0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 3 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela zijn kort achter elkaar 2 aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, maar veel is nog onduidelijk. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen zijn ook gevoeld op Curaçao. Een getuige zegt tegen persbureau ANP dat in het ziekenhuis in Willemstad alles trilde. Berichten over gewonden daar zijn er niet. De politie heeft een jongen van 17 aangehouden die verdacht wordt van het aanranden van zeker 9 vrouwen. Dat gebeurde de afgelopen 2 weken in Hendrikido-Ambacht en Zwijndrecht. De jongen had het gemunt op vrouwelijke fietsers die hij ook op fietspaden aanrandde. Hij reed zelf op een fatbike. De verdachte tiener komt ook uit Hendrikido-Ambacht. Hardstyle festival DEFCON 1 in Biddinghuizen laat vanwege de hitte vrijdag en zaterdag minder mensen toe. Door bezoekers met dagkaarten niet toe te laten scheelt dat volgens DEFCON zo'n 15.000 bezoekers per dag. De organisatie zegt dat te hebben besloten met het oog op de veiligheid en gezondheid van bezoekers en medewerkers. Met het oog op de weersverwachting zijn mensen die een dagticket voor zondag hebben nog wel welkom. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treffen ze Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag wordt het opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

en toch wil je blijven. Maar je pa die wil het niet. Ik denk dat je beter kunt gaan. En je moeder, die doe je ook veel verdriet. Als je thuis komt zal ze zeggen, wat doe je me aan? Jouw moeder, die ik moest aanhoren met haar achterlijk gezwam over de studie van je broer.

0: 105 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 4 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De Amerikaanse Geologische Dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse minister van Binnenlandse Zaken heeft bewoners opgeroepen hun huizen te verlaten. Het epicentrum van de eerste beving bevond zich in zee, zo'n 50 kilometer van het vasteland. Die had een kracht van 7,1. Een minuut later was daar in de buurt nog een beving met een kracht van 7,5. De bevingen waren rond 6 uur gisteravond lokale tijd. Op dat moment waren veel mensen thuis. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik, Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik, Ido Ambacht. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. In dezelfde groep speelden ook Brazilië en Schotland. Die wedstrijd werd met 3-0 overtuigend gewonnen door Brazilië, die daarmee ook groepswinnaar werd. Marokko eindigde als tweede in de pool. Mocht het Nederlands elftal als groepswinnaar eindigen in pool F, dan treft de ploeg Marokko in de volgende ronde. Het weer, vannacht is het helder. De temperatuur ligt rond de 17 graden in het noorden en 23 in het zuiden. Later vandaag opnieuw zonnig en heet. In het zuiden kan het 37 graden worden. In het noorden is het met 28 graden minder warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

Maar het was mijn eigen wijze wens. Een echt verbond heb ik steeds kunnen verhinderen. En al zeggen mijn relaties tegen mij. Maar joh, breng toch de jas naar de stomerij. Want het fort, dat begint al knapjes te verminderen. Maar juist zo'n vagebond als ik, die komt

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 5 uur, Annette Schut met het NOS-journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. De Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder met een officieel dodental te komen. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei Rutte gisteravond in het Witte Huis na een overleg met Trump over de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar probeerde ze in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Trumps kritiek op Europa richt zich vooral op Spanje, dat de Amerikaanse aanvallen scherp heeft veroordeeld en basis niet open wil stellen voor Amerika. Een jongen van 17 is opgepakt op verdenking van het aanranden van meerdere vrouwen. Hij zou dat gedaan hebben op fietspaden in Hendrik Ido Ambacht en Zwijndrecht, waar hij met zijn fatbike vrouwen benaderde. De verdachte tiener komt ook uit Hendrik Ido Ambacht. En mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de te verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder in Biddinghuizen. Het weer, vanmorgen zonnig en droog en dat blijft de hele dag zo. Het wordt daarbij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 6 uur, Annette Schut met het NOS Journaal. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen nadat kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Amerikaanse geologische dienst zegt te vrezen voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medelijden betuigd aan nabestaanden van dodelijke slachtoffers, zonder daarbij een officieel dodental te melden. Het epicentrum van beide bevingen bevond zich voor de kust in zee. De tweede beving was het zwaarst en had een kracht van 7,5. NAVO-chef Mark Rutte heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw op het hart gedrukt hoe groot de Europese bereidheid is om de VS te helpen. Dat zei hij gisteravond na overleg met Trump over de oorlog tegen Iran. Hij benadrukte de irritaties van Trump te kennen, maar benadrukte dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse toestellen zijn opgestegen vanaf Europese basis. Mensen met een dagkaart voor hardstyle festival DEFCON 1 zijn vrijdag en zaterdag niet welkom. De organisatie zegt het niet verantwoord te vinden vanwege de verwachte hitte. Door op die dagen alleen mensen met een weekendticket toe te laten, zijn er per dag zo'n 15.000 festivalgangers minder op het terrein in Biddinghuizen. Op het WK voetbal heeft Marokko vannacht gewonnen van Haiti. Het werd uiteindelijk 4-2 voor de Marokkanen. Marokko eindigt op de tweede plek in Pool C en treft mogelijk Nederland in de volgende ronde. Brazilië won de pool door een 3-0 zege op Schotland. In Pool A plaatste Zuid-Afrika zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Het werd 1-0 tegen Zuid-Korea. Ook Mexico is door. En gisteravond plaatsten ook Zwitserland en Canada zich voor de 16e finales. Het weer, vanmorgen zonnig en droog, en dat blijft de hele dag zo. Het wordt er bij zo'n 24 graden in het noorden tot plaatselijk 37 in Limburg. Ook vanavond blijft het nog lang warm. Dit was het NOS Journaal.

0: het een beetje overleefd? Of was het opnieuw een heftige plaknacht, Carmen?
1: Nou ja, ik werd vanmorgen wakker en toen was mijn hoeslaken losgekomen van mijn matras. En dat was helemaal over mij heen gekruld. Dus ik was een soort van gemummificeerd vannacht. En daarom had ik het ook zo warm. En ik werd echt banend in het zweet, werd ik wakker.
0: Heb je de ramen open of werkt dat juist averechts?
1: Die heb ik wel open, ja.
0: Ja,
1: toch voor het gevoel dat ik een beetje iets van Friese lucht binnenkrijg. Maar,
2: Het was vannacht 20 graden, want het is in de nacht. Dus dan kan je het beter open hebben staan. Ja.
0: Hoe was het bij jou, Steven?
3: Ja, ik heb wel een beetje oké geslapen. Ik werd wel wakker en toen dacht ik, een beetje gek wakker in mijn hoofd. Toen dacht ik, doe ik het licht even aan. Ik heb sinds kort namelijk een nieuw technisch dingetje in mijn kamer bij mijn ouders. Namelijk, de ventilator zit in de lamp verwerkt. Gisteren hebben ze die geïnstalleerd. En toen dacht ik, ja, superleuk. Dus ik pak de afstandsbediening, want er zat erbij. Ik moet nog heel erg wennen aan de afstandsbediening. Dus ik word wakker, slaperig hoofd. En ik pak die afstandsbediening, ik wil het licht aanzetten. Ik klik op de knop RGB. Oftewel, ik word wakker met een disco. Echt rood, groen, knipperende lampjes. Bam, bam, bam, bam. Dus ik denk zo, goeiemorgen. En de ventilator stond uit. Dus die wilde ik aan hebben eigenlijk.
0: Ach, en weet.
3: Zo werd ik wakker.
0: Nou, een hevige warme nacht dus. En dan te bedenken dat de komende nacht de warmste nacht wordt die ooit gemeten is in Nederland. Althans, zo is de verwachting. Het is ook nog eens code oranje. Hoe toevallig dat, terwijl Nederland moet aantreden tegen Tunesië in de derde wedstrijd op dit WK. En de volgende tegenstander is zeer waarschijnlijk Marokko. Hè? Wat vinden we daarvan? Want dat eindigt als tweede in de pool. Nou, Nederland wordt waarschijnlijk groepswinnaar. Opportunistisch als ik ben, zeg ik dat maar gewoon.
1: Mag je wel zeggen.
0: Dat kunnen we er gewoon zeggen. Marokko, wat verwacht je daarvan?
1: Ja, dat wordt natuurlijk wel een knallende wedstrijd. Met veel spanning, denk ik. En veel uitspattingen ook voor degene die wint of verliest. Ja, er gaat veel...
2: Gaat nog gebeuren, toch?
0: Ja, komende nacht.
1: Ja, komende nacht spelen ze tegen Tunesië.
2: Ja, dat bedoel ik.
1: Waarschijnlijk volgende week.
0: Nou, dat wordt wat komende nacht natuurlijk. Want de grote vraag is...
2: Je kunt toch niet slapen, dus beter kijken. Toch?
0: Ja, precies. Die wedstrijd begint om 1:00. Hoe moeten we die nacht doen? Doorkomen. Nou, daar gaan we een slaapexpert over bellen. Verder is het natuurlijk een bijzondere dag in de geschiedenis van de popmuziek. Want het is 17 jaar geleden dat...
2: Hoeveel? 17 of 70?
0: 17. Ja, jij houdt alles toch bij.
2: Is toen Michael Jackson overleden?
0: Juist, Michael Jackson is overleden. En dat leek ons nou een leuke aanleiding om te bellen met de man met de grootste neus van ons land. Die gaan we later vanochtend bellen. Het nieuws dan verder voor vandaag.
2: Die prijs gewonnen heeft, die man.
0: Ja.
2: Of niet? Oh, grappig. Geïnspireerd. Wat heeft dat met Michael...
0: Michael Jackson had de kleinste neus ter wereld.
2: Ja.
0: Echt wat leuk dat grappen aankomen bij jou, Caroline.
2: Ja, niet. Het is te vroeg, te weinig in slaap. Ja,
3: minder gokjeswagen dit, hoor. Ja. Dat zegt Kai niet. Neusje van de zalm
2: is
3: alle.
2: Er is ook nog echt nieuws, want... Nou ja, ik begin wel met het minder erg nieuws. Plaknacht was het dus en je zult maar moeten verhuizen met dit weer. Dus daar gaan we even langs. Ook bij iemand die juist enorm van de zon houdt. En er is ook nog vervelend nieuws, want naar nieuws... er zijn waarschijnlijk 10.000 doden gevallen in Venezuela... bij 2 aardbevingen kort achter elkaar. Daarover straks ook meer.
0: Oké, de meeste liedjes hier op NPO Radio 5... ja, die liggen ook een beetje te zweten in hun bed...

0: zie dit maar als een ventilatorplaatje van deze ochtend, hè. Voor een beetje verkoeling, blowing in the wind. Uitvoering van de Hollies uit 1969. En fietsend in de wind, Henry Kuiper. Dag Henry, goedemorgen.
1: Ja, dat klopt. Goedemorgen Bert.
0: Goedemorgen, al vroeg op pad. Waar gaat de reis naartoe op de fiets?
1: Richting Marum, Jonkersvaart.
0: En wat wacht er in Marum?
1: Daar staat mijn vrachtwagen en daar mag ik straks de hele dag mee op pad.
0: Oké, en je fietst dan vanuit je woonplaats Rode naar Marum?
1: Ja, ja. Ja, dat is ongeveer een half uurtje fietsen.
0: En doe je dat dan elke ochtend of doe je dat nu omdat het zo lekker weer is?
1: Alleen bij lekker weer. Als het ook maar dreigt te gaan regenen, dan ga ik bij de auto.
0: Ja, dan pak je de auto natuurlijk.
1: Ja, ja.
0: Maar dit is natuurlijk verrukkelijk om zo in de vroege ochtend, wanneer het nog niet te warm is, op die fiets door dat mooie landschap te fietsen.
1: Ja, het is heerlijk. Korte broekje aan, t-shirtje, heerlijk.
0: Maak ons even deelgenoot van wat je ziet om je heen.
1: Nou, het is nog een beetje douwig hier eigenlijk. Ja... Echt een mooie natuur, veel bomen hier.
0: Ja.
1: Echt,
0: ja. En dan straks in de vrachtwagen. En dan, wat vervoer je?
1: Vooral hoogwerkers. Veel hoogwerkers en heftrucks. Dat soort grote machines.
0: En waar gaat die reis dan vandaag naartoe?
1: We gaan beginnen in Harkstede. En dan een rondje Groningen, geloof ik.
0: Oké. Ja. En wij mogen altijd met je meereizen. Nu op de fiets, in je oor, op de telefoon. Ja. Via de NPO Luister-app.
1: Ja, klopt.
0: Nou, verrukkelijk. We gaan even een lied uit bed halen.
2: Alfabet.
0: Doen we vandaag met de letter L van laat naar bed. Want we zitten allemaal met dat dilemma natuurlijk, hè, van komende nacht. Wat ga jij doen? Ga je opblijven voor die wedstrijd van Oranje? Of denk je nou, het zal mij, ik lees het wel de volgende dag.
1: Ik ga voor tweede antwoord.
0: Oké. Okay. Dat denken wij ook, hoor. Ja. Nou ja, ik zit nog steeds wel in dubio, hoor. Maar goed.
1: Ja, ik hoor het morgen wel.
0: Ja, dat is waar. Luca van Suzanne Vega, die komt binnen via Mos van Veen. Gerard Hagen kiest voor Love is in the Air van John Paul Young. Love is the Drug, Roxy Music. Dankjewel Mirjam Clemens. Like a Spanish Song van The Cats. Komt binnen via Rita. Let It Be van de Beatles. Martien. Laat Me Alleen van Rita Hovink. Jacoline. Love Letters in the Sand van Pat Boone via Joke. Lovely Lovely, Chubby Checker. Harm Dallinga. Love is All van Roger Glover via Kees Pronk. Lay Your Love on Me in de uitvoer van Racy. Komt binnen via Lammy. Laat Me, Ramse Shaffi, Ger Hinsen. Lay All Your Love on Me. Van,
3: ja, dat is hem, ja. Lay All Your Love on Me. Ja.
0: En dan van Luisa Fernandez komt nog binnen via Henk Heijkamp. Like a Rolling Stone van Bob Dylan. Nico, Life is a Minestrone van 10cc. Bert de Bell, Love of My Life van Queen. Via Ton, La Isla Bonita van Madonna, Martijn. Lola van de Kings via Maruska. Maar vertel, wat heb jij gekozen?
1: Ik ga voor Linger van de Cranberries.
0: Ach, dat is toch wel een hele mooie.
4: Ja, mooi, ja.
1: Ja, vind ik geweldig.
0: Terwijl jij lingerend op de fiets onderweg gaat naar Maan.
1: Lingerend en slingerend.
0: Lingerend en slingerend, zo is het, hè? Mooie dag en complimenten voor deze mooie keus.
1: Graag gedaan. Succes.

0: de zomer van 1986. Deze van Lionel Richie. A Dancing on the Ceiling. Het is exact 6:30. Caroline, goedemorgen. Het nieuws.
1: Goedemorgen Bert. In Venezuela zijn kort achter elkaar twee aardbevingen geweest. In de hoofdstad Caracas zijn meerdere gebouwen ingestort. Hoe groot de ramp is weten we nog niet, maar de schade lijkt enorm. Er wordt gevreesd voor tienduizenden slachtoffers. Correspondent Nina Jurna.
2: Mensen die ik sprak, die vertelden dat ze hun huizen uit zijn gevlucht, naar familieleden zijn gerend. Ja, er was complete chaos, ook bij het vliegveld. Daar was op een gegeven moment een deel van het dak ingestort en daar moesten dus ook mensen vluchten. Ze zijn met één grote reddingsactie daar bezig.
1: De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd aan nabestaanden van slachtoffers zonder met een

0: Zij kregen gisteren een brief waarin staat dat ze vandaag urenlang geen water hebben, omdat de waterleidingen worden vervangen. Heel bijzonder met deze warmte, zegt een inwoner tegen Omroep Friesland. We moeten zelf van tevoren emmers met water klaarzetten. Maar ja, Vitens zegt dat uitstel geen optie is. Het waterbedrijf zet wel extra monteurs in. En je zult maar moeten verhuizen met dit weer. Een oude echtpaar uit Oost-Soeburg was nog aan het uitpakken met een mobiele airco vol open.
1: Dat is lekker gepland.
2: Ja, maar ja, je plant het van tevoren. Je weet niet wat voor weer het is. Ik ben er niet echt beroerd van. Mijn man wel, die kan daar veel slechter tegen.
3: Zweet, hè? Oh ja, alles doet pijn.
0: Nou, ze hebben wel veel hulp gekregen van hun kinderen, zeggen ze tegen Omroep Zeeland. En bij een verzorgingshuis, even verderop, lag deze senior met blote bast in de tuinstoel.
4: Ja, ik hou van de zon. Ik zit de hele dag in de zon. Vanaf klein kind al. Ik kan er goed tegen. Dus ik neem een pilsje, maar ook overdag drink ik veel water en allerlei soorten dranken.
0: Veel drinken dus.
5: Ja, een onsterfelijk figuur. Ik bedoel, ik lees vandaag in de krant dat er 3 jaar geleden 876 Nederlanders omkwamen. Althans meer dan normaal vanwege de extreme hitte in dat jaar. Dus de vraag is of Nederland wel klaar is voor een superhittegolf. Maar deze man kan er goed tegen, begrijp ik.
0: Ja.
5: En daarvoor de mensen met die mobiele airco. Nou, ik heb er nog steeds een mensen die staat op zolder. Hè? Dus die waait in de wind. Maar jij bent niet geïnteresseerd nog altijd, hè, Carmen?
6: Nee, sorry. Wat kost het?
5: Nou, daar komen we wel uit.
6: Oké. Okay.
5: Het weer voor vandaag.
6: Als je het even op kon wil komen halen, ja. Denk ik.
0: Ja. Ja, zonnig, nog steeds code oranje vanwege extreme hitte. Het is ook erg benauwd. In het noorden wordt het 25 tot 33 graden. In Limburg kan het plaatselijk 38 graden worden.

0: na 6:30 en Crosby, Stills, Nash en Young op de radio. Teach your children well.
1: Vroeg vergeten hit.
0: Ja, die haal ik deze hele zomer van mijn zomerzolder.

0: van 13 minuten voor 7 aan het begin van opnieuw een heerlijke warme dag. Ja, dat zijn dagen waarop de een binnen blijft. Gewoon dicht binnen de muur om nog een beetje het hoofd koel te houden. Ja, heel veel mensen moeten natuurlijk ook gewoon aan het werk. In alle gevallen is het belangrijk om je hoofd koel te houden. Dat weet deze boodschappenbezorger uit Gouda ook.
1: Ik ben eigenlijk blij dat de zon schijnt. Dan heb je ook klanten die vrolijker zijn. En kinderen die buiten spelen, die dan zwaaien als je langs rijdt.
2: Oh, lief deze jongen. Ook in Zevenbergen was het warm. Op de kamer van de 95-jarige mevrouw de Koning. Op haar derde verdieping. Ja, dat was gewoon niet uit te houden. En zij zocht de verkoeling op bij de entree van haar appartement. Daar ging ze dan zitten op haar stoel. En dan ging ze daar gewoon zitten borduren. Het was echt heel ontroerend om te zien.
0: Ach, wat leuk. Dus dat houdt het hoofd ook cool als je een beetje gaat borduren.
2: Ja, en bij de ingang gaan zitten van je appartement.
0: Nou, daar borduren wij dan even op voort.
3: Ja, we gaan ook even naar Sint-Oederode. Want daar is een schilder die op dat moment alleen maar aan de kant van de schaduw gaat schilderen.
4: Het is hier goed uit te houden. Dan kun je ook doorgaan, hè. Als je in de zon kan er gewoon niet werken, dus... Dan zijn deze temperaturen eigenlijk te warm voor.
0: Ja, maar dat vind ik wel opvallend dat hij dat zegt. Want ik kwam gisteren een schilder tegen toen ik met Sammy onderweg was.
2: Oh.
0: En dat was een schilder. Die was gewoon in de brandende zon kozijn aan het schilderen. Ik dacht, moet ik hier nu iets van zeggen? Maar ja, ik ben ook geen schilder.
3: Wat zou je er dan van zeggen dan? Wat ga je doen? Hé, schorrimorri, ga eens weg.
0: Nou ja, nee, maar dat is natuurlijk niet goed. Want dan droogt het te snel, hè, als je in de felle zon gaat schilderen. Maar ik heb mijn mond maar gehouden. Maar het valt me op en nu moet ik er weer aan denken. Nu ik deze schilder hoor. Er zijn ook al maatregelen voor morgen getroffen trouwens. Want ja, dan gaat de temperatuur naar de 37 graden. Deze hovenier uit Den Hoorn, die pakt het heel slim aan. Hij geeft zijn werknemers vrij.
5: Dus we hebben gezegd, jongens, laten we die dag gewoon besteden om naar het strand te gaan of andere leuke dingen te doen in plaats van werken. En dan verwacht ik jullie maandagochtend weer fris en fruitig op het werk. En hopelijk dat de temperatuur iets naar beneden is, zullen we wel productie kunnen maken.
2: Ja, nou, ik zag vanochtend toen ik hier naartoe reed, zag ik ook al dat de wegwerkers eigenlijk al om voor 5 aan het werk waren. Ja, het is natuurlijk al licht buiten, het is nog een stuk koeler. Dus ik dacht, nou, top.
3: Ja, ik kwam hier dus ook op een gegeven moment, ging ineens de deur open zo. Ik schrok me echt een ongeluk, want ik dacht ineens, wie komt er nou weer binnen rennen? Maar dat waren ook inderdaad mensen die dus van alles nog wat kwamen doen voordat het warmer werd hier. Dat is echt wel goed, ja.
0: Ja, nou, dat is een hele slimme tip natuurlijk om een beetje vroeg in de ochtend aan de slag te gaan. Doen wij elke ochtend hier op Radio 5.
6: Kijk.

0: en de wereld in de zonne.
1: Je vrolijke vriend in de morgen.
0: Het is exact 7:07.
1: Goeiedag, Hendrik Man.
0: Warme dag. Komen ook veel tips binnen via de NPO Luister-app om het hoofd koel te houden.
2: Ja, en ook Willemijn die zegt, joh, weet je, let ook een beetje op de postbezorgers, want die buffelen ook zo door met deze warmte. Geef ze een extra flesje water of een beetje verkoeling of een beetje cola's. Altijd goed voor ze.
0: Ja, doe ik ook altijd trouwens. Dat vraag ik heel vaak, zeker met dit weer. Wil je even een drankje? En ik heb een hele leuke postbezorger. Ja. Pakjes bezorgen. En de ene keer zegt hij, oh, wat fijn. En de andere keer niet. Maar is ook goed überhaupt om je pakketbezorger te vriend te houden.
3: Ja, die van mij liep gisteren ook met een mobiele ventilator. Zo'n mini-dingetje
2: in zijn
3: hand. Oh, ja. Als je even buiten was, dan even nog snel dat dingetje over zich heen.
0: Nou, ik vind het al bijzonder dat u überhaupt een pakketbezorger bij jou in de straat is gesignaleerd.
3: Oh ja?
0: Nou, de meeste dingen komen toch niet aan bij jou?
3: Ja, dat is waar.
0: Dat blijkt wel vaak toch?
3: Gisteren, nou ja, laten we maar niet over beginnen. Okay. Gisteren weer ramp.
2: Je stempas is nu aangekomen.

0: nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
0: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
2: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was... maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
5: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Kantoorbewoners, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Dus boek je reis, laptop dicht en zeg doei doei! Tegen je collega's, klanten, het systeemplafond, automaten koffie en de juffrouw van de bedrijfskantine.
7: Vergeet je niet in te smeren.
6: Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
9: De hele dag door.
8: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
10: Memphis Depay schiet.
11: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
8: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
8: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Wie luistert, weet meer.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: 7 uur, het NOS-journaal. Goedemorgen, Carolijn.
16: Goedemorgen, Bert. In Venezuela is de noodtoestand uitgeroepen... nadat er kort achter elkaar twee aardbevingen waren. In de hoofdstad zijn gebouwen ingestort... en er wordt gevreesd voor veel slachtoffers, mogelijk tienduizenden. De Venezolaanse leider Rodriguez heeft haar medeleven betuigd... en zegt dat er 32 doden zijn geteld. Premier Jette heeft gisteravond het aanmeldcentrum in Ter Apel bezocht... om te kijken hoe het daar nu is en om alle vrijwilligers te bedanken... en medewerkers van het COA die zich inzetten voor de vluchtelingen daar. Maar inwoners van Ter Apel zijn er chagrijnig over. Weer een werkbezoek, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
17: Ter Apel zelf zijn ze er echt helemaal klaar mee. Hebben ze geen enkel vertrouwen meer dat hier dit ooit nog een keer wordt opgelost.
18: Ik begrijp dat heel erg goed, want dit is niet de eerste keer... dat Ter Apel in deze situatie zit, terwijl dit dorp al zo lang zijn verantwoordelijkheid neemt. Het wordt ook hoog tijd dat andere gemeenten dat ook doen. Wij willen met dit kabinet dit echt oplossen... door met veel meer financiering een fatsoenlijke asielopvang... verspreid over het land te organiseren.
17: Dus doe dat mensen hier toch uiteindelijk niet meer buiten hoeven verblijven, neem ik aan.
18: Nee, niet alleen in deze extreme hitte, maar gewoon überhaupt niet. Geen enkele dag van het jaar.
16: In het zuiden van Engeland zijn 10 mensen naar het ziekenhuis gebracht... met oververhittingsklachten. Ze stonden in een urenlange file op de snelweg M25. Ook hier wordt het weer extreem warm. Verschillende evenementen zijn afgelast. DEFCON 1 in Biddinghuizen gaat wel door. Maar dit hardstyle festival laat wel minder bezoekers toe. Alleen mensen met een weekendticket mogen naar binnen. De eerste beslissingen zijn gevallen in de groepsfase van het WK voetbal. Zuid-Afrika plaatste zich voor de eerste keer ooit voor de knock-outfase. Verder gaan Zwitserland, Canada, Mexico, Brazilië en Marokko door. Dat land won van Haiti, dat veel weerstand bood.
7: Hier is de Isidor. Zo! Wat een knal van Isidor. Heerlijke wedstrijd in Atlanta, zeg. De goal is van Rahimi.
10: Rahimi, oh, die mag door. Nou, dan is dat de volgende goal.
7: Hij was niet out of play. 4-2. De zegen op Haiti.
16: Ja, Marokko wist twee keer een achterstand weg te werken. En komende nacht dan speelt Oranje tegen Tunesië. Als Oranje eerste wordt in de pool, dan is dus de eerstvolgende wedstrijd tegen Marokko. Het weer zonnig en opnieuw heet en benauwd. In het noorden wordt het 25 tot 33 graden. In Limburg plaatselijk 38 graden. En vanaf morgen geldt code oranje ook in het noorden.
19: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

rook. En dat is niet zomaar een sportcomplex. Er is een professioneel ijsstadion, een 50 meter lang wedstrijdzwembad en een overdekte buitenijsbaan. Koning krijgt daar een rondleiding en ontmoet sporters van verschillende verenigingen. Onze koning is op deze zomerse dag ook een beetje koningwinter dus. En een goede dag om je moonwalk nog eens een keer te oefenen. Vandaag is het namelijk de 17e sterfdag van Michael Jackson. Op 25 juni 2009 overleed hij. Maar zijn muziek lijkt meer te leven dan ooit. En dat is onder meer te danken natuurlijk aan de succesvolle film over het leven van Michael. Die haalt allerlei records. Die ging qua opbrengst inmiddels ook voorbij aan Bohemian Rhapsody. De film over het leven van Freddie Mercury. Zometeen gaan we bellen met een bijzondere wereldrecordhouder. Wat dat inhoudt hoor je zometeen. You've done it all.

0: aangeeft. En daar slaagt dit nummer ook in natuurlijk. Van de Gypsy Kings, Bambo Leo, om 13 minuten over 7. Ja, misschien een beetje een impertinente vraag, Steven. Maar hoe groot is die van jou?
1: Oh, ik dacht dat je het nooit zou vragen. Een beetje gemiddelde lengte. Ik denk zo'n centimeter zo of 17. Nou, wat bedoel je, iets anders?
0: Ja, ik bedoel even iets anders. Want ik kan die vraag ook stellen aan Carmen.
1: Oh.
2: Ik heb een vrij kleine.
0: Het gaat namelijk over de lengte van onze neus. Want we hebben een heuse wereldkampioen in onze bidden. Het gaat om de 74-jarige Ted Barendse uit Honselersdijk. Hij heeft namelijk het wereldkampioenschap grootste neus gewonnen. Goedemorgen, Ted. En van harte gefeliciteerd allereerst met deze overwinning.
3: Nou, het is vanzelf gegaan.
0: Ja, daar heb je weinig voor hoeven doen. Met neuslengte voorsprong gewonnen van de nummer 2, denk ik, hè?
3: Ja, precies. Ja.
0: Vertel eens even, hoe zag het wereldkampioenschap eruit?
3: Nou, het was voor mij een openbaring. Ja, het was... dat is in die hal en alles. Er zat 400 mensen in die zaal. Er waren blaaskapellen en echt bijers. En dan lekker aan die grote potten bier zitten. En een lekker schnitzeltje eten. Het was geweldig eigenlijk.
0: Ja, want het vond plaats in Duitsland, hè? Voor de goede orde.
3: Langbroek, ja.
0: Ja, en had je jezelf aangemeld?
3: Nee, ik had mij niet aangemeld. Dat heeft mijn oudste zoon gedaan voor me.
0: Want we moeten het even hebben over je neus. Laten we er even een lens op zetten om te kijken hoe groot hij is. Hoeveel meet hij?
3: Hij meet 132 en nog een paar tiende.
0: Zo,
1: centimeter?
3: Dan moet ik er een wagentje voor zetten.
1: Dan gaan we bukken.
3: Dan krijg ik een tip van in mijn rug.
0: Daar zul je heel veel reacties op krijgen op zo'n omvangrijke neus.
3: Het is bij mij in de buurt zijn ze niet anders gewend. En ze staan natuurlijk om te kijken hoe ik dat... Ik zeg, dat trekt de dank aan mij als ze zelf, dus ja.
0: En hoe vind je dat je daar zoveel reacties op krijgt? Want ik kan me ook voorstellen dat het misschien een beetje vervelend kan zijn.
3: Vroeger toen ik op de lagere school zat, dan hadden we dictéles. En dan was het altijd... Dus was er altijd een regeltje van wie zijn neus schendt zijn aangezicht. En dat had ik natuurlijk wel.
0: Ja, dan keken ze allemaal jou aan natuurlijk. Hè?
3: Ja. En de meester, dat moest er dan weer even van gebeuren. En ik ben toegevallen toen ik 10 jaar was. Ongeveer 10 of 9, weet ik het. En toen was ik op mijn neus gevallen. En mijn neusbeentje was gebroken.
0: Oh.
3: En die is altijd daar blijven zitten. Die is nooit rechtgezet of weggehaald. Of want ik had toen een paar van die uilenbrillen van bloeduitstortingen om mijn ogen. Ik zag er natuurlijk niet uit. Mm. En toen kwam mijn vader eens kijken wat er aan de hand was. Hij zei, dat trekt wel weer weg. Mijn ogen die trokken wel weg.
0: Ja.
3: Maar dat paarse, maar mijn neus die ging alleen maar groeien.
0: En heb je dan... Nee, een soort Pinocchio ben je dus.
3: De Pinocchio, dat is lang. Bij mij is die in de breedte.
0: Oh, dat is het. Het is vooral...
3: We hebben wereldgenoten die... Wat donkerder getint zijn, die kunnen ook wel eens van die grote bruine neuzen hebben. Maar enkel ben ik dan blank.
0: Ja. Heb je wel eens overwogen? Alles is bespreekbaar hier.
3: Dat maakt allemaal niet uit. We moeten een beetje met de tijd mee.
2: Laten we doorgaan, alsjeblieft.
0: Ja, heb je wel eens overwogen om een ingreep te doen om de neus toch wat kleiner te maken? Want die mogelijkheden zijn er natuurlijk in de plastische chirurgie.
3: Die zijn er natuurlijk wel. Maar van mijn vaders kant, toen was geen geld. Ik heb een vrouw getroffen. Nou, een scheet van een meid. En die keek daar wel doorheen.
0: Ja, lief, hè?
3: Ja, die was dat wel gewend.
0: Ja.
3: En ik heb ze er ook nooit over gehoord. Dus, nee, ik heb wat anders gehad, heb ik een wereldvrouwtje gehad. Ja, ze is helaas overleden. Maar
0: Die is met de neus omhoog gegaan.
3: Ja, die is... zou ze nog eens een keer kijken, denk ik. Maar ze, ze verzinnen wel eens wat natuurlijk. Maar ik ben er bang voor of er hierna wat is. Maar...
0: Ja, nou, dat zien we dan wel.
3: Hè? Ja, dat zien we dan wel. Daar gaan we nou nog niet over zitten.
0: Zeg maar, waar bestaat de prijs uit die je hebt gewonnen? Is dat nou, een mooie beker of zo?
3: Ja, ik heb een soort beker. En dan heb ik ook nog een bierpul. Die wordt echt zo'n bijertje van 5 liter.
1: Zo?
3: Okay. Dus er kent natuurlijk een halve keer bier in, minimaal. Ja, die ga ik toch niet in één mijntje opdrinken natuurlijk. Dan moet ik er wel een paar bij hebben.
0: Nee, klopt. Want anders krijg je nog een grotere neus natuurlijk.
3: Nou ja, dat weet ik niet. Of die daar groter van geworden is, dat weet ik niet.
0: Nee.
3: Ik heb dat altijd wel lekker gevonden hoor, een biertje. Daar gaat het niet om.
0: Ik vind het een mooi verhaal. Geniet van het succes. Ik vind het leuk dat je er zo vrolijk mee omgaat. Maar anders had je natuurlijk ook nooit meegedaan aan zo'n wereldkampioenschap, hè, Ted?
3: Hij heeft het natuurlijk 10 jaar geleden gevraagd. En toen zegt hij tegen mij en hij zegt, pa, wil je dat doen? Ik zeg, wat denk je nou zelf? Ik zeg, 8 uur rijden. Ik zeg, een baan voorheen. Ik zeg, denk het niet.
0: Nee.
3: En het ging natuurlijk af en toe nog wel eens weg met mijn zoon. Gewoon even een vaderzoon.
0: Ja.
3: Even een nachtje, hotelletje, en even eten, en even een biertje in een kroeg, of weet ik waar ergens, waar we dan zaten. Dus ik denk, dat wordt weer zoiets. En hij zit een beetje in de business, dus ik denk, nou, hij moet een keer ver weg, en dat doen we combineren.
0: Ja.
3: Nou, niet. Het was alleen om mijn...
0: Ted Barends, ik vond het...
3: Neus te nemen.
0: Juist, ik vond het mooi om je te spreken. Geniet van het wereldkampioenschap. Grootste neus ter wereld dus. Ik dacht, ja, welk plaatje moet ik er nou bij zoeken? Nou ja, het is een historische dag in de popmuziek. 25 juni.
3: Yo, zet maar weer een lekker zomersplaatje op. Dan de Leo vond ik ook leuk. Dus ja. Laat maar gebeuren.
0: Ja, nou ja, ik zat te denken aan deze man die 17 jaar geleden dus overleed. Michael Jackson vond ik een mooi contrast van de grootste neus ter wereld naar misschien wel de kleinste neus ter wereld. Hè?
3: Ja, die heeft er ook nog alles aan gesleuteld. Ja.
0: Ja, precies.
3: Ja, dat is waar.
0: Ja. Ja. Dus nou, dan is het verhaal helemaal rond, hè?
3: Ja. Nou, ga je genieten van je programma.
0: Bedankt.
3: Hey. Doei. Hey.

Een van de grote evergreens van Fleetwood Mac. Rihanna, Will You Ever Win? En daarvoor Michael Jackson. Gone Too Soon, 17 jaar na zijn dood. Straks het nieuws van 19:30. Caroline heeft het dan onder meer over velen die zich opmaken voor de wedstrijd van Oranje. Komende nacht tegen Tunesië. En

0: Maar we weten ook waar zij de mosterd halen, namelijk bij Jannes in dit liedje. Want daar lijkt het toch wel heel erg op, vind ik.
1: Hij hangt.
0: We gaan even bellen met Jannes. Jannes, goedemorgen. Jannes.
2: Ja, hij hing net. Ik ga nog één keer op.
0: We proberen even contact te leggen met Jannes. Ik ben wel benieuwd of hij die vergelijking heeft.
3: Goedendag. Dit is de voicemail van
0: 06. Wat voor een Nou, proberen we later deze week even te spreken. Ik ben wel benieuwd wat hij daarvan vindt. Het nieuws nu van 7:30.
4: Ja, goedemorgen. In Venezuela wordt gevreesd voor veel slachtoffers na twee zware aardbevingen kort achter elkaar. Er wordt gedacht aan duizenden, misschien wel tienduizenden slachtoffers. Er zijn er nu 32 geteld. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort. Vanwege een feestdag waren veel mensen thuis. Interim-president Rodriguez heeft een noodtoestand uitgeroepen. Veel landen sturen reddingswerkers, waaronder Amerika en Zwitserland. Het KNMI verwacht voor de komende dagen niet alleen hoge temperaturen overdag. Ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Komende nacht zal de temperatuur in Zuid-Limburg niet onder de 25 graden komen. En dat is een record. Het Belgische Weerinstituut heeft voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd.

0: raken, kan dat grote gevolgen hebben.
1: Treinen niet meer lopen, dat de vliegtuigen niet vliegen, dat we niet kunnen pinnen als we onze boodschappen willen doen. Dat de boodschappen überhaupt niet op tijd in de winkel liggen, omdat alle logistieke systemen erachter geklapt zijn. Ja, het is taaie materie, want het komt er gewoon op neer als dat signaal wat ze vanuit de satellieten krijgen niet meer klopt of afwezig is. Dan lopen die systemen vast en dan loopt Nederland vast.
0: Ja, de organisaties roepen alle partijen op om aan de bak te gaan en ook flink te investeren in backup systemen. En Oranje speelt komende nacht tegen Tunesië en dan zit opa Theo uit Hogerheide in Brabant zeker voor de buis. Hij voetbalde zelf fanatiek, maar omdat de benen minder soepel zijn is hij nu een vrij fanatieke supporter. Hij heeft een compleet oranje versierde WK-bakfiets voor zijn deur staan. En langs de straat een uitbundige WK-stand met bloembakken, oranje hoeden, vlaggen en shirts.
2: Dit is shit van 88. Dit is dus ook shit van 1988. Van de week kwam er een stel van Zweden met de fiets. En die kwamen allemaal foto's trekken, maar die hadden daar nooit gezien natuurlijk. Als ze nou van de grote weg afkomen en ze komen hier de straat in en zien dat, kijk. Ja, je houdt ook al in, kijk, zie je dat? Die auto, die kijkt ook al. Er wordt niet hard mee gereden.
0: Nee, stapvoets voorbij langs die versiering. En tijdens een wedstrijd moet je hem echt niet storen. In 88 sprong hij zo hard op de bank dat hij doormidden brak, zegt hij tegen Omroep Brabant.
3: Trouwens, dat is vandaag exact, heel snel naar rekenen, 38 jaar geleden dat de Nederlands elftal kampioen werd en Sovjet-Unie versloeg in de finale. Hoe het ook zij, ik hou van dit soort gekken als Theo uit Hogeheide die helemaal oranje in de kop hebben. Zou jij nog een voorbeeld aan kunnen nemen, beste Carolijn?
0: Ja. Ik probeer vannacht gewoon cool te blijven en te slapen. Dat is wel een beter idee misschien. Okay. Ja.
3: Nou ja, houden we het hoofd koel?
0: Nee, het wordt zondag opnieuw benauwd en warm. 27 graden in het noorden, daar gaat het nog tot plaatselijk 38 in Limburg. Vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden.

Prachtig Bananarama en Robert De Niro's Wedding. En ook nog Jambalaya. Vetjes Domino. Opnieuw een snikhete dag en we moeten het hoofd koel houden. Dat lezen we, dat horen we, dat zien we. En daar past muziek als deze bij, van Elton John.

0: ook jarig. Gefeliciteerd. 58 wordt zij. We gaan bellen met Hans van der Streek uit Alphen aan de Rijn. Een kroonjaar. 70 wordt hij vandaag.
1: Met Hans.
0: Ja, Hans, goeiedag. Bert hier. Welkom in de ochtendshow op 5.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Van harte gefeliciteerd met een, ja, ik zeg het net, een kroonjaar, hè, 70.
1: Ja, dankjewel, zeg.
0: Ja, dus ik neem aan dat er groot feest wacht vandaag.
1: Nee.
0: Nee. Nou, bedankt. Tot ziens. En, hoe gaat je verjaardag er wel uitzien?
1: Ja, eigenlijk een beetje een gewone dag. Alle kinderen gaan werken. En ik heb een kaart gekregen. Ik moet zondag om 5 uur klaarstaan, zondagmiddag.
0: Ah, daar wacht dus een verrassingsfeestje.
1: Dat denk ik.
0: En waar moet jij klaarstaan komende zondag?
1: Ja, gewoon thuis om 5 uur.
0: Oh, dan halen ze je gewoon op. Oh, ja.
1: Ik denk dat ik opgehaald word.
0: Dat denk ik wel.
2: Dat hoop ik wel, ja.
0: En waar hoop je dan op? Wat voor feestje?
1: Geen idee. Dus, er staat een goed glas en voor de rest, ja. En een gezellig gezelschap, alle kinderen, kleinkinderen. Dus ik wacht het maar af.
0: Ja, waar hoop je niet op? Dat je denkt van, oh, ik hoop niet dat ze daarmee aankomen zetten. Dat ik gewoon het gezicht in de plooi moet houden, maar ik baal er eigenlijk van. Dat ik een middag moet bowlen.
1: Bijvoorbeeld.
0: Ja, oh, dus daar moet je niet mee aankomen.
1: Nee. Dat zou voor mij niet hoeven, nee.
0: Maar vandaag ga je dus een beetje je eentje doorzitten.
1: Nee. Mijn vrouw is hier en er zal er heus nog wel eentje aankomen waaien, hoor.
0: Ja, dat zal wel. Want hoe vul jij je leven in? Want je geniet van je pensioen, neem ik aan.
1: Ja, ik geniet van mijn pensioen. Helemaal. Ja. Maar we lopen 4 keer op de dag met de hond natuurlijk. En boodschapjes doen, noem het allemaal maar op.
0: Ja, nou, zo komt Jan Splinter wel door de zomer.
1: Ja, Jan Splinter wel door de zomer, ja.
0: Want hoe hou je het hoofd een beetje koel, Hans?
1: Met waaier, hè. Een ventilatortje op het gezicht.
0: Ja.
2: En voor de hond ook?
1: Ja, nou, de hond die gaat wel in een hoekje liggen. Ja.
0: Nou, we hebben hier ook een soort waaier in de vorm van een evergreen top 1000. Dat waait alle kanten uit, in alle windrichtingen van de muziek. En benieuwd welke evergreen daaruit naar voren komt.
3: We komen uit op 167.

0: Nou, Hans van der Streek, een plaat met een groot streekgevoel. Brabant van Guus Meeuwis.
1: Ik woon natuurlijk niet in Brabant, hè?
0: Nee, de Zuid-Holland, maar vooruit.
2: Moet ik nog een keer draaien of wordt dit hem?
1: Ik vind hem prima.
2: Oh, nou. Goed om te weten.
0: Mooie dag, Hans.
1: Dankjewel.
0: En maak er zondag wat moois van.
1: Dat gaan we doen.
0: Hoi.
1: Doei.

0: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
1: Rustig, adem in,
0: ja, maar
1: uit.
0: Misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
1: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: De hele dag door.
2: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
4: Memphis Depay schiet.
3: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
2: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
2: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeen van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
7: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
7: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan. Zoals bij een data-analyst.
11: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
12: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
11: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
12: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
13: Tijd voor gesponsorde vacatures.
10: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar Indeed.com/sponsor nu.
14: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Dat is 8:00, het NOS Journaal. Goedemorgen, Carolijn.
16: Goedemorgen, Bert. Ziekenhuizen in Venezuela hebben hun capaciteit uitgebreid om de toestroom van gewonden na de 2 zware aardbevingen op te vangen. In de hoofdstad Caracas is aan medische instellingen gevraagd om extra personeel in te zetten en nachtploegen uit te breiden. Volgens correspondent Nina Jurna hebben ook andere landen al hulp toegezegd.
17: Onder andere Brazilië, Colombia, Verenigde Staten. Het is natuurlijk heel moeilijk werken in de nacht. Dus ik denk dat we eigenlijk pas in de Venezolaanse ochtend gaan zien hoe groot de ramp eigenlijk is en de omvang daarvan. En nu is het vooral complete chaos en paniek eigenlijk.
16: Het is niet uit te leggen dat 1 gemeente de last moet dragen, zei premier Jette gisteravond bij een werkbezoek aan het aanmeldcentrum in Ter Apel. Ja, dat vinden de inwoners daar ook, die helemaal klaar zijn met Den Haag. Ook vanwege de komst van een mogelijke kerncentrale naar Groningen, zegt deze verslaggever van RTV Noord.
18: Ter Apel gaat gebukt onder de problemen hier. Groningse gemeenten die vangen het dan vervolgens op. Ja, en als een soort cadeautje, als een soort beloning, krijgen ze een kerncentrale. Daar snappen mensen helemaal niks van, zijn ze ook pissig over.
19: Maar er is nog geen enkel besluit gevallen over kernenergie. Maar ik begrijp natuurlijk wel de eerste reacties die er vanuit Groningen op zijn gekomen. En daar zijn we ook over met elkaar in gesprek.
18: Kunnen mensen een beetje geruststellen dan in dat aardbevingsgebied? De kerncentrale zien mensen echt niet zitten, hoor.
19: Ja, maar die boodschap is helder en duidelijk. En na de zomer zullen we als kabinet een besluit moeten nemen.
16: Ja, Ter Apel, of Jette was in Ter Apel om vrijwilligers daar te bedanken. NAVO-secretaris-generaal Rutte is langs geweest in het Witte Huis om plooien glad te strijken bij president Trump, want die is ontevreden over de steun van NAVO-landen in zijn oorlog tegen Iran. Rutte benadrukte dat er juist wel veel hulp was. Zo konden Amerikaanse militaire vliegtuigen gebruik maken van Europese vliegbases. Het Belgische Weerinstituut heeft voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood afgekondigd vanwege de hitte. Nederland is nog nooit verder gegaan dan code oranje. Maar ook dat betekent afzien voor veel mensen. Zeker voor degenen die buiten werken, zoals stratenmakers, wegwerkers en deze portier.
4: Het is mijn eerste dag. Ik denk dat ze dat van tevoren wisten. Zo van, het wordt tropisch, we gaan een nieuwe portier zoeken.
20: Ik denk dat het asfalt een graadje of 50, 60 is. En het spul waar wij mee werken, het witte spul waar we aanbrengen, dat is 200 graden. Ja, dat is afzien nou.
16: Ja, ook in de nachten kunnen records gaan sneuvelen. Voor komende nacht verwacht het KNMI 25 graden in Zuid-Limburg en dat is een record. Ook vandaag zonnig, heet en benauwd. In het noorden wordt het 25 tot 33 graden. In Limburg plaatselijk 38. En vanaf morgen geldt code oranje ook in het noorden.
21: Goeiedag, Hendrikman. Bert Hendrikman.

waar alle ogen op gericht zijn vooral, is natuurlijk Tunesië tegen Nederland. Op 1 uur vannacht is die wedstrijd. En de vraag is, ja, hoe gaan we dat overleven als we midden in de nacht naar een voetbalwedstrijd moeten kijken en morgen ook nog gewoon weer aan de slag moeten? Hoor je zo meteen meer over.

0: Dylan en zijn Like a Rolling Stone om 14 minuten over 8. Op een dag dat het heel warm is natuurlijk allereerst. Maar ook een dag met een groot dilemma. Want wat gaan we de komende nacht doen als Oranje speelt tegen Tunesië op het WK voetbal? Om 1 uur vannacht, komende nacht, rolt de bal. Moet je gewoon wachten op de samenvatting? Of gaan we toch echt voor de buis zitten, ondanks dat we morgen weer aan de slag moeten?
1: Ja.
0: Daarvoor aan de telefoon. Slaapexpert Alice Koster. Dag Alice, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ben je al lang wakker?
2: Ik ben al lang wakker, dat klopt. Ja.
0: Want jij slaapt natuurlijk altijd keurig, hè? Volgens alle regels, of niet?
2: Ja, als roos, gaat nooit mis.
0: Wat is de tip om goed in slaap te komen?
2: De tip is toch wel echt minstens 16 uur wakker blijven overdag.
0: Oh, oké. Okay. Nou, maar als ik 16 uur wakker blijf nu, dan begint die wedstrijd ongeveer als ik naar bed moet. Dus hoe moeten we dat nu eigenlijk aanpakken komende nacht? Want je haalt heel Nederland uit het ritme natuurlijk.
2: Ja, inderdaad. Ja, dat is wel een probleem. Maar goed, als je wakker ligt omdat je zo spannend vindt wat Nederland nou zou doen, dat helpt ook weer niet.
0: Nee.
2: Dus ik zou zeggen, maak een afweging. Wil je het echt heel graag zien? Nou, dan pak je gewoon een nacht. Na een slechte nacht kom je de dag echt wel door. Maar dan zou ik niet langer dan 1,5 uur uitslapen de volgende dag.
0: Oké, dus je zegt eigenlijk als je van Oranje houdt en je wilt dat zien, dan moet je gewoon gaan kijken, daarna naar bed, maar niet de hele dag in bed liggen dan morgen.
2: Ja, want anders verschuif je problemen naar de volgende dag. En dan, omdat je dan niet 16 uur wakker kan zijn, dan val je niet in slaap de volgende dag.
0: En hoe moeten we ons dan hierop voorbereiden? Want als we zo lang wakker moeten blijven, dan heel veel koffie drinken of zo en cola met cafeïne of zo.
2: Ja, het zou kunnen als je de kans hebt. Doe dan een powernapje in de middag. Dus of 1,5 uurtje of 1,5 uur als het je lukt met deze warmte. Misschien heb je een airco. Maar mocht dat niet lukken, vaak houdt de televisie ook wel wakker. Dat het licht en het geluid al van. En de spanning natuurlijk. Sorry. Er is een hele harde hond hier.
0: Oh, okay.
2: Normaal gesproken blijf je dus al wakker door de tv. Cola, koffie. Kijk, je kan natuurlijk wel drinken, maar daar heb je wel de rest van de nacht last van.
0: Want dan slaap je niet meer zo diep natuurlijk.
2: Ja, dat heeft wel impact op je slaapkwaliteit, ja.
0: Ja, want en wat doet dit met ons bioritme in het algemeen door zo weinig slaap te pakken?
2: Ja, als je 1 nachtje het WK kijkt, dan zal het niet een hele grote impact hebben. Maar mocht je dit nou vaker doen, dan raakt je bioritme natuurlijk wel in de war.
0: Ja, en met alle gevolgen van dien. Want wat voor gevolgen kan dat hebben?
2: Ja, als jouw bioritme in de war is, dan heb je overdag minder energie. En dan slaap je 's nachts slechter.
0: Nou, oké.
1: Nou, dat wordt wat met de rest van het WK.
2: Ja. Ja,
1: die wedstrijden zijn allemaal heel erg laat of diep in de nacht. Dus.
2: Ja, klopt ja. Maar goed, als je, stel je doet dat 1 nachtje en dan slaap je weer een paar nachten volgens je eigen ritme, je natuurlijke ritme. Ja, dan je bioritme is wel vergeeflijk. Dus dan zou je dat wel weer kunnen rechttrekken.
0: En krijg je veel vragen hierover binnen, jij als slaapexpert Alice?
2: Veel mensen vragen zich wel af hoe kan ik sneller in slaap vallen, maar leggen dan niet bijvoorbeeld de link met dat ze die ochtend heel lang hebben uitgeslapen.
0: Ja.
3: Ja, is het dan op het moment dat ik dus de wedstrijd wil kijken, Alice, dan pak ik er altijd een heerlijke worstje bij, een kaasje, een lekker augurkje erop, ook gewoon lekker erbij, maar ook het biertje. Maar is dat nou iets om beter in slaap te vallen of kan ik beter het biertje vervangen voor iets anders?
2: Nou ja, dat is goed dat je dat zegt, Bert, want dat is inderdaad wat erbij komt kijken, wat dan een extra impact heeft op je slaap. Dus wil je het WK kijken, doe je dat natuurlijk het best, het gezond zonder al die snacks en alcohol, omdat het inderdaad je slaapkwaliteit aanpast.
3: Wat zonde, want ik wil gewoon lekker mijn bitterbal gaan. Ja, maar ik wil mijn bitterbal uit de frituur en ik wil gewoon heerlijk dat biertje pakken.
2: Ja, dat zou zo lekker zijn.
3: Ja, maar dat is nu eigenlijk niet goed dus.
2: Ja, ik zou nog 1 van de 2 kiezen. Of opblijven, okay. Of dat wijntje of biertje.
0: Hoe ga je het zelf beleven, Alice? Komende nacht ga je kijken of ben jij zo'n brave Hendrik die gewoon in bed gaat liggen en morgenochtend op teletext pagina 801 gaat kijken hoe de uitslag was?
2: Nou, ik heb een baby en die is niet vergetelijk. Dus ik kies altijd eieren voor mijn geld. Ik ga lekker op tijd naar bed.
0: Oké, nou dan horen we het morgen wel. Dank voor je tips. Als we het willen zien, gewoon doorpakken. Dus dat kan gewoon, maar dan niet te lang uitslapen morgen. Niet langer dan 1,5 uur. Dat is het verhaal in de notendop, denk ik, hè?
2: Ja, beter had je het niet kunnen samenvatten.
0: Oké. Okay. Ikzelf is die vraag natuurlijk ook vaak aan mij gesteld.
1: Ja, wat ga ik doen? Wat ga je nu doen nadat je dit allemaal hebt gehoord, Bert?
0: Ik ga vannacht gewoon kijken. Maar allereerst doe ik even een hazenslaap.

0: 74 en als ik jou hoor denk, oh ja, maar dat wist ik ongeveer wel. Nou, dan ben je misschien wel de aangewezen kandidaat voor het spelletje vroeg of later. Gaan we zo meteen weer spelen.
1: Ja, en dat prijzenpakket dat is vandaag oranje gekleurd, Max Oranje. Bij deelname krijg je namelijk sowieso de deurhanger van dit programma. En daar staat op, ja, niet storen. Ik wil Goeiedag Hendrikman horen. Die kan je ook goed gebruiken voor het WK natuurlijk, ja, hè? Natuurlijk, als je niet gestoord wil worden tijdens de wedstrijd.
0: Sterker nog, dat hangt gewoon ook aan mijn voordeur, hè? Daar heb ik geen last van.
1: Heel goed. Nou, ook maak je kans op de sleutelhanger van dit programma, de Omroep Max sokken, ook oranje gekleurd en de Goeiedag Hendrikman boodschappentas.
2: Ja, wil je nou meespelen, moet je natuurlijk gewoon iets appen naar de NPO Luister-app. En dat is dit keer Oranje Koorts.
0: Oranje Koorts. Geef even door via de NPO Luister-app en je mag ook...

0: Ja, die is toch lekker, hè? De zusjes Kleeman kunnen het nog altijd. Lois Lane en de nieuwe single heet Takes a Million. 8:30 exact. Het laatste nieuws komt natuurlijk van Carolijn.
1: Goedemorgen. Ja, Venezuela is hard getroffen door 2 aardbevingen. Die waren gisteravond voor de kust en hadden een kracht van 7,2 en 7,5. De interim-president zegt dat er 32 doden en 700 gewonden zijn gevallen. Maar er wordt verwacht dat het aantal doden in Venezuela nog flink zal oplopen. Omdat de aardbevingen in een groot gebied waren, heel kort achter elkaar. In de hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort. En ook is het vliegveld zwaar beschadigd. Op school zou vaker met kinderen moeten worden gepraat over de dood. Dat zeggen deskundigen tegen het Jeugdjournaal. Meer dan 3/4 van de kinderen onder de 16 heeft een dierbare verloren. Bijvoorbeeld een opa, oma of een juf. Het kan kinderen helpen daar ook op school over te praten, zegt deze hoogleraar Rauw.
2: Het is niet iets wat je thuis achterlaat aan de kapstok. Dat je naar school gaat en dat je zegt, nou, ik rouw nu niet meer. Dus dat is iets wat bij het leven hoort. En dat is juist heel belangrijk om daar op scholen aandacht voor te hebben.
1: Rouw en verlies zijn nu nog geen vast onderdeel van het lesprogramma van basisscholen. In Nederland was het gisteren de heetste 24 juni ooit gemeten. In Frankrijk was het zelfs de heetste dag aller tijden. In Parijs werd het bijna 41 graden en het is nog niet voorbij, zegt correspondent Saskia Houtuin.
3: Wat er ook is dat er een piek is op de spoedeisende hulp. 3 keer zoveel opnames als normaal. En dat zijn vooral mensen die oververhit zijn geraakt, mensen met een hitteberoerte. Wel opvallend, het gaat vooral om jongvolwassenen van tussen de 15 en 44 jaar. We zijn dus nu al een dikke week bezig en we zijn nog lang niet klaar. Dat maakt deze hittegolf wel echt wel heftiger in de ervaring van veel mensen dan andere hittegolven.
1: In Engeland moesten ook mensen naar het ziekenhuis. Dus ook, net als in Frankrijk. Zij stonden in een urenlange file op de M25. En zo raakte iemand daar uitgedroogd. En die werd met een helikopter opgehaald van de snelweg en geëvacueerd. In België geldt voor morgen in de provincies Limburg en Luik code rood. Nou, hier code oranje. En bij komend raceweekend in Assen mag je geen voorbijgangers nat spuiten. Het staat in een brief van de gemeente die inwoners van Witten hebben gekregen. Daar zijn veel TT-campings. Nou, de verbazing over die brief is groot, hoorde RTV Drenthe.
4: Ja, dat kan toch niet serieus waar zijn dat er dus iemand op het gemeentehuis zich druk maakt over ons watergevecht.
5: Enig idee waar zoiets dan vandaan komt bij de gemeente?
6: Ja, er zal waarschijnlijk

0: Nee, Klein,
1: Corné Klein, ja.
0: Hartstochtelijk liefhebber van de TT. Inderdaad. Hoort het een beetje bij de traditie van TT dan, Natspuit? Ja,
1: als je op weg gaat naar die camping daar, dan kom je langs zo'n weg. En daar dan heb je allemaal campings. En daar staan mensen gewoon, als het echt heel warm is. Kom maar, weet je wel. Ze worden gewoon nat gespoten. En iedereen komt dan nat aan dan.
2: Dit is toch echt onzin dat dit niet mag.
1: Nou, er is dus gevraagd, waarom is dit dan? En daar is nog geen duidelijk antwoord op. Waarschijnlijk is volgens de gemeente een incident geweest waarbij dan iemand gewond zou zijn geraakt. Maar meer is daar niet over bekend.
0: Oké. Het weer dan voor vandaag. Ja, we kunnen het invullen, hè?
1: Ja, ik kan het uit mijn hoofd.
2: De luchtkwaliteit.
1: Dat is wel een goed idee, eigenlijk. De luchtkwaliteit wordt slecht ook. Hou daar rekening mee vanwege smog door ozon. Ja, verder nog steeds code oranje. Morgen ook in het noorden van het land. Daar wordt het vandaag 25 tot 33 graden. En in Limburg wordt het vandaag plaatselijk 38 graden.

0: Jimmy.
1: Vroeger
0: of later.
1: Snel door naar Dick Bruin uit de Oud-Karspel. Dag Dick, goedemorgen.
2: Goedemorgen met Dick.
1: Hoe is de temperatuur bij jou op dit moment?
2: Nou, een beetje warm, maar ik maak me niet te druk hoor.
1: Nee, dat is ook
2: niet voor dit spelletje. Nee. Ik blijf gewoon heel rustig.
1: Dat is volgens mij een heel goed uitgangspunt. En wat staat er vandaag op de planning? Ga je een goede dag tegemoet?
2: Ja, ik ga naar het dorpshuis.
1: En wat wacht er in het dorpshuis?
2: Ja, er is doet en ontmoet.
1: En dat moet betekenen? Ja, wat moet ik daarbij voorstellen?
2: Met een ouder wordende mens mag je kiezen uit een spelletje of een gesprekje.
1: Oké, en waar kies je voor?
2: Nou, ik ben meestal een gesprekje. Maar wat stays in house, stays in house. Dus ik denk dat we toch binnen gaan zitten.
1: Ja, en waar ga je het gesprek dan over houden?
2: Nou, misschien over dit programma.
1: Oh, wat ga je dan vertellen?
2: Nou, dat het een leuk programma is.
1: Kijk aan, dat is alvast een goed begin, hè?
2: Ja.
1: En laten we ook hopen dat het goed afloopt in dit spelletje met jou natuurlijk. Want je weet wat de bedoeling is, Dick.
2: Ik ga mijn best doen.
1: Ja, want hoe werkt het ook alweer? Leg eens uit.
2: Even kijken hoor, geboortejaar.
1: Ja.
2: 1965.
1: Ja.
2: En dan vroeger op

0: Later.
1: Ja, nou ja, bijna goed. Want we beginnen altijd vanuit een ja, historisch moment uit de geschiedenis. En vandaag is dat, hoe kan het ook anders, dat mooie moment uit 1988, de finale van het EK voetbal.
2: Van Basten.
3: Ja. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Niet te geloven. Wat een weergaloos doelpunt.
1: Vanuit 1988 reizen we verder. Dick, zet hem op, hè.
0: Yeah.

0: Rodgers. Vroeger of later, niet dan 69.
1: Moeilijk, in die uitvoering, ik denk later.
0: Nee, het was vroeger, 1966.
1: Oh, jammer.
0: Julio Iglesias, Quiereme Mucho, vroeger of later, niet dan 66.
1: Later, in zijn regenjas.
0: Ja.

0: later niet dan 79.
1: Een Nederlands lied uit de jaren 80.
0: Klopt, 1983. Dit is de laatste van The Boys of Summer. Althans, van Don Henley en The Boys of Summer natuurlijk. Vroeger of later in 1983.
1: Ik heb wel Summer of 69. Dus ik gok eerder. Gokje.
0: Nee, was er iets later.
2: Vroeger.
0: 1985. Maar de schade is beperkt gebleven, Dick. Ja, er zijn nog wel wat leuke prijzen voor je over.
2: Ja, je krijgt gewoon sowieso de deurhanger. En je krijgt voor ons de sleutelhanger. Sowieso.
1: Oké, dan raak ik mijn sleutels tenminste niet meer kwijt.
0: Zo is het. Heel veel plezier ermee en heel veel succes met het gesprek, hè?
1: Ja, dankjewel. Fijne dag nog.
2: Hoi, hoi.

Er zijn van die platen waarvan je nog weet dat je ze voor de andere keer eerste keer hoorde. En daar hoort dit nummer bij. Uit de zomer van 87. Pet Shop Boys in topvorm in dit It's a Sin. Zometeen gaan we even bellen met Jannes. Die kregen we van eerder vanochtend niet te pakken, maar we gaan hem even confronteren met die opvallende gelijkenis tussen die plaat van Waylon en René Vroeger en zijn Adios Amor. Maar nu is Gérard Lenormand.

0: Voici les clés van de Gérard Lenormand. Het is 9 minuten voor 9. En ik wil graag een groot applaus voor Jannes. Dames en heren. Jannes, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we hadden het vanochtend even over jou. Want ik draaide dat liedje, het nieuwe liedje van René Vroeger samen met Waylon. Klein fragment daarvan.

0: jij neuriet al mee. Ja. En dat is niet heel toevallig, Jannes, natuurlijk, hè?
1: Mooiste wat je kunt geven, ook al is het een beetje.
0: Even afluisteren.
2: Komt-ie hoor.
0: Als jij dit nou zou moeten vertalen, hoe zou het dan klinken, Jannes?
2: Ja, gewoon mijn eigen stuk, hè? Mijn eigen liedje.
0: Zo.

0: ik zeg plagiaat. Wat zeg jij?
1: Nee, ik zeg... Nee.
0: Nee?
1: Nee, ik zeg iedereen zijn deel. Het zal misschien erop kunnen lijken, weet ik niet. Maar nee, het is allemaal twee mooie liedjes. Maar het komt wel in de richting wat ik doe. Ik bedoel, als het bewust is, zou ik zeggen... René Vroeger, nodig me volgend jaar maar uit dan bij de toppers. Dan ja. Heb ik geen probleem meer.
0: Nou, dat zou ook een mooi goedmaakje zijn. Of natuurlijk bij zijn grote jubileumshow in Ahoy. Geeft hij daar een groot concert in december. Net als jij natuurlijk, Jannes. 30 en ja. 31 oktober is het zover weer.
1: Ja, ja. Ik moet zeggen... 31 oktober uitverkocht. Ontzettend blij en dankbaar voor 31. Voor 30 oktober zijn er enkele kaartjes. Dus ik hoop gewoon weer... We hopen weer op 2 keer uitverkocht. Dus ja, ik ben al heel blij en trots. In die 25 jaar dat nog steeds ontzettend goed gaat. Dus
0: ja, dat is toch ongelooflijk. Welk gevoel geeft dat? Daar ben ik zo benieuwd naar. Dat als je dan zo'n vol stadion, in dit geval dan Ahoy, binnenkomt... en dat is dan helemaal gevuld voor jou.
1: Voor mij voelt dat... ik heb ook een liedje gemaakt dat heeft het gevoel van samen zijn. En dat geeft mij het gevoel van... Ik heb hard gewerkt voor elke meter, elke... Ja, dat is als een olievlek door Nederland gegaan. Dat weet je ook alles van, denk ik.
0: Ja.
1: Maar dan ben je op een plek na 25 jaar. Zie je al je fans en vrienden en familie en samen kunnen vieren van 25 jaar Jannes verleden jaar. Dat geeft het gevoel van samen zijn.
0: Nou, prachtig.
1: Ja.
0: Ik zou zeggen, stuur een uitnodiging naar Waylon en René Vroeger.
2: Ja,
0: die moeten bij jou komen. Hè?
1: Ja.
0: Ja, dat vind ik mooi. Jullie
2: dat
0: dan
2: is toch leuk?
0: Dat is toch mooi, Jannes, als jullie dan samen hoe de liefde gaat... in een soort mengeling met Adia Amore. Dat zou pas mooi zijn.
3: Ik hoor een samenwerking komen, joh.
1: Nee, je weet het nooit. Je weet het nooit.
0: Okay. Ga je wel je zomer tegemoet, Jannes? Of ben je druk bezig met die voorbereidingen dan? Voor
1: nee, je belde vanmorgen en ik pakte net te laat op. Ik was op weg naar de sportschool, dus ik moet een klein beetje voorbereiden... fit zijn voor hetgene wat komen gaat. Dus ja, ik ga lekker spotten. En ondanks het warme weer, wat we allemaal van genieten, hoop ik. Ja. Ik geniet ontzettend van het warme weer.
0: Okay.
1: Dus voorbereiding.
0: Ja, nou, succes in de sportschool. En superfijn dat je nog even terugbelde. En ik ga natuurlijk het origineel draaien, zo noem ik het allemaal. Adio, amor, adio. Jannes, fijne dag.
1: Fijne dag, jongens. Dankjewel, hè.
0: Hoi, hoi. Straks Jan Paparazzi. Hij presenteert vandaag de arbeidsvitamine. En wij zijn morgenochtend weer, even na 6 in de vroege ochtend. Voor allereerst...
2: Een goede dag.

0: Samen Max.
1: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
2: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
3: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: De hele dag door.
4: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
6: Memphis Depay schiet.
5: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
4: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
8: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
4: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
5: Wie luistert, weet meer.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
11: Het is precies 9 uur, het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn Bari. Carolijn, goedemorgen.
12: Goedemorgen Jan. Er komt een landelijk onderzoek naar de rol van huiselijk geweld bij vrouwen die een einde aan hun leven hebben gemaakt. In Rotterdam werd dit eerder al onderzocht. Daar analyseerde een team van forensisch artsen 500 schouwrapporten van vrouwen bij wie zelfdoding was vastgesteld.
13: In eerste instantie was het verbazingwekkend dat ongeveer 1 op de 5 dossiers geen conclusie konden trekken. Er was simpelweg niet genoeg informatie. Dus geen foto's, geen gedetailleerd verslag, geen informatie van de politie, niet van de tactische, niet van de technische recherche. Dus daar konden we in principe niet zoveel mee. Maar van die overige zaken die we wel hebben kunnen beoordelen, zagen we dat in 1 op de 4... van de overlijdens sprake was van eerder huiselijk geweld.
12: En daarom komt daar een landelijk onderzoek dus naar. Denk je aan zelfdoding of maak je je zorgen om iemand? Bel dan 113. Ook op Curaçao trilde alles bij de 2 aardbevingen in Venezuela. Die kwamen vlak achter elkaar en de paniek in het land is groot. In hoofdstad Caracas zijn gebouwen ingestort en is het vliegveld zwaar beschadigd. De interim-president van Venezuela zegt dat er 32 doden zijn en ruim 700 gewonden. Maar er wordt gevreesd voor een grote ramp met nog veel meer slachtoffers. Het was vannacht de warmste nacht ooit gemeten in juni. In de beeld was het 21,3 graden. Het oude record uit 2019 stond op 19,5 graad. Ja, veel mensen lagen vannacht te woelen of zochten een andere slaapplek op een koelere plek in huis.
14: Nou, het was wel een redelijke nacht, maar ja, niet heel goed geslapen. Nee.
15: 2-3 uur wakker liggen en dan val ik ooit een keer in slaap. En dan moet ik weer vroeg op en dan heb ik een kutnacht achter de rug.
12: De komende nacht wordt het nog warmer. In Zuid-Limburg wordt het dan zeker 25 graden. En als Nederland na komende nacht als groepswinnaar doorgaat op het WK voetbal, dan is de tegenstander in de volgende ronde Marokko. Linksback Anas Salaheddin zou dat fantastisch vinden.
16: Een prachtige pot. Ja, je speelt tegen, ja, ik speel tegen mijn beste vrienden. Ja. Dus dat gaat heel leuk zijn. En
17: qua krachtsverhoudingen, wat denk je?
16: Ja, Nederland is een geweldige ploeg. Maar dat vind ik ook van ons.
17: Ga je nog contact zoeken dan nu met Nederlandse jongens? Ga je ze dollen?
16: Als we tegen ons willen, geef ik ze wel even bellen.
12: Ja, wordt het Nederlands elftal tweede in de pool, dan is Brazilië de tegenstander in de volgende ronde. Het weer zonnig. Het wordt zo'n 27 graden in het noorden tot plaatselijk 38 graden in Limburg. En vanwege de extreme warmte geldt code oranje, behalve op de Wadden.
4: Arbeidsvitaminen. Jan Paparazzi.

uit de late jaren 70, Queen. En Crazy Little Thing Called Life. Hele goede dampende donderdagmorgen. Het is bijna 9:06 op een van de warmste dagen. Misschien wel de warmste dag van 2026 tot nu toe. En dat terwijl het over een half jaar de eerste kerstdag is vandaag. Moet je nagaan. Donderdagmorgen op NPO Radio 5 tot 12 uur arbeidsvitamine. Vandaag met Jan Paparazzi tot 12 uur. En een hele mooie serie aanvragen van Ton Horst onder andere. Die heeft een Facebookgroep met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En heeft een hele mooie lijst met platen doorgegeven. En de tweede serie aanvragen is op deze warme donderdag afkomstig van Jonkies in Hilversum. Een 20-tal mooie platen, een reis door de tijd. We gaan heel veel van die platen draaien tussen nu en 12 uur... in een nieuwe, vrolijke, warme aflevering van de Arbeidsvitamine. Goeie

geleden, 1959. De originele versie van Cliff Richard en Living Doll. In de jaren 80 ook nog eens gedaan door die typische Young Ones, om het zo maar te zeggen. En ook toen werd het een grote hit. Daarvoor in de arbeidsvitamine een mooie plaat van Elvis Presley uit de jaren 70. You Were Always On My Mind. En als eerste hadden we Paul Simon van het album Graceland. Graceland. 18 over 9 op donderdagochtend. NPO Radio 5, de arbeidsvitamine. Met een prachtige plaat uit de late jaren 80 van Mike and the Mechanics. Dit is The Living Years.

Lang geleden uit de jaren 60, uit 1967. Een plaat die veel gedraaid werd op de zeezenders destijds. Op Radio Caroline, op Radio London en op Radio Veronica. A Wider Shade of Pale van Procol Harum. En ook nog Mike and the Mechanics en The Living Years. En dit is oorspronkelijk een Duitsstalig nummer. Geschreven door Udo Jürgens. Maar Joost Nuissel maakt hier een prachtige Nederlandstalige tekst op in 1980. De uitvoering is uiteraard van Rob de Nijs. Een van zijn mooiste platen vandaag. De foto van vroeger. Hier.

allerbeste evergreens hoor je op NPO Radio 5. Onder andere deze topper uit de jaren 60, uit 1968. The Love Affair, An Everlasting Love. En daarvoor hadden we Bonjoura met The Letter. En ook nog Rob de Nijs met de foto van vroeger. 11:30. Dit is een superplaat uit de jaren 60. De radio mag keihard, want hier zijn de Hollies.

0: Hè, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Ster. Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
6: Mart, wat ga je doen?
7: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
9: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.

0: Nederland. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
3: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
4: Gakpo nog een keer. Gakpo!
3: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
4: Summerville nog een keer, Summerville!
3: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
4: Ja, ja!
3: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
5: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
3: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
5: Op NPO Radio 1.
4: Ja, ja!
7: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
8: Het is precies 10:00, het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn Bari. Carolijn, goedemorgen.
9: Goedemorgen Jan. De ontreddering is groot in Venezuela na 2 zware aardbevingen. Mensen vertellen dat ze over brokstukken naar buiten zijn geklommen en dat er nog veel anderen onder het puin moeten liggen van ingestorte gebouwen. Het Rode Kruis in Venezuela heeft reddingsteams ingezet. Hulpverleners zijn daar druk bezig.
10: We ondersteunen met reddingsoperaties en evacuaties, medische ondersteuning. We komen handen tekort natuurlijk, maar kijken waar we het beste kunnen worden ingezet en daar mensen redden en helpen.
9: Het is nog altijd onduidelijk hoeveel slachtoffers er zijn. Sommige instanties gaan uit van duizenden. Tot nu toe zijn volgens de interim-president 32 doden geteld en er zijn zeker 700 gewonden, maar dat aantal gaat nog oplopen. NAVO-baas Rutte heeft president Trump opnieuw op het hart gedrukt dat Europa echt bereid is om Amerika te helpen. Trump vindt dat Europa hem niet goed steunt in de oorlog met Iran. Rutte probeerde dat in perspectief te zetten. Zo zei hij dat toch 4.000 tot 5.000 Amerikaanse vliegtuigen zijn opgestegen vanaf Europese vliegbasis. In de zee bij IJmuiden is gisteravond gezocht naar een vermiste zwemmer. Met helikopters en boten werd gezocht, maar er is niemand gevonden. Wel vonden de hulpdiensten bij toeval een andere zwemmer die in de branding in de problemen was gekomen. Op het WK voetbal heeft Brazilië zich als groepswinnaar geplaatst voor de knock-outfase voor Marokko. En dat betekent dat Oranje in de volgende ronde tegen één van die twee landen moet spelen. Bondscoach Ronald Koeman heeft geen voorkeur en wil er in de opstelling tegen Tunesië vannacht ook geen rekening mee houden.
11: Wij spelen morgen om te winnen. We willen eerst in de groep worden, ongeacht wie er één of twee in de andere pool is waar we tegen gaan spelen. Want ik geloof daarin dat dat het beste is als voorbereiding ook richting de volgende ronde.
9: En ook Curaçao heeft nog altijd kans op plaatsing voor de knock-outfase. Het team van Dick Advocaat neemt het om 10:00 vanavond op tegen Ivoorkust. Ja, op scholen en bij bedrijven waar mensen buiten werken zijn de werktijden aangepast. En ook op de markt gaan ze eerder dicht, hoorde Omroep West vanmorgen in Noordwijk.
12: Ja, je moet het nou echt van de ochtend hebben. Ik ga het ook rond 2:00 lekker inpakken, want na 2:00 is niks meer.
13: Is het eerder druk dan normaal hier vandaag?
14: Ja, wel iets, ja. Mensen doen vroeg hun boodschappen, zodat ze 's middags lekker naar het strand kunnen gaan of op een terrasje kunnen zitten. Kunnen we wat eerder naar huis.
15: Ja. Het gezegd is volgens mij, de vrouwen bloot, de handel dood.
14: Ja, dat klopt een beetje. Ik heb liever vrouwen bloot en nog druk op de markt. Maar ja, helaas, je kan niet alles hebben, hè.
9: Het weer dan. Zonnig, code oranje vanwege de extreme hitte. Het wordt 27 tot maximaal 38 graden.
7: Arbeidsvitaminen. Jan Paparazzi.

Ongelooflijk eigenlijk, hè? Als je je realiseert dat deze plaat al 44 jaar oud is. 44 jaar geleden gemaakt, in de zomer van 1982. Toto met Africa.

grote donderdagochtend tot 12 uur arbeidsvitamine namens Avrotros op NPO Radio 5. En het is koffietijd in Nederland, heel belangrijk hè. Het gaat vandaag eigenlijk om twee werkwoorden: hydrateren en insmeren. Onthoud het. Koffietijd, een lekkere bak koffie erbij en hele leuke platen aangevraagd door de Facebookgroep Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En de beheerder daarvan is afkomstig uit Tilburg en die heet Ton Horsten. En die zegt een hele mooie lijst met platen van alle leden van deze Facebookgroep. Een aantal daarvan. Bij voorbaat dank voor de mogelijke uitzending van deze heerlijke lijst. Ton Horsten, Ton, dank voor de aanvragen. En de hartelijke groeten uiteraard in Tilburg. En de tweede serie aanvragen is afkomstig van Jonkies uit Hilversum. Hobby's zijn wandelen, fietsen, tuinieren en radio luisteren. En dat gaat komende uur weer helemaal goed komen. In dit uur, het tweede uur van de arbeidsvitamine. Goedemorgen.

toch bijna een perfect leven wat hier bezongen werd door Trudy en Ruud Schaap, Saskia en Serge en Zomer in Zeeland. Zomer in de rest van Nederland uiteraard ook. De arbeidsvitamine tot 12 uur met ABBA en Eagle uit 1978 en Peter Sarstedt en Where Do You Go To My Lovely. En ken je dit nog? Dit is de Engelse

probleem bij zanger Gary Moore. Die heeft namelijk een paar jaar geleden een blues van iemand gekregen, te leen. En dan weet hij niet meer van wie. En hij moet hem terug gaan geven. Maar ja, hij weet niet meer waar hij heen moet. Hij heeft die blues nog steeds. I still got the blues for you. In de arbeidsvitamine. Daarvoor Julio Iglesias en Thierry Bermucho. En dit is muziek uit de jaren 60 van Wally Tax. De man met het langste haar van Amsterdam en omgeving. Klassieker van The Outsiders. Dit is Lying Over.

nummer 2 stond deze plaat in 1974 in de laatste maanden van dat jaar. Spooky and Sue en Swinging on a Star. En daarvoor nummer 1 hit uit 1982 van Donna Summer. Prachtig gedaan. The State of Independence en The Outsiders met Wally Tax. En Lying All the Time. Ook in de jaren 60. Prachtige stem van Justin Hayward, de zanger van de Moody Blues. Laat je meevoeren op de melancholische klanken van deze superhit. Melancholie ten top, dit is Tuesday Afternoon.

0: Schilder, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
1: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
2: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
3: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
4: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt: tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
10: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
10: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
13: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
14: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
16: ANWB en gaan.
17: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
18: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
19: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
18: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
20: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Het is precies 11 uur, het Radio 5 NOS Journaal met Carolijn Bari. Carolijn, goedemorgen.
22: Goedemorgen Jan. In Venezuela komt een massale reddingsoperatie op gang na de zware aardbevingen van vannacht. Tientallen gebouwen zijn ingestort en op beelden is te zien hoe reddingswerkers onder het puin op zoek zijn naar mensen. Ook bellen veel Venezolanen naar familieleden om te kijken hoe het met ze gaat. Deze vrouw die in Nederland woont kreeg gelukkig haar moeder aan de lijn die alles heeft voelen schudden.
23: Ze zei van nou, ik verwachtte op een bepaald moment dat het ging stoppen, maar het ging juist veel erger. En ze kon niet lopen, ze voelde alsof iemand haar ging duwen. Alles viel in huis, lampen, schilderijen, gelukkig was dat het. Maar het was echt schrikken.
22: Het lijkt de zwaarste aardbeving in meer dan een eeuw te zijn in Venezuela, blijkt uit data van de Amerikaanse Geologische Dienst. Het kabinet komt opnieuw met extra steun voor Oekraïne. Het gaat om een pakket van 200 miljoen euro waarmee Oekraïne het energienetwerk sneller kan herstellen, dat door aanvallen van Rusland erg is beschadigd. Zo gaat de NAM onderdelen leveren en worden er ook gasturbines, generatoren en transformatoren naar Oekraïne gestuurd. Ook gaat Nederland technische kennis uitwisselen op het gebied van energie. Code oranje wordt uitgebreid en duurt nog tot en met zaterdag, meldt het KNMI. Want morgen en zaterdag wordt het nog warmer, met 33 tot 36 graden in het noorden en westen en 36 tot mogelijk 40 graden landinwaarts. In het midden en zuiden van het land wordt de luchtkwaliteit slecht door smog. En het aantal daklozen in Amsterdam stijgt al een tijdje. Het zijn er nu 16.000 en er zitten ook veel kinderen bij, blijkt uit een nieuwe telling. Ze slapen op straat. Vanmorgen kregen ze een ontbijt aangeboden in het Oosterpark, georganiseerd door de uitgever van de daklozenkrant. En er kwamen ook ondernemers op af, zag NA Nieuws, die iets willen doen.
0: Ik denk toch wel dat het belangrijk is en ook in hoe wij ook wel zien dat de stad daarin verandert en er toch wel meer dakloosheid is en zichtbaarder is. Belangrijk om bij te dragen, op welke manier dan ook. En dit is een klein beetje wat je dan kan doen om contact te maken en mensen te zien.
22: De organisatie hield rekening met zo'n 100 daklozen, maar die waren er wat later dan verwacht. Vorig jaar was het eerste ontbijt en dat is wegens succes vervolgd. Het weer, veel zon en benauwd door de hoge luchtvochtigheid en smog. Het is ruim 30 graden, in het noorden iets koeler en vanavond blijft het nog lang warm.
20: Arbeidsvitaminen, Jan Paparazzi.

en het hart warm, dan komt alles goed. Tot 12 uur met de arbeidsvitamine. Vandaag aanvragen van twee groepen mensen eigenlijk. Twee serie aanvragen. Ik heb hier een aanvraag van Jonkies uit Hilversum. Dat is de familie Jonkies. En die houden van wandelen, fietsen, tuinieren en radio luisteren. Met name dan naar NPO Radio 5. Ze hebben een mooie selectie met platen doorgegeven. Een aantal van die platen hebben we al gedraaid. En er komen dit uur ook nog een paar mooie aan, zie ik in het lijstje staan. En de tweede serie aanvragen is afkomstig uit Tilburg. En dan met name van Ton Horsten. Hij is de beheerder onder andere van de Facebookgroep Muziek uit de jaren 60, 70 en 80. En ook de komende uur van zijn lijst met zijn mensen, zijn Facebookvrienden, met muziek uit de jaren 60, 70 en 80. Een aantal muzikale suggesties. Tot 12.

Ze werd in 1939 geboren onder de naam Viola Wilkerson. Maar ze brak door onder de naam Viola Wills. En ze scoorde bij ons een hit eind 1979. Een hele grote hit. Met dit nummer, deze klassieker, deze disco-klassieker. Gonna get along without you now. Inmiddels is ze al een aantal jaren geleden overleden. Niet meer onder ons daarvoor. Uit de jaren 90. Toen waren ze er ineens met die prachtige plaat. De Australische Little River Band in Forever Blue op NPO Radio 5. En El Martino. En als je El Martino hoort met Blue Spanish Eyes, dan is één ding duidelijk. Dan ben je bij de beste evergreens van NPO Radio 5. Tot 12 uur de arbeidsvitamine. Vandaag en morgen met Jan Paparazzi. En dit is een van de aanvragen van vandaag. Een plaat van de Rolling Stones uit de jaren 60. Dit is Gimme Shelter.

De arbeidsvitamine, ja, ik denk, draait er even vier achter elkaar. Toch een soort van tropenrooster vandaag eigenlijk. Want daarvoor draaiden we uit 1963, mijn geboortejaar. François Zadi en Tous les garçons et les filles. The Cure en A Forest uit 1980. En er is een plaat die doet mij altijd... Ik ben de enige denk in Nederland. Die plaat doet mij altijd denken aan een kunstgebied. Want ik woonde destijds in Rotterdam. En toen had je in 1980 de TV-piraten. En een van de TV-piraten was Paradise TV. En die had een reclamespotje voor een kunstgebiedenhandel in Rotterdam-Zuid. En dat deden ze op de muziek van The Cure met A Forest. Onvoorstelbaar eigenlijk. En ook nog draaiden we als eerste een mooie plaat van... De Rolling Stones uit de late jaren 60. Dat was Gimme Shelter. En dit is London Grammar. Met de stem van zangeres Hannah Reid. Dit is Strong.

Klassieker uit de jaren 60, Jefferson Airplane met zangeres Grace Slick. Ja, ja, die hield wel van een hallucinerend verzetje, zo te horen. Dat was White Rabbit. En daarvoor, ook alweer een jaar of 13 geleden, hit in Nederland. London Grammar, en dat was Strong. NPO Radio 5, 11:30 op donderdagmorgen. De jaren 70 eigenlijk in één nummer samengevat. Wat mij betreft deze plaat. Dit is Boskax.

0: met vitaminen is jullie dagelijkse programma.
1: Van maandag tot en met vrijdag op NPO Radio 5. Met Jan Paparazzi.

de piano. Nummer 1 hit bij ons in Nederland in 1972. Sugar Me. Een echte jaren 70 klassieker. Aan bijna het eind van de arbeidsvitamine. We draaiden ook nog Chris Andrews uit de jaren 60. En To Whom It Concerns. En als eerste hadden we Bos Keks uit de jaren 70. En niet veel mensen weten het, maar Bos Keks die zat ooit in de Steve Miller Band. En hij scoorde in de jaren 70 in 1977 een solo hit met What Can I Say. Ik zeg ook verder niks meer, lieve luisteraars. Dat was hem voor vandaag op deze donderdag. De arbeidsvitamine. Dank aan de aanvragen. Morgenochtend.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
1: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
2: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
3: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
4: Een heel boek? En de kinderen dan?
3: Die zijn veel te druk met spelen.
4: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat of dat het...
3: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
4: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
3: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
4: Proost.
3: Op sunweb.nl.
2: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
6: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
7: Rook?
6: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
7: Nee, rook. Uit de meterkast.
5: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
6: Zo, koffie?
5: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
8: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
10: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
11: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
12: Gakpo nog een keer, Gakpo!
11: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
12: Summerville nog een keer, Summerville!
11: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
12: Ja, ja!
11: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
13: Op NPO Radio 1.
11: Wie luistert, weet meer.
10: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
11: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
13: Op NPO Radio 1.
12: Ja, ja!
14: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
0: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
15: 12:00 het nieuws met Carolijn Bari. Goedemiddag, Carolijn.
16: Goedemiddag, Daniel. Terwijl reddingswerkers in Venezuela blijven zoeken naar overlevenden na die 2 zware aardbevingen, proberen duizenden families duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden inmiddels verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. Er wordt gevreesd voor duizenden doden. Het aantal ebola-besmettingen in de Democratische Republiek Congo is opgelopen naar ruim 1100. Het dodental staat op 267. Volgens de WHO waren er niet eerder zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Gisteren werd bekend dat een Franse arts daar ook is besmet. Hij werd op weg naar huis ziek in het vliegtuig. 5 mensen die in de buurt zaten van de arts moeten uit voorzorg in isolatie. Staatssecretaris Bertram roept reizigers op om genoeg water mee te nemen als ze op pad gaan. De NS rijdt ook vandaag weer met een aangepaste dienstregeling vanwege de hitte. En het RIVM waarschuwt voor een slechte luchtkwaliteit vanwege smog.
17: Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
16: De waarschuwing geldt vooral voor het zuiden van het land. Ja, daar ligt de temperatuur weer ver boven de 30 graden. Zelfs de terrasjes waren leeg in Venlo gisteravond, te warm. In Sittard hoeven basisscholieren vandaag en morgen niet naar school, omdat er gisteren een leerling onwel is geworden door de hoge temperaturen binnen. Op deze middelbare school is ook geen airco, maar werd wel ijs uitgedeeld, zag Omroep L1.
18: Alsjeblieft.
19: Hey, dat heeft de school toch goed geregeld, of niet?
20: Heel goed.
21: Heel goed geregeld.
20: Ja, zetten wij lekker met het weer.
19: Een beetje warm hier in het lokaal natuurlijk, hè? Geen airco.
20: Nee. Ja, wel een beetje heftig, maar we moeten maar mee leven.
19: Wat gaan we doen vanmiddag?
20: Ja, van het wegen niet.
18: Ik ga binnen zitten, want het is echt veel te heet. Het wordt bijna 40 graden.
20: Ik denk lekker op de bank liggen. Het is wel lekker koud.
16: Ja, en het is te hopen dat de oudere acteurs het vol gaan houden op de religieuze passiespelen in Tegelen. Het is pas komende zondag en het gaat vooralsnog gewoon door. Maar ja, het wordt wel buffelen voor de acteurs, denkt deze verslaggever.
22: Want Jezus staat 4 uur lang op het podium met 1 kleine pauze.
23: Wie heeft er pijn? Ja! Wie heeft er honger? Ja! Verdriet.
24: Ja! We hebben 180 man op de vloer staan. Dus mochten er een paar liever deze zondag niet meedoen, dan is dat zo.
16: Ja, het weer. Je kunt een ei bakken buiten. Hier ook gewoon op de vensterbank. Ja. Het is 33 tot 37 graden. In Groningen, Friesland en Drenthe is het wel iets koeler.
15: Ja. Nou, veel drinken.
16: Ja, en, ijsje erbij.
15: Rustig aan. Ja, we kregen gisteren ook nog een lekker waterijsje.
16: Heerlijk.
15: Heerlijk, hè?
16: Ja.
15: Nou, ik zie je zo meteen, Carlijn.
16: Tot zo.
25: Lunch lekker met Daniel Dekker. Daniel.

Hij schreef dit liedje samen met Sarita Wright. En ja, de vonk sloeg over bij het maken van Signed, Sealed, Delivered, I'm Yours. Want later trouwden ze met elkaar. Welkom allemaal aan de lunchtafel hier bij Omroep Max. En we gaan genieten van de beste evergreens. En zometeen even contact met Ilja Gort. Hij maakt heerlijke wijn. Hij is natuurlijk wijnboer. Maar ook schrijver. Hij heeft het Boekenweekgeschenk geschreven. Daar gaan we hem even over bellen zometeen. En natuurlijk, het is donderdag vandaag. En dan weet je het wel. Onze topkok en voedingsdeskundige Sandra IJsbrandi is hier voor een nieuwe aflevering van Koken met Sandra. Donderdag 25 juni. Dit is Lunch Lekker.

0: Ik dacht, er kwam dat en het zat ook bij de film Rocky 3. Jawel, met Sylvester Stallone natuurlijk. En daarvoor hebben we de Cats nog een echte evergreen uit 1967. Een van de eerste grote successen voor de Cats, dat was Sure, He's the Cat. Welkom allemaal aan de lunchtafel bij Omroep Max. We zitten hier weer gezellig samen. Ook al is het hartstikke warm. Lekker een glaasje water erbij. En ja, smakelijk eten, ook voor thuis natuurlijk. Hij is wijnboer, televisiemaker, maar natuurlijk ook schrijver. Er is weer een nieuw boek uit van Ilja Gort. En dat is dit jaar het zomerlezen boekengeschenk. Ilja, goedemiddag.
1: Bonjour, bonjour.
0: Bonjour, waar ben je?
1: Ik ben nu op het vliegveld van Bordeaux en ik ga over 3 kwartier vliegen naar Amsterdam, naar Nederland.
0: Oké, heb je wat te doen hier in Nederland?
1: Ja, we zijn op boekentour. Ik ga overal signeren in alle boekwinkels en praatje houden, vertellen over het boek en over alles en hoe dat gaat. En ja. Heel leuk, heel leuk.
0: Ja, natuurlijk. Zin? Dat is heel leuk. Anders zou
1: ja, geweldig.
0: Anders blijven we natuurlijk op het château.
1: Ja, maar het is al warm. In Bordeaux is het nu 42 graden. Dat is een beetje te warm eigenlijk voor het leuke.
0: Ja, hoe gaat dat dan met de wijn eigenlijk?
1: Nou, dat is, die wijnstokken die stoppen dan met water naar de druiven toe stuwen. Ja. Dus die sturen alles naar de wortels. Daardoor blijven die druifjes heel klein. En dan krijg je minder wijn. Daar komt het eigenlijk in het kort op neer.
0: Dus dat weer is helemaal niet goed voor de wijn?
1: Nee, helemaal niet. Maar ja, wij maken steeds meer alcoholvrije wijn. Dus het komt voor ons maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Want ook door die zon komt er ook meer suiker in de druiven. Meer suiker is meer alcohol en dat willen we daar net niet. Dus
0: nee.
1: Voor ons is het wel goed.
0: Ja, dat las ik, Ilja, dat je helemaal in de alcoholvrije wijnen zit nu, hè, tegenwoordig.
1: Ja. Ja, we hebben een paar nieuwe jongens aangenomen, jonge wijnmakers die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. En die zijn er dol enthousiast over en die maken zulke lekkere dingen. Dus ja. Ik ben er ook helemaal blij van geworden.
0: Vind je het ook lekker?
1: Nou ja, in het begin, een paar jaar geleden, dacht ik, waar zijn we nou nog mee begonnen?
0: Ja,
1: maar die jongens die zijn zo enthousiast, die maken zo, ja, die hebben mij overtuigd. En nu vind ik het echt geweldig, ik doe echt heel erg mee met ze.
0: Nou, goed zo. Ja, nou, blijf me even te horen trouwens, dat is al een tijdje geleden. Want de laatste keer dat je sprak,
1: ja,
0: in juni vorig jaar, dus gewoon een jaartje geleden. En toen had je net een nieuw boek uit, Château Migraine.
1: Ja,
0: je zit nu in een soort, hoe noem je dat, een soort cyclus. Want er is nu een vervolg op het vorige boek. Heb ik dat goed begrepen?
1: Ja, dat boek heb ik op zomerlezen geschenkt. Dat was het deel 1. En mijn roman Grand Café is dan deel 2. En ik werk nu aan deel 3. Maar dat is toch helemaal nergens.
0: Nee. En,
1: dat deel 2 doet het goed.
0: Ja, je kwam binnen op nummer 3 in de bestsellerlijst.
1: Ja, echt geweldig. Ja. Ik zag dat hij inmiddels in de fictielijst staat, die nummer 2. Dus we stijgen gestadig.
0: Ja.
1: Nog één plekje en ik kan Eye of the Tiger draaien.
0: Ja, dat doe ik dan wel voor je. Vertel eens, dit is een grappig maar spannend verhaal, hè, dat nieuwe boek.
1: Ja, ik wou het in de ik-vorm schrijven. Ik heb nog nooit in de ik-vorm geschreven en ik wilde dat doen. En toen begon ik eraan. En toen realiseerde ik me opeens dat elke keer als ik schrijf, dat de mensen mij dan voor zich zien. Dus als ik op zich schrijf van, ik dronk 3 glazen zo omlaag, ik stapte in de auto, dan krijg ik allemaal boze mails. Dus toen dacht ik, als ik in de ik-vorm wil schrijven, dan moet ik van gedaante veranderen. Dus toen heb ik het geschreven als een vrouw.
0: Oh, okay.
1: En daarvoor heb ik dus het moeilijkste moeten doen wat een man kan doen, namelijk proberen de vrouwen te begrijpen.
0: Ja.
1: En kan je zeggen, dat valt niet mee.
0: Nee, maar daar ben je toch al wel redelijk goed in.
1: Nou, dankjewel, maar ik krijg nog veel commentaar.
0: Ja, is dat zo?
1: Ja, het is moeilijk hoor.
0: Het gaat over een Nederlandse vrouw die een vervallen café koopt in Zuid-Frankrijk, in een klein dorpje. En dan gaat er van alles gebeuren, hè?
1: Ja, dat gaat helemaal mis. Ze krijgt te maken met de zwijgcultuur die in dat dorp heerst. Dus zij denkt van, nou, ik ben Hollandse, dus ik fix dat wel allemaal. Maar die mensen zijn heel terughoudend en argwanend. En dan heeft ze te maken met de corrupte burgemeester. En ze moet zich daar doorheen zien te knokken. En het cultuurverschil tussen Fransen en Nederlanders, dat blijkt daar heel erg uit. Ik heb zelf, toen ik het zat te tikken, heb ik hardop zitten lachen. Dat is altijd wel een goed teken.
0: Ja, maar jij bent natuurlijk ook een halve Fransman geworden zo langzamerhand. Dus je kunt je ook wel een beetje verplaatsen.
1: Ja, dat zeker. Dat merk ik ook wel, ja. Ik ben inderdaad een beetje verfrans wat dat betreft, ja.
0: Ja,
1: dat klopt wel.
0: Nou, en goed nieuws.
1: Maar je blijft wel Nederlander, hoor.
0: Ja, nee, dat mag ik wel hopen, zeg. Gelukkig ben je weer onderweg. Het is hier ietsje minder warm trouwens, Ilja. Maar het scheelt niet heel veel, hoor.
1: Hoe warm is het bij jou dan?
0: Nou ja, we tikken nu hier toch, wat is het hier in de studio? Is het sowieso 34 graden en buiten is het nog ietsje warmer zelfs.
1: Ah,
0: ja, dat gaat hard hoor.
1: Ja. Oei.
0: Nou ja, weet je, af en toe een alcoholvrij wijntje en dan blijf je een beetje op temperatuur, hè?
1: Ja, dank dan. Dat kan niet kwaad.
0: Het goede nieuws is natuurlijk ook dat je in de boekhandel nu bij het CPNB zomerlezergeschenk, als je deel 1 koopt, kan je, of deel 2 koopt, kan je deel 1 erbij of zo, toch?
1: Ja, dat is het idee, ja.
0: Ja. Ja. Nou, mooi.
1: Dat is natuurlijk hartstikke leuk, want dan kun je gewoon lekker doorlezen.
0: Ja, maar dan moet je die anderen niet al hebben, want nou ja, hoewel, die kun je dan mooi weggeven of zo, toch?
1: Ja, daar kun je weer iemand heel gelukkig mee maken.
0: Zeg, nou, ik zie toch aan de lijn. Hoe gaat het met Gort over de grens, Harry? Ben je daar nog druk mee?
1: Ja, daar ben ik heel druk mee. We gaan waarschijnlijk volgend jaar weer beginnen.
0: Oh ja.
1: Met een nieuwe serie. Ja, leuk, hè?
0: Nou, dat vind ik zeker leuk, ja.
1: Ja, ja, ja, ja. We hebben een nieuwe format gevonden, maar wel met dezelfde crew, met dezelfde regisseur, dezelfde soundman, dezelfde cameraman. En dan gaan we weer lekker er tegenaan. Ik heb er zin in.
0: Ja, want dan zag het even niet naar uit ook.
1: Nee, het was allemaal heel moeilijk. En bezuinigen en gedoe en zo. Maar nu gaan we gewoon lekker door.
0: Nou, je hebt gewoon wat aan je salaris gedaan, toen kon het weer wel.
1: Ja, precies. Ik heb gewoon gezegd, ik wil net zoveel verdienen als Daniel. Ze zijn zo weinig. Nee, dat kan niet.
0: Ja, ja. Goed zo, Julia. Ik wens je een hele mooie vlucht naar Nederland. En ja, een mooi boekentoertje wat je hier dan gaat doen.
1: Ja, het gaat ook wel warmer worden, denk ik. Ja.
0: En mocht je in de buurt van de studio zijn, ik heb altijd een lunchje voor je klaarstaan, hè?
1: Oh, lekker man, dat doen we.
0: Maar dan moet jij het wijntje meenemen.
1: Afgesproken, okay. Dat doe ik.
0: Nou, mooie vruchten.
1: Lekker koud.
0: Dankjewel. Dag, hoi. Ilja Gort aan de telefoon over zijn nieuwe boek. En Gort over de grens komt dus terug. Goed nieuws, toch? Ik vond het al wel een leuk programma.

0: Dit hoor je alleen in Lunch Lekker.
1: Ilse de Lange, kom maar niet.
2: Ja, ik ga meer keuze krijgen.
1: Als je meer keuze... Oh, je bent geweldig.
2: Hè. Dat koort vaker.
0: En dit ook.
3: De jongen, heel bestemd stond stijf in de kool. En niet alleen de artiesten, maar iedereen. De disjockeys, jij ook.
2: Doe eens even normaal, joh.
0: Iedere dag hier op NPO Radio 5. Lunch Lekker bij Omroep Max.

Er is een nieuw album van Paul McCartney. En daar staat dit ook op. Mama Gets By. En daarvoor hadden we nog de Three Degrees uit 1973. En The Year of Decision. Dit is NPO Radio 5. Met later ook nog de dubbeldekker quiz. Mooie lunch, lekker kaasschaaf te winnen. En nu Glenn Frey.

0: Alweer uit de film, wat al iets uit Rocky. En dit kwam met Beverly Hills Cop uit de jaren 80. Glenn Frey van de Eagles. En The Heat Is On. Radio passend bij het weertype, zeggen ze dan. Het laatste nieuws nu met Carolijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag, Daniel. Het dodentel door de aardbeving in Venezuela is opgelopen naar zeker 164. En het aantal gewonden nadert de 1000. Waarschijnlijk zijn er nog veel meer slachtoffers. Er zijn tientallen gebouwen ingestort en het gaat om de zwaarste bevingen in ruim een eeuw in Venezuela. De olieprijs is weer gedaald tot het niveau van voor het begin van de oorlog in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, de belangrijkste standaard voor de olieprijs, kost nu zo'n 73 euro. Ook de prijs aan de pomp zal waarschijnlijk verder dalen, maar het is volgens experts nog niet duidelijk hoe snel en met hoeveel. Opnieuw dreigt een papierfabriek failliet te gaan. Het moederbedrijf van Folding Boxboard Eerbeek heeft uitstel van betaling aangevraagd. Het is nog niet duidelijk of de 220 werknemers hun baan verliezen. Ze werken zeker nog tot maandag door, meldt Omroep Gelderland. De afgelopen jaren sloten er in Eerbeek al 2 papierfabrieken de deuren.
2: Daniel Dekker. Dierennieuws.
1: Huisdieren op leeftijd en ook oudere paarden doen het liefst helemaal niets deze dagen. Een echtpaar in Meerlo in Limburg vangt paarden op die al een dagje ouder zijn. En ze hebben een soort rusthuis.
3: Dus hier staan alle oude paarden die gewoon eigenlijk extra zorg nodig hebben.
4: En om te zien dat ze bij ons ook gewoon hartstikke goed hebben en oud worden.
3: Hoe ouder ze worden, hoe meer, net zoals in de echt oude mensen, hoe meer last ze hebben van de hitte. Dus echt op het heetst van de dag gaan ze straks weer naar binnen. En dan gaan ze vanavond weer lekker lang naar buiten.
4: Sommige paarden komen wel eens bij ons binnen dat ik denk, nou, die hebben wel echt even wat zorg en aandacht nodig. En die zie je hier gewoon opbloeien, dat is mooi.
3: Oh, dit is hem, de oudste. 36 jaar alweer.
4: Hassen!
1: Ja, vroeger werd er vaak afscheid genomen als een paard niet meer kon werken. En tegenwoordig kiezen steeds meer eigenaren ervoor om hun paard een mooie oude dag te gunnen.
0: Vinden ze het dan lekker om zo met een tuinslang eventjes nat te gaan?
1: Ja. Ja, ja. En er zijn trouwens ook wat die mevrouw... Het klopt niet helemaal. Er zijn ook senioren die het echt heerlijk vinden, dit weer. Ik had er vanmorgen eentje die lag lekker te bakken op een tuinstoel. Wil je die nog even horen?
5: Ja, graag. Ja, ik hou van de zon. Ik zit de hele dag in de zon. Vanaf klein kind al. Ik kan er goed tegen. Dus neem een pilsje, maar ook overdag drink veel water. En allerlei soorten dranken.
1: Ja, die komt de dag wel door, denk ik.
0: Ja, maar ja. Het is een sprekende paard, dit. Mr. Ed.
1: Buiten zon, in het oosten ook wel wat meer bewolking. Klef warm, het is op veel plekken ver boven de 30 graden. Ja, je moet er iets voor elk weerbericht
0: toch weer een beetje warm.
1: Hoe gaan we het nu weer omschrijven? Ja. Vies warm, alleen in het noorden ietsje koeler. Morgen en zaterdag komen nog een paar graden bij.
0: Oké, nou dankjewel. Je hoeft niet te blijven plakken vandaag, hoor.
1: Ah, jammer.
0: Ja. Dat was Carolijn Bari. We zijn weer heerlijk bijgepraat. Eet smakelijk, dit is Lunch Lekker.
6: Begin van je middag, de lunch is begonnen, Omroep Max van de partij.

0: 16 geleden deze hele mooie van Lady Antebellum. And Need You Now. We spelen weer voor de Lunchlekker Kaasschaaf. En vandaag willen we van je weten, wie was er het eerst met dat prachtige nummer What a Wonderful World? 1. And I think to myself, what a wonderful world. Prachtig nummer, prachtig gezongen door Matt Monroe. En dit is
1: 2. And I think to myself,
0: what a wonderful world. Ja, deze is ook mooi, hè? En die was natuurlijk van Louis Armstrong. Wie was er het eerst met The Wonderful World? Nou, dat wordt nog wat, hè? Dubbeldekker 1, Matt Monroe. Dubbeldekker 2, Louis Armstrong. Je kunt heel makkelijk meedoen door een appje te sturen naar de studio. Doe dat vooral via de NPO-luisterapp. Dat gaat echt het snelst. En heel betrouwbaar binnen een paar seconden hier op het scherm. Ik zie het nu al gebeuren. Dubbeldekker 1, dubbeldekker 1, dubbeldekker 2, dubbeldekker 2. Laat het maar weten. En wie weet spelen wij zometeen de quiz. 3 vragen, hebben ze alle 3 goed. Dan komt hij naar je toe, de kaasschaaf.
2: J'ai vu Paris se réveiller au croissant chaud, au café crème. Paris penché sur ses problèmes. Paris moutarde.

0: we waren even in het warme Frankrijk, in het prachtige Parijs, de stad van de liefde. En het kan toch niet waar zijn? Zitten we nu in Tirol? Klopt dat, Wim? Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Daniel. Inderdaad, in Tirol.
0: In Tirol? Ja. En waar is dat precies ook alweer?
1: Ik ben op het moment met de hond op wandelen in Innsbruck. Want ik heb nu middagpauze, dus ik werk in Innsbruck. Maar wonen doe ik iets uit Innsbruck.
0: Dus, wacht even, je bent heel slecht te verstaan, moet ik eerlijk zeggen. Want waar werk je, zei je nou?
1: In Innsbruck.
0: Oh, je werkt in Innsbruck. Aha.
1: Ja.
0: En wat doe je dan, Wim? Wat doe je voor werk?
1: Ik schakel je even op de telefoon, want ik heb de koptelefoon op. Eén moment.
0: Ja. Dat is ook precies waarom je slecht te verstaan bent, denk ik.
1: Ja, nu gaat het beter, denk ik.
0: Ja, nu ben je wat dichterbij ook, hè? Ook al zit je dan in Tirol.
1: Ja, ik zit iets dichterbij nu. Ja, inderdaad.
0: Maar waar we gebleven? Wat doe je in Innsbruck? Wat doe je voor werk?
1: Ik werk voor het arbeidsbureau. Ik maak psychologische profielen van mensen die niet meer kunnen werken of zeggen dat ze niet meer kunnen werken.
0: Aha.
1: Okay. En dan aan de hand van die profielen wordt dan besloten of die persoon kan werken of niet.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nou, dat is wel zorgvuldig werk ook, lijkt mij, Wim.
1: Iedere dag weer nieuw.
0: Ja, dat geloof ik ook, ja. Ja.
1: Het wordt nooit saai.
0: En waarom is dat dan in Innsbruck?
1: Ik woon vlak in de buurt van Innsbruck. En het is... ik woon sinds 1999 in Tirol, dus...
0: Oké. Je bent officieel geëmigreerd.
1: Ik ben officieel geëmigreerd. Nee. Toen kwam mijn dochter... ter wereld. En toen ben ik mijn koffertje gepakt in Nederland en ben hier naartoe gekomen.
0: Ja,
1: en woon hier nog steeds heel graag.
0: Ja.
1: Dus, ja.
0: Okay. Nou ja, en wel de Nederlandse radio meegenomen?
1: Ik luister altijd naar de Nederlandse radio. Dat is een beetje mijn manco, zegt mijn vrouw altijd.
0: Hoezo?
1: Ik zit altijd op de Nederlandse radio.
0: Waarom is dat?
1: Radio 2.
0: Waarom vind je vrouw dat dan een manco?
1: Nou, ze zegt altijd, je weet alles over de politiek in Nederland, maar in Oostenrijk weet je niet eens wie de president is.
0: Oh, ja.
1: Dat is wel gelijk trouwens, hoor. Ja, ja.
0: Zit zij dan de hele dag zo'n jodelzender aan?
1: Nee, zij luistert naar de Radio 2 van Oostenrijk.
0: Oh ja.
1: Dus,
0: Goed zo. Nou, Wim, we spelen speeltje de dubbeldekker, dat zal jij dan wel kennen. Het gaat erom, wie was er het eerst met Wonderful World? Was dat dubbeldekker 1 met Monroe of dubbeldekker 2 Louis Armstrong?
1: Nou, dat was Louis Armstrong, dubbeldekker
0: 2. Ja, in 1967 en met Monroe deed dat in 1975. Je hebt de Omroep Max sokken al gewonnen.
1: Oh, geweldig, ja.
0: Ja, dan draag ze met trots, hè.
1: Ja.
0: Louis Armstrong die werd geboren in een Amerikaanse stad en die staat bekend als de bakermat van verschillende muziekstijlen, waaronder de Dixieland. Welke stad in Amerika is dat? Is dat antwoord A, New Orleans, antwoord B, Chicago of antwoord C, New York?
1: Dat is New Orleans.
0: In de stad New York is een hele andere muziekstijl ontstaan, namelijk de hip-hop muziek. Welk nummer van de Sugar Hill Gang staat bekend als de eerste officiële rap single met commercieel succes? Is dat A, Play That Funky Music? Antwoord B, I Know You Got Soul? Of antwoord C, The Rapper's Delight?
1: Oh, ik denk Rapper's Delight.
0: Ja, dat is goed. Nou, nu komt hij wel heel dichtbij, hè, die lust lekker kaasgaaf.
1: Ik verheug me er al op.
0: Ja, volgens mij is de eerste die naar Tirol gaat. Het is toch wel even een momentje dit. Vandaag in 1984 kwam het album Purple Rain uit. Van welke artiest is dat album?
1: Ja, Prince. Toen was Prince. Ja.
0: Alles in één keer.
1: Die anders, maar toen was Prince.
0: De artist formerly known as Prince. De symbool hebben we ook nog een tijdje gehad. Maar het was dus Prince. Toen was het nog Prince and the Revolution. Purple Rain 1984, legendarische langspeelplaat, hè? Zeiden we toen nog.
1: Ja, ook een heerlijk nummer. Ja.
0: Goed, Wim, kijk uit met de hond daar, want het kan nogal heuvelachtig zijn volgens mij in Tirol.
1: Nou, het is hier ook Jezus heet.
0: Oh ja.
1: En ik sta nu met de hond in de schaduw, want anders is het hier ook niet uit te houden. Dus, maar ja, het is overal in Europa geloof ik, dus voor jullie ook.
0: Ja. Maak er een mooie dag van, Wim. En je mag nog eventjes bepalen...
1: Ja, hartstikke leuk dat ik mee mag doen.
0: Ja, nee, maar altijd goed natuurlijk. En laat nog eens even weten welk liedje wij gaan draaien in Oostenrijk.
1: Het origineel, Louis Armstrong.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Het is Centen Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
2: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
3: Mart, wat ga je doen?
4: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
5: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
5: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
7: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, beter leven.
9: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
14: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
15: Het is 1 uur, het nieuws met Renate Kok. Goedemiddag.
16: Goedemiddag. Een van de 2 aardbevingen afgelopen nacht in Venezuela was de krachtigste beving daar in meer dan een eeuw tijd. Tot nog toe zijn er 164 doden en bijna 1000 gewonden geteld. Maar dat aantal gaat waarschijnlijk nog flink oplopen, zegt buitenlandredacteur Jelle Baars.
17: Er wordt gevreesd dat er wel duizenden, zo tienduizenden tot honderdduizenden slachtoffers kunnen vallen. Want het is in een van de dichtbevolkte gebieden van Venezuela. We hebben veel beelden gezien uit Caracas, waar gebouwen instorten in drukke winkelstraten. Alicante. Maar dat is niet de enige grote stad die daar ligt. Vlakbij het epicentrum ligt ook de miljoenenstad Valencia van ongeveer 1,5 tot 2 miljoen inwoners. En daar hebben we nog geen beelden van gezien. Maar de kans is groot dat daar ook de schade heel groot is.
16: Nou, duizenden families proberen ondertussen duidelijkheid te krijgen over het lot van vermiste familieleden en vrienden. Op sociale media worden ook verschillende websites gedeeld waarop mensen vermisten kunnen registreren. 5 mensen die in hetzelfde vliegtuig zaten als de Franse arts bij wie gisteren ebola is vastgesteld, zitten nu uit voorzorg in isolatie en dat blijft 21 dagen zo. De Franse arts werkte in het oosten van Congo en kwam dinsdag terug naar Parijs. Minder mensen zijn vorig jaar langsgegaan bij SOA AIDS Nederland voor een consult vanwege een mogelijke SOA. Het jaar het waren er bijna 147.000 en dat waren er 8% minder dan het jaar ervoor. Tegelijkertijd steeg het aantal gevallen van gonoreu, syfilis en HIV. SOA AIDS Nederland noemt het zorgwekkend dat minder mensen zich laten testen. En dan waarschuwt het RIVM voor smog. Vooral in het zuiden kan er in de loop van de middag veel smog zijn. Wat mensen kunnen merken van smog, vertelt deze wetenschapper van het RIVM.
18: Smog zie je eigenlijk niet. De ozon zie je niet. Wat het wel kan zijn, dat er wat een tijdje droog geweest, dat er allemaal stof in de lucht hangt nog. Dat je dat zult zien. En wat mensen ervan kunnen merken. Je kunt last krijgen van je ogen, van je neus, je luchtwegklachten. Mensen met astma zijn er extra gevoelig voor en kunnen extra luchtwegklachten krijgen. En het geldt ook vooral mensen die, nou, kinderen bijvoorbeeld en ouderen. En je moet vooral, advies is vooral om niet te veel in te spannen in de loop van de middag.
16: Ja, vanmorgen wordt er vooral smog in het westen van het land verwacht. Het weer dan, veel zon, erg warm, 30 tot 36 graden in het midden en zuiden. Alleen in het noorden blijft het onder de 30 graden vandaag. Morgen en zaterdag gaat het extreem heet worden. Het kan dan plaatselijk 40 graden worden.
19: Lunch lekker met Daniel Dekker.

0: Eddie Grant aan het einde van de jaren 80. Grote hit met Gimme Hope, Joanna. Vandaag, en dat betekent dat onze topkok en voedingsdeskundige en wereldreiziger, vergeet dat vooral niet, Sandra IJsbrand weer is voor een nieuwe aflevering van Koken met Sandra.
1: De beleggingstips.
0: En vraag jij je wel eens af wat de zin van het leven is, of wanneer het einde van de wereld eraan komt? Nou, ik probeer dat echt te vermijden, dat soort gedachten, maar het is vandaag wel de dag van de levensvragen. En die dag draait om het bespreekbaar maken van diepere vragen waar je niet altijd direct een antwoord op hebt. En daarom gaan we in de beleggingstips vandaag op zoek naar liedjes waarin een vraag wordt gesteld. Dus een nummer met een vraagteken. Zijn er wel een aantal van, toch? Ja, ik zit meteen denk ik aan Elvis Presley, hè? Een van de allergrootste artiesten aller tijden doet de King of Rock'n'Roll. Are you lonesome tonight? Ook een diepe vraag. Ja, toch?

0: Gees. En dit was eentje uit de latere carrière. Dit was namelijk The Nights on Broadway. En daarvoor Jerry Lee Lewis.
1: Dit is Koken met Sandra.
0: Is er weer. Sandra is wel die. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Nou, je bent weer heel huis teruggekomen.
2: Niet helemaal heel huis.
0: Nee, je kwam een beetje strompelend binnen, maar je was in de Balkan.
2: Ik was in de Balkan. Ik heb over de Peaks of de Balkan gelopen. Een trail van 5 dagen. Slapen in een tentje op een heel dun matje. En overdag de trail lopen. En dat waren 5 hele mooie stukken van een, zeg maar een wandeling over die bergen, die bergtoppen van de Balkan. Die is eigenlijk 192 kilometer in zijn geheel. Maar in 5 dagen rit je dat niet. Nee. Dus hebben ze de mooiste stukken uitgezocht. Die zijn ongeveer 20, 23 kilometer per keer. Maar natuurlijk met heel veel klimmen en heel veel dalen. Dus heel spannend. Maar uitzichten, nou, fenomenaal.
0: Ik ben even blijven hangen bij dat dunne matje. Want dat is toch niet echt heel fijn, toch? Had je niet een ietsje dikker matrasje of een luchtbedje kun je toch meenemen?
2: Ja, maar ik vond eigenlijk dit best wel een lekker matje. Hij was alleen heel smal en ja, ook wel dun, ja.
0: Slaap je dan goed?
2: Het went.
0: Ja. Ja,
2: nee, natuurlijk. Dat ook dat speelt mee. Weet je, als je zo'n trail gaat lopen, moet je ook daar tegen kunnen. Dat je in een tentje op een heel dun matje slaapt.
0: Ja, nou, we hebben natuurlijk allemaal gevolgd. En heel veel luisteraars denk ik ook wel. Want je hebt een mooi verslagje gedaan. Reisverslag op je social media.
2: Ja.
0: En dan zie ik jou met die shockstok. Hè, want dat moet van die stok ook hebben om je evenwicht te houden.
2: Nou, dat is heel fijn. Eigenlijk heb je dan 4 benen.
0: Mm-hmm.
2: Dus bij het klimmen kan je jezelf een beetje optrekken aan die stokken. En als je daalt, dan kan je ze vooruit prikken. En dan kan je daar een beetje op steunen en vertrouwen.
0: Ja. Ja.
2: Dus ik vind het heel fijn om daarmee te lopen.
0: Hoeveel uur per dag loop je nou gemiddeld?
2: Wij zijn iedere dag om 6 uur opgestaan. Dan moest je je tent opruimen, je slaapzak oprollen, je matje leeg laten lopen. Dan gingen we om 7 uur ontbijten.
0: Het matje was zo leeg natuurlijk, was hartstikke dun.
2: Dus
0: dat matje was binnen een paar seconden leeg.
2: Ja, zo leeg.
0: Ja.
2: Dat klopt.
0: Dat kostte niet zoveel tijd.
2: Nee, zeker niet.
0: Met hoeveel mensen ben je dan? Is het toch wel een gids
2: mee? Het was een groep van 30 met 3 gidsen.
0: Oké.
2: Ja.
0: En wel gezellig ook.
2: Heel leuk, ja. Ja. Ja, absoluut. Kijk, het fijne is, je kan met die groep zijn de hele dag als je wil. En je kan ook je momentje pakken. Dus ik vind het zelf ook heel erg leuk om gewoon een beetje alsof ik alleen in die oernatuur loop. Dat vind ik ook heel fijn af en toe, zonder al die mensen omheen. En dat kan ook. Dus ja, ik heb genoten als je inderdaad op mijn Instagram hebt gevolgd. Het is zo'n prachtige natuur. Het is zo afwisselend. Het zijn de ene keer bloemenvelden. Dan loop je weer over sneeuw. Door een sprookjesachtig bos met heel veel mos en watervalletjes. Turquoise meren waar je lekker in kan zwemmen. En dat heb ik allemaal in die 5 dagen meegemaakt. Ik heb dus 3 landen gezien. Albanië, Montenegro en Kosovo. Je hebt een soort 3 landenpunt. En nou ja, je loopt door al die landen heen. Dus het is ook wel een bijzonder gevoel.
0: Wat een mooie reis. Nou, doe jij dat de laatste tijd regelmatig. Hè?
2: Graag
0: doe ik
2: het.
0: Ja, toch? Dit soort activiteiten.
2: Ja.
0: Maar wat is er gebeurd? Want er is iets met je teen aan de hand.
2: Nou, ik heb eigenlijk het is eigenlijk een verhaal waar je een beetje misschien voor moet schamen. Want als je zo'n hike loopt, dan is het best wel spannend. Maar ik ben over een scheerlijn van mijn tent gevallen of gestruikeld.
0: Van je eigen tent?
2: Ja. Zal ik het nog erg vertellen?
0: Nou, doe maar.
2: Ik zat te plassen achter mijn tent, want ik had geen zin om naar de wc te lopen.
0: Oh,
2: en
0: dat.
2: Ik had een biertje op, dus ik zat ontzettend te giechelen met mijn vriendin.
0: Oh.
2: Ik stond op en ik struikel over mijn scheerlijn, die je helemaal niet op hoeft te zetten als het niet stormt. Dus het was ook nog onnodig, maar het was in het donker, dus ik zag het niet. Ik struikelde over die scheerlijn.
0: Nou, het komt er gewoon op neer dat jij gewoon stomlam achter je tent ging plassen.
2: Nee, niet stomlam, want daar kan ik niet meer tegen. Dus maar wel zo dat ik heel vrolijk was.
0: Ja, dat was je wel. Nou goed, dat moet je dan bekopen met een gebroken teen.
2: 1 gebroken teen en 1 gekneusde teen.
0: Maar doet het zeer of valt het mee?
2: Nou, eigenlijk als ik geen schoen aantrek, dan gaat het prima. Ik heb hem ingetaped. Ze doen er eigenlijk niks aan. Ze maken niet eens een foto.
0: Nee.
2: Ze gaan alleen, zeg maar, de huisarts heeft er tegen aangeduwd. En toen ging ik door de grond. Toen zei ze, ja, die is gebroken.
0: Ja, toen wisten ze het al.
2: Toen wisten ze het.
0: Nou is het wel weer om even zonder schoenen naar buiten te gaan.
2: Ik loop op mijn slippertje met 2 ingetaped tenen en het gaat prima.
0: hartstikke mooi. Nou, goed dat je er bent, want je hebt ook een soort hitteachtig recept bij je.
2: Over... Een hitteplan voor jullie.
0: Een hitteplan.
2: Ja, ja. Iedereen die heeft het natuurlijk alleen maar over de warmte. Mm-hmm. Dus ik dacht, daar moet ik wat aan doen.
0: Het gaat alleen maar over WK voetbal en de warmte.
2: Zo is het. Nou, het is ook echt bloed, hè.
0: Ja.
2: Dus ik dacht, lekker een soort verfrissend, verkoelend drankje van watermeloen. Wat heel erg dorstlessend is. En het is zo simpel. Als je een blender hebt en je schilt de watermeloen... en je doet hem in stukken in je blender... En dan doe je nog wat lekkere frisse citroensap en limoensap doorheen. Een klein beetje honing, want niet elke watermeloen is zo heel erg zoet. Mm-hmm. En wat verse muntblaadjes. Dan druk je op de knop en dan blendt hij mooi. En dan heb je zo'n heerlijk... Je zet hem ook lekker even in de koelkast of in de vriezer zelfs. Of je doet er lekker ijsblokken in. Dan heb je een heel lekker verkoelend drankje.
0: Ik maak hem ondertussen even open en dan neem ik een klein slokje. Ik ben toch wel benieuwd hoe het smaakt.
2: Ja, ik ben ook heel benieuwd.
0: Maar kan je dit met alle meloenen doen?
2: Nou, misschien kan je, wat een leuk idee. Misschien kan je het ook wel. Ik heb het natuurlijk nu met watermeloen gedaan, omdat het zo lekker hydrateert.
0: Je hebt er over die groene meloen.
2: Maar je hebt ook inderdaad groene meloenen. En ja, hij moet echt lekker zoetig zijn, dat is fijn. Mm-hmm. Maar ik denk dat je het inderdaad van alle meloenen kan doen. Wat een leuk idee, Daniel.
0: Ja, nee, maar ik het is niet zo dat ik nou een voedingsdeskundige ben. Maar ik heb wel een beetje verstand van eten.
2: Ja.
0: We zitten hier toch lekker te lunchen. Dus ik verzin de gekste dingen als het
2: daar. Je verzint de gekste dingen, maar nee, ik ga dat meteen uitproberen.
0: Er is wel een klein, nu we het toch over hebben, mijn expertise. Ik mis een klein beetje een shotje gember of zo. Meestal zit er wel iets van gember toch bij.
2: Oh. Weet je? Nou, ik denk misschien dit keer... Een keer geen gember.
0: Jij bent wel van de gember.
2: Ja, ik ben heel erg van de gember. Ja. Het zou lekker zijn. Ja, ook een toch? Leuke combinatie. Nou, er ontstaan hier allemaal mooie recepten.
0: Nou, als jij een paar weken weg bent, ga ik het gewoon zelf doen.
2: Ga je het zelf doen.
0: Dan komen we het koken met Daniel.
2: Ik heb daar alle vertrouwen in.
0: Nou, niet te snel, hè. Nou, dit recept staat al online.
2: Ik heb hem al online gezet.
0: Zag ik, ja. En het is natuurlijk eenvoudig te maken. Je moet alleen wel een blender hebben.
2: Je moet, of een staafmixer. Dat hebben de meeste mensen ook al. Ja, dan doe je het gewoon in zo'n grote litermaat of zo. En dan zet je de staafmixer op.
0: Niet meteen op de hoogste stand, mensen, want dan zit het tegen het plafond.
2: Nee, dat zou ik niet doen.
0: Nee, toch? Want het is, in zo'n blender is het helemaal afgesloten.
2: Het is lekker afgesloten, ja.
0: Je moet wel een beetje opletten, natuurlijk. Nou, je hebt er natuurlijk ook weer...
1: Sandra's Soundtracks.
0: Muziek bij uitgezocht. En deze lag een beetje voor de hand. Maar ik vind het wel een leuk liedje om te draaien.
2: Leuk, hè?
0: Ja.
2: Watermelon Sugar van Harry Styles.

0: We Fahren nach Lodz.
1: Ja, dat was een hit in 1974 voor Harry Styles in verband met koken met Sandra. Och, wat was het weer genieten. Watermelon Sugar.
2: De beleggingstips.
1: 25 juni op de kalender, de dag van de levensvragen. De dag draait om diepere vragen waar niet iedereen meteen het antwoord op weet. Dit jaar staat in het teken van muziek en zingeving. En daarom gaan we bij de beleggingstips op zoek naar liedjes met een vraag erin.
3: What did you do it? Why did you do that thing to me?
1: Hey, Stretch was dat en Why Did You Do It? Weet je ook nog een leuke titel met een vraag erin? Laat het ons weten en gebruik de NPO luisteren.

0: Suzanne en Freek en hun eerste echte grote succes. En dat was Als het avond is. Het is nu 2:30 en hier is Renate met het laatste nieuws. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team naar Venezuela om daar te helpen met zoeken naar slachtoffers van de aardbevingen. Er gaat ook financiële steun naar hulporganisaties daar, zodat die dat meteen kunnen inzetten om eerste hulp te bieden. Het officiële dodental in Venezuela staat inmiddels op 164, maar er wordt gevreesd voor vele duizenden doden. Op een parkeerplaats bij Schiphol zijn vanmorgen twee lijnbussen op elkaar gebotst. Eén chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Twee passagiers raakten lichtgewond. Schade aan de bussen is fors. In een appartementencomplex in Brunsum in Zuid-Limburg is vanochtend een gaslek ontstaan. 86 appartementen worden ontruimd. Vanwege de omvang van het lek en natuurlijk ook vanwege de hitte heeft de brandweer meteen opgeschaald. En het dweilorkest Van Tattemme uit Nijmegen bereidt zich voor op de Nijmeegse Vierdaagse. Ze bestaan al 40 jaar. Vierdaagse is ieder jaar het hoogtepunt. Alleen hebben ze een ledentekort en zoeken ze nog blazers.
2: Wij maken met z'n allen gezellige muziek op feesten, partijen. Maar ook met carnaval, met Vierdaagse vooral. En wij zorgen dat de sfeer is.
3: Het is altijd gezellig. Je bent altijd aanwezig op een feestje. Je bent waar wij zijn als band, daar is het altijd gezellig.
4: Het is altijd leuk.
2: Wij zoeken vooral eerste trompetisten, goede schuiftrombone en een tenorsaxofoon.
0: Wel een beetje mensen die... Ja, wat zeg je, sorry?
1: Wat voor jou?
0: Nou, ik denk dat ik hier wel mee kan doen. Ik kan er namelijk ook niks van.
1: Zal je nog tegenvallen, kan ik je verzekeren.
0: Ja, wat een herrie zeg. Nee.
1: Kom op, joh. Hartstikke leuk.
0: Ja, dat is wel leuk, natuurlijk. Maar okay. Wel samen met jou, hè?
1: Ja, ik doe het triangle.
0: Ja, heel graag.
1: Dat kunnen wij. Ja. Goed, het weer. Zonnig, heet, 27 graden in het noorden. Plaatselijk 37 graden in Limburg. Voor een groot deel van het land geldt al code oranje. Behalve in het noorden en op de Wadden. Ja, morgen komen er dan nog een paar graden bij.
0: Oké, dankjewel, Renate.

0: een evergreen, hè, dit. A Thing Called Love. Speciaal voor Ellie en Kees. Die zijn 15 jaar getrouwd vandaag. Ja, sommige mensen vieren dat.
1: De beleggingstips.
0: Eens even kijken wie ik aan de telefoon heb. Is dat Marianne?
2: Dat klopt allemaal.
0: Hai, gelukkig zeg. Marianne, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, je weet maar niet met die hitte natuurlijk.
2: Nee. Ja, dat zit lekker onder de overtapping. Het waait hier een beetje. Dus we hebben gelukkig niet zo heel veel hittestress als in het zuiden.
0: Nee, want je zit in het noorden van Nederland, begrijp ik, hè?
2: Ja hoor, Friesland Boppen.
0: Ah, Friesland Boppen. Oh ja, nee, maar daar is het altijd ietsje koeler, maar wel gezellig.
2: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: En wat doe je in Friesland behalve wonen?
2: Van alles. Heerlijk fietsen en lekker bij het water zitten. En gewoon. Lekker in de natuur.
0: Dat kan daar natuurlijk heel goed, hè? De Friese meren, hè?
2: Zeker weten, ja. Daar is het goed vertoeven op dit moment.
0: Ja, en komt het scootjesje er weer aan?
2: Met een paar weken, denk ik.
0: Ja, dat is toch bij jullie?
2: Ja hoor, bij Sneek en wel een eindje hier vandaan, maar wel in de buurt.
0: Ja, nou, dat is wat, hè, want het zijn van die wedstrijden. Ik ben vorig jaar heel even gaan kijken, omdat Bert Hendrikman, die presenteert dat op televisie.
2: Heb ik meegekregen, ja.
0: Ja, dus die zei, kom nou een keertje kijken. En dat zag er wel indrukwekkend uit allemaal, met die boten.
2: Ja, dat is mooi, hè? Mooi evenement elk jaar.
0: Goh, ik was er doodmoe van aan het einde van de dag eigenlijk.
2: Doodmoe.
0: Ja. Nou, liedjes met een vraagteken. Deze kwam bijvoorbeeld binnen.

0: Natuurlijk, alles een mooie was dat een is-dis-love. Ja, het een hele leuke, Marianne. Maar, ja, er waren nog een aantal andere luisteraars ook die iemand daar gevraagd. Ik moet ook weer iedereen even bedanken natuurlijk voor het insturen van de suggesties. Daar zijn we super blij mee. Maar jij mag hem aankondigen vanuit het mooie Friesland.
1: Nou, heel actueel vandaag de dag. Wat meer aandacht voor elkaar. How do you do van Maud en McNeil.

Zondagavond start met Simone Walraven. Maandag tot en met vrijdag duikt Simone legendarische muziek op uit iconische archieven. En neemt je mee op een muzikale reis over de wereld. De avondstart op NPO Radio 5. De

0: samen Max.
1: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Oma!
2: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
3: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
4: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we je het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
3: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
4: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
5: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei-dagen bij Transavia. Met tijdelijk korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg
6: doei doei
5: tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
9: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
10: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
0: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
11: 2 uur geworden. Daniel, dankjewel voor de heerlijke lunch. Het was weer lekker. En zometeen gooi je het huis open met de Whistars. We gaan lekker even terug in de tijd. En ook nog Fleetwood Mac met Big Love. Maar eerst naar het NOS-journaal van 2 uur. Hier is Renate Kok. Goedemiddag.
12: Goedemiddag. De Franse premier heeft de hoogste alarmfase voor de gezondheidszorg uitgeroepen. Het is nog altijd extreem heet in Frankrijk en de druk op de zorg blijft toenemen, zegt hij. Door nu die hoogste alarmfase af te kondigen, kunnen extra krachten worden ingezet door bijvoorbeeld vrijwilligers op te roepen. En ook krijgen hitteslachtoffers voorrang, waardoor niet noodzakelijke operaties kunnen worden uitgesteld. De president van Venezuela zegt dat er gespecialiseerde reddingswerkers onderweg zijn na de aardbevingen van afgelopen nacht. Nederland stuurt via het Urban Search and Rescue Team reddingswerkers, honden en materieel. Verenigde Staten leveren luchtbeelden om zo een beter zicht te krijgen op de omvang van de schade. In de Poolse stad Gdansk wordt vandaag en morgen gesproken over de wederopbouw van Oekraïne en dan vooral over het geld en de kennis die daarvoor nodig zijn. Grote afwezige is president Zelensky. Die blijft thuis vanwege de aanhoudende ruzie met Polen over de naam van een Oekraïns legeronderdeel, vertelt correspondent Christian Pauwe.
13: En dat is toch wel vrij pijnlijk, want dit is een van de belangrijkste jaarlijkse conferenties voor Oekraïne. Deze keer in Polen, mede georganiseerd door Oekraïne ook. Zelensky was er de vorige jaren in andere landen wel. En in plaats daarvan stuurt hij dus nu zijn premier. Al geeft de Poolse premier Tusk er toch een positieve draai aan, want hij zegt dat Zelensky wegblijft om verdere spanningen te voorkomen, zodat de conferentie goed kan verlopen.
12: En het kabinet komt met nieuwe noodmaatregelen om iets te doen aan de overvolle gevangenissen. Gevangenen moeten overdag naar buiten, zegt politiek verslaggever Wilco Boom.
14: Ze mogen dan onder toezicht van bijvoorbeeld een enkelband buiten de gevangenis werken. En 's avonds moeten ze dan terugkomen om in hun cel te slapen. En waarschijnlijk morgen buigt de ministerraad zich over dit plan.
12: Ja, het plan is afkomstig van D66-staatssecretaris Van Brugge. Die wil iets doen aan de hoge werkdruk voor de gevangenismedewerkers. En nu er weer meer schepen, steeds meer schepen zelfs door de straat van Hormuz varen, wordt de olie goedkoper. Inmiddels is de olieprijs gedaald tot het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Wanneer de prijzen aan de pomp ook verder gaan dalen en hoeveel, dat is volgens deskundigen nog onduidelijk. Het weer dan veel zon, erg warm, 30 tot 36 graden in het midden en zuiden. Alleen in het noorden blijft het vandaag onder de 30 graden. Morgen en ook zaterdag gaat het extreem heet worden. Plaatselijk misschien wel 40 graden.
0: Open huis. Henk van Steeg.

Nou, met het weer van vandaag klinkt dit uiteraard toch heel anders. Zwoegen en zweten. Maar we komen er doorheen. Nog even volhouden. Het einde is in zicht. Nou, sterkte jongens. Fleetwood Mac, dit was Big

0: fantasiewereld, de Wiz Stars in 79. Een brand new day, onder andere Diana Ross en Michael Jackson. 10 minuutjes na 2, we gaan het vanmiddag weer lekker rustig aan doen. Ik heb weer drinkpauzes, gaan we zo inlassen. Naar aanleiding ook van hoe ze dat op het voetbalveld doen. Even drinken. En als we dat maar goed doen, dan komt het vanzelf goed met deze dag. En voor de rest hele verfrissende plaatjes. Bijvoorbeeld nieuwe muziek voor je van Luke Combs. Ken je die? Binnenkort ook in ons land te zien. En voor de rest, de verhalen die je doen.
1: Jouw sleutelwoord.
0: En daar begint het bij. Jouw sleutelwoord. Als je jouw dag zou samenvatten in één woord, welk woord zou dat dan zijn? Denk er rustig even over na. Vertel ik je ondertussen wat mijn sleutelwoord was. Het kwam ineens in me op. Ik zat op de fiets tussen Amersfoort en Soest in dat weidegebied. En ik zag er allemaal boeren zwoegen en zweten om de hooi tot hooi te krijgen. Dus het gras tot hooi en het rook. Dus mijn sleutelwoord is zomergeuren. Want de zomer heeft zulke lekkere geuren. Dat is mijn woord voor deze dag. Ik heb er echt enorm van genoten. Het roept herinneringen op. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Wat, als je jouw dag zo samenvat in één woord, zou dat voor jou zijn? Deel het met het Open Huis en alle Open Huizers. Maak je kans op die fantastische gouden sleutel. Met de Open Huis sleutelhanger. Zeg je Chubby Checker, dan zeg je de Twist.
2: Jij bent daar.
0: Maar dan is dit de Twist. Het is Lovely Lovely nu op 5. Fijn dat je erbij bent.

zit, maar ik word hier vrolijk van. Ik krijg hier een goed gevoel van, ja, niet te veel bewegen, want dan zweet het weer alle kanten op, zo richting de beeldnaad. I go to Rio, Peter Allen. Het beeld dat ik hier dan weer bij heb, dat die Radio City Music Hall, heeft hij ooit een keer op het podium gereden met een kameel om dit liedje te promoten. Nou, die beelden zijn nog wel ergens op YouTube te vinden. En daarvoor nog Cherry Checker met Lovely Lovely. En dan, daarover gesproken, mag ik je introduceren aan deze man. Hij wil heel graag bij zijn liefje zijn. Zijn liefje heet Nicole. Hij is een dertiger. En het maakt niet uit waar dat is. In de truck, bij de ontbijttafel. Als het maar bij haar is.

blijft het toch een mooi liedje. En misschien hoor je voor het eerst zijn naam Luc Kamps. En volgende maand is hij in ons land in de Johan Cruijff Arena. Een grote meneer uit Amerika. En het liedje heet Be By You. En het is 3:50. Het huis is geopend om lekker verkoeling te vinden. We houden de ramen en de deuren gesloten. De muziek is fris als altijd. Met een zomers vleugje her en der. Zo gaan we nog terug in de tijd met Yves Berends. En ook nog Neil Diamond op het programma. Voor de rest, als ik naar de sleutelwoorden kijk. Jouw dag samengevat in één woord. Zit daar toch ook wel wat warmte in. Ja, dus warmte. Hans, nou sterkte vooral aan jouw kant. Want de tropenrooster is erin gegaan. Deze week hier op mijn werk een tropenrooster. Dat begint om 6:00 ochtends. En op z'n vroegst om 2:00 naar huis. Het is hier dan ook bloedheet. Ik hoop niet dat je bij Tata Steel werkt. Dat is echt bloedheet op bloedheet. Maar ja, we zijn benieuwd, Hans, wat je voor werk doet. Tineke die heeft als sleutelwoord gekozen bus. Wij hebben net onze dochter Priscilla en schoonzoon Maurice op de bus gezet. Die vertrekken naar de Grand Prix van Oostenrijk. Oeh, dat is leuk inderdaad. En daar zit airco in, dus dat is goed. Jacques heeft als sleutelwoord gekozen zomerhitte. En Martin, en dat vind ik leuk voor een man, namelijk diamond painting. Ja, dat is gewoon mijn hobby. En ik ben er lekker mee bezig vandaag. En hij stuurt ook wat foto's erbij. Nou, lekker op weg. Heb je ook het woord al in gedachten wat het voor jou is deze dag? In één sleutelwoord? Nou, we blijven rustig aan doen. Een beetje lomig zoals deze dag is. Stuur het in via de NPO Luisterapp, de digitale brievenbus van ons huis. Ik voel een drinkpauze aankomen. Maar eerst Dusty Springfield.

0: En we gaan weer even drinken. Ik zou zeggen, doet u het thuis ook? Je moet dit soort dagen nu helemaal blijven drinken.
1: NPO Radio 5. Zomerweken.

0: zitten. Voel het climax aankomen. Geef me alles! Ja, meer!
1: Ja, laatst zat ik op Prime, zat ik een nieuwe serie Clarkson's Farm te kijken. En hij was in Nederland en hij zette dit liedje op in de auto onderweg. En helemaal uitleggen aan de jongen die naast hem zat, die niet zo heel veel van de wereld snapte. Zijn boerenhulp. Dit is de muziek die je moet horen als je in Nederland bent. Ik dacht, ik pak hem er gewoon weer eens bij. Uit 73, Golden Earring, een echte evergreen, Radar Love. En daarvan nog Dusty Springfield met Son of a Preacher Man. En daartussendoor een kleine drinkpauze. Annette heeft het gedaan en heeft nog wel een goede tip. Deze gezonde smoothie bestaat uit sinaasappelsap, aardbeien en banaan, zelf gemaakt met de blender. Als je dan even in de vriezer doet, dan wordt het helemaal lekker. Dan naar het meest primitieve liedje van Neil Diamond. Dat zeg ik niet, dat zegt de ene N. Diamond. Oh, Neil Diamond zelf. 2 akkoorden, een beetje handgeklapt en een lekker tekstie.

0: Nou, het is ook best knap om zo'n eenvoudig liedje te schrijven, want het blijft in je hoofd zitten. Cherry Cherry, Neil Diamond.
1: Jouw sleutelwoord.
0: Nog even een update van het berichtje van Hans, die dus in het Tropenrooster werkt in zijn werk. Wat voor werk doet hij? Nou, ik werk in een verfenfabriek en daar maken we verven. En die moet dan een warmtebehandeling ondergaan. En daardoor, door de ovens van ongeveer 450 graden. Nou, in de winter snap ik dat het daar fijn werk is, maar sterkte daar. En daarover zegt Tony ook nog, Zandvoort, Tony Zandvoort. Die heeft het woord medeleven gekozen voor alle mensen die in de buitenlucht moeten werken. Nou, mocht je dat zijn, is dat speciaal voor jou. Robin, die haakt nog even aan op het sleutelwoord zomergeuren, wat ik had. Herkenbaar, jouw hooilucht op je fietsje vanmiddag, melancholisch. Ja, het brengt je terug naar je jeugd. Nou, gisteravond ervoer ik dat ook met de geur van koeienstal. Blijft enorm hangen met die hitte. Maar denk ook aan de geur van het lopen in het ochtendgloren langs de Amsterdamse grachten. Ja, ik ruik het met je mee. Of langs de espresso bar op een vroege ochtend in Italië. En dan lekker drinken. Nou, dank daarvoor. Pauline heeft gekozen voor het sleutelwoord voor deze dag. Ruststand. Vanaf 1 uur gewerkt in de huishoudelijke zorg. Oh, dat is stevig werk. En nu binnen met de ventilator. Betekent dat je nog zo aan de bak moet, denk ik. Nou, drink even wat en dan straks weer vooruit. Beb, die heeft als sleutelwoord gekozen. Bijna voorbij. Morgen weer naar huis. Na een weekje vertoeven in het prachtige Winterswijk. En dan gaan we naar Dirk. Dirk, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Jij hebt denk ik gekozen voor het meest gekozen sleutelwoord. Als we zo'n lijstje zouden maken met de top 3, zou deze daar zeker in staan. En het is denk ik ook hoe mensen die naar Open Huis luisteren en naar Radio 5 luisteren een beetje in het leven staan. Want wat is het?
2: Dankbaar.
0: Ja, prachtig woord. En waarom ben jij dankbaar?
2: Nou, ik loop nu een pelgrimtocht in Zweden. En ik ben gisteren begonnen in Östersund en ik zit nu in Vatland. En dat is, elke dag loop ik ongeveer 24, 25 kilometer.
0: Zo.
2: En als je het een keer niet kan vinden, dan vraag je gewoon de mensen. En dan staan er overal wel logo's op de bomen en dat soort dingen meer.
0: Ja.
2: Maar als je het dan niet kan vinden, dan vraag je. En dan word je echt heel vriendelijk geholpen. En vandaag was ik in een klein dorpje en... Nou, meestal dan kun je gewoon in een kerk binnenlopen. Maar nu was de deur op slot. En dan was er een man aan het werk. En die zei van, nou, wil je de kerk even bekijken? Dan doe ik de deur even los. Maar kijk, en dat soort dingen, dan word ik echt blij van.
0: Ja. Wauw. Dat is, nou, ik krijg er een beetje kippenvel van. Hè? Dus, het klinkt een beetje zoals Nederland, maar dan 50 jaar geleden. Dat je gewoon, of in de kleine dorpjes, misschien gebeurt het nog steeds wel. Hè? Dat mag ik hopen.
2: Ik heb geen idee.
0: Nee, maar mooi. En ben je al lang onderweg?
2: Dit is mijn tweede dag. En in 2023 heb ik denk ik 120 kilometer gelopen van deze route.
0: Ja.
2: Sint Olafsleden met mijn vrouw. En toen heb ik gezegd, als ik met pensioen ga, dan loop ik nog een afval het laatste deel. En ik eindig 10 juli in Trondheim, Noorwegen.
0: Wauw, wat mooi. En mooi deze belevenis. Want ja, heb je een reden om het eigenlijk te lopen?
2: Nou, ik wilde wel... een pelgrimtocht doen, maar dan niet de Camino, want dat is veel te druk.
0: Ja, dat is waar, ja.
2: En als ik nu vandaag 5 mensen heb gezien, dan klopt het ongeveer wel. Het is heel rustig hier. Oh, heel
0: mooi.
2: Rustig.
0: Ja, wat mooi. En je vrouw, loopt die nu ook mee, of?
2: Nee, die is thuis. Die mag thuis blijven.
0: Nou, wat mooi.
2: En ik mocht alleen.
0: Nou, dat is toch mooi. Dat is toch ook een beetje de liefde. Hey, vind je het goed als wij gewoon in gedachten iedere dag met je meelopen hier vanuit het huis met alle open huizers?
2: Is helemaal goed.
0: Of is dat te druk voor jou? Nee, dat zal
2: niet
0: goed zijn.
2: Nee.
0: Heel goed. Okay. Dat betekent ook nog dat je de gouden sleutel krijgt. Die ligt denk ik op de deurmat als je terug in Nederland bent. Heb een goede tocht, Dirk.
2: Hartstikke mooi. Dank je wel.

0: Zaterdagochtend komen ze langs. De sterren van toen en nu. Berry, hey, goedemorgen.
1: Hallo, goedemorgen.
0: Anita Meijer, gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: Eva de Roveren.
3: Goedemorgen.
0: Boudewijn de Groot.
4: Goedemorgen, Felix.
0: Oscar Harris. Goedemorgen.
5: Hey, goedemorgen.
0: Elke zaterdag tussen 10 en 12 een goedemorgen. Dankzij FM op 5 met Felix Murders en
6: Jacqueline uit Loon op Zand.
0: NPO Radio 5.
6: Adieu.
0: Met de beste evergreens.

gitaar en de synthesizer. Onmiskenbaar Fischer Z met So Long. Eigenlijk ghosting aan Van Letter inderdaad. De X-figuur die in één klap helemaal niks meer hoort van zijn vriendin. En vertelt wat er dan met hem gebeurt. En daarvoor nog gingen we terug in de tijd met Yves Berensen. Terug naar zijn Zandvoortse roots. Vriendschap, jeugdherinneringen, alles zat erin. En over herinneringen gesproken. Laatst vroeg ik een keer hier in het huis. Als je nou een artiest mag kiezen. Een bekende artiest, evergreen artiest, Beatles, ABBA, dat soort dingen. En je zou eens een keer een wat minder bekend liedje kiezen. Wat zou dat dan zijn? Nou, en toen kwam Christine Kaasjager met deze. En die is van ABBA, komt van het album Arrival. En ik kende hem inderdaad niet. Maar het schijnt echt onder ABBA-fans een hele bekende zijn. Let goed op.

Ab die heeft de single nog in huis en stuurt een foto ervan. En Rimmert brengt het weer even terug naar de Tour de France, die er ook dit jaar weer aankomt. Julie en Claire uit het land van Frankrijk. Seine Rien, zo heet het. En als we dan toch een beetje in de vakantiesfeer zijn, zometeen als derde na drie naar John Travolta en Olivia Newton-John en Elvis Presley, daarna een plekje vrij. En ik zat te denken, samen met Siem, hoe leuk is het om liedjes die je hebt ontdekt op vakantie eens een keer aan elkaar te laten zien en te horen. Dus stuur hem even in. Het kan iets met gitaren zijn, maar dat kan ook iets heel liefelijks zijn. Uit Portugal, Italië, Spanje, Frankrijk. Maar misschien is Duitsland of Denemarken wel je land. Ga je meer naar boven. Of Amerika, Brazilië. Het kan overal vandaan zijn. Als je het maar ontdekt hebt, op vakantie. Geef het even door via de NPO Live-app, de digitale brievenbus van ons huis. Telau nu met The Scene.

0: opiniemaker Victor Vlam, een serieuze stem in het publieke debat.
1: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
0: Of een handig verdienmodel.
2: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
0: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Wat staan jullie nou allemaal te kijken?
5: Bezoek ook de beste passiespelen ooit. Nu te zien in Openluchttheater De Doolhof. Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
6: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Passiespelen Tegelen. Boek je tickets op passiespelen.nl.
7: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
10: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
11: Gakpo nog een keer, Gakpo!
10: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
11: Summerville nog een keer, Summerville!
10: Komende nacht, Tunesië-Nederland.
11: Ja, ja!
10: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
12: Op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
13: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
10: Komende nacht, Tunesië-Nederland.
12: Op NPO Radio 1.
11: Ja, ja!
14: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
15: NPO Radio 5, met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
16: Het is 3 uur geworden in het huis en we gaan zo met de auto even naar zo'n ouderwetse drive-in bioscoop. En we gaan daar naar het slotnummer van Grease luisteren en ook een beetje kijken. Maar eerst naar het NOS Journaal. Hier is Renate. Goedemiddag.
17: Goedemiddag. Nu de dag begonnen is in Venezuela, wordt steeds meer duidelijk over de enorme schade door die twee aardbevingen van afgelopen nacht daar. Een paar uur geleden meldde waarnemend president Rodriguez al 164 doden en bijna 1000 gewonden. Maar experts vrezen dat het dodental uiteindelijk in de duizenden kan gaan lopen. In de hoofdstad Caracas en andere steden in het aardbevingsgebied zijn veel gebouwen ingestort. Hier ontstaan nu door de hitte problemen met bruggen en wegen. Zo kunnen er geen treinen over de spoorbrug bij Arnhem-Muiden in Zeeland, omdat die door de hitte is vervormd. En op Tolen is het wegdek omhoog gekomen. Daardoor zijn enkele auto's ook beschadigd geraakt. In Noord-Holland wordt tot het eind van de week zeker 15 bruggen niet meer bediend. De vrees is namelijk dat als ze open zijn, dat ze dan niet meer dicht kunnen. En in Zuid-Holland wordt het brugdek van verschillende bruggen daarom nu ingekort. Nou ja, het is natuurlijk niet alleen hier warm. In Frankrijk stijgen de temperaturen vandaag al zelfs boven de 40 graden. En daar lijkt het nog wat warmer te worden de komende dagen, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
18: Vanmiddag wordt het code rood in 72 departementen. Daar wonen meer dan 50 miljoen mensen. Dat is meer dan 3/4 van alle inwoners in Frankrijk. In het westen van het land wordt het wel wat koeler de komende dagen, maar in de rest van het land, en dat is ook in Parijs, blijft het dit weekend nog heel warm met de temperatuur temperaturen dus soms nog wel van boven de 40 graden. Dus echt behoorlijk pittig allemaal.
17: Ja, net over de grens van België kan het ook ruim 40 graden worden. Het Belgische Weerinstituut heeft daarom voor morgen in de provincies Limburg en Luik ook al code rood afgekondigd. Ja, zelfs met temperaturen die ruim boven de 30 graden inmiddels komen, wordt er opgeruimd. En komen er zelfs al kerstspullen binnen bij de kringloopwinkel De Cirkel in Utrecht. En daardoor zit bedrijfsleider Bianca nu midden in de kerstversiering.
19: Nou, we zijn dus nu eind juni en het groeit al tot boven mij uit. Mensen gaan opruimen en grote opruimperiodes zijn vaak de kerstvakantie en de zomervakantie. En wat mensen dan tegenkomen, dat gaat er gewoon uit. En dat komt vaak gelukkig bij ons.
17: Ja, weer dan. Officieel spraken nu van een landelijke hittegolf. In de beeld is het ruim 30 graden. Ook vanmiddag weer veel zon, 30 tot 36 graden. In het noorden is dat minder warm door een noordoostenwind daar. Morgen ook weer veel zon, nog wat heter, 34 tot 39 graden.
15: Open huis, Henk van Steeg.

Met het engelachtige record erbij. Het was 1969. Elvis Presley, Suspicious Minds. En daarvoor nog John Travolta en Anita Newton-John. Aan het einde van Grease. You're the one that I want.

0: Hoeveel fijne vakantieherinneringen er worden opgehaald met allemaal liedjes. Zo gaan we met Dick terug naar zijn vakantie in Griekenland. En elke ochtend werden we wakker met het Griekse inzending van het Songfestival uit 2010. Maar even niet, dat was het liedje Opa. Zo heette dat, Opa. Ik ga niet struikelend over de artiest, maar inderdaad. Tineke, denken we even terug aan de vakantie in 2007 in Indonesië. Poco Poco hoorden ze daar heel erg vaak. Ad, die komt met Mina uit Italië. Amor Mio uit de jaren 70 doet me denken aan de vakantie in Rimini. En Remco, naar welke vakantie gaan wij terug? Welk jaar? Goedemiddag.
1: Goedemiddag Henk. 1986.
0: En dat klinkt als een vakantie naar het zuiden. Dat klinkt als ik dit liedje erbij pak. Ik zou zeggen Italië of Spanje.
1: Het was Spanje, 1986. Mijn busreis met MyWay toen nog. Kon je 14 uur in een bus zitten. Ja. Dan ben je het vergeten nooit meer.
0: Ach.
1: En daar draaiden ze dit plaatje in de discotheken. En dat was al van een paar jaar daarvoor eigenlijk. Maar dat was nog steeds een hit daar.
0: Wat grappig, zo ging dat vroeger. Hè? Je kon echt muziek ontdekken op de plek waar je was. Dat was in Nederland nog niet zo. Ik had er een handje van om in de vakanties, dat was uit het CD-tijdperk, om altijd naar een lokaal warenhuis te gaan. En daar een verzamelaar van die zomer te kopen. Omdat er altijd liedjes op stonden die we in Nederland nog niet kenden. Nou, tegenwoordig met alle digitale diensten en het wereldwijde web is dat niet meer zo. Maar wat leuk. En als ik jou dan weer in die discotheek zet, was jij zo'n jongen die aan de kant stond of werd er gedanst? Versierd?
1: Nou, ik was een beetje meer aan de kant kijken, inderdaad. Ik was natuurlijk 16, dus ik kwam allemaal net om de hoek kijken.
0: Ja. Als ik zeg maar, het klinkt als een Italiaans gerecht, toch? De titel van dit liedje.
1: Ja, het is volgens mij een parodie op vakantiedrukte in Italië uit de jaren 80. Het is een beetje een satirische plaat, volgens mij.
0: Oh, wat goed zeg. Nou ja, kondig hem zelf maar aan, want jij was in die discotheek. Jij weet hoe dat daar ging in Benidorm in 86.
1: Ja, nou, dan nu Spliff met Carbonara.
0: Oh, wat heerlijk, mensen. Wat eten we vanavond?
2: Carbonara.
0: Nee. Hey, dankjewel, Remco. Geniet even terug in die bus. 14 uur, veel te warm, geen airco. Nee, dat waren die tijden. Doei.

0: vakantieherinneringen. Dit bracht Remco weer even terug naar de zomer van 86. Spanje, Benidorm, waar hij aan de kant stond. Inderdaad, van een Duitse band, Spliff. En ze hadden eerst een Duitse versie en die heette Hot Wulsten und Coca-Cola. Toen dachten ze, misschien kunnen we ook wel een Italiaanse versie hiervan maken, waarin hij dan flirt met een Italiaanse vrouw. Nou, hebben ze gedaan. Het hele doel is om haar uit te nodigen voor de spaghetti alla carbonara. Ik vind het wel met de spekjes en de ei. En toen hebben ze gewoon een Italiaans menu gepakt om daar woorden uit te halen. Latijnse woorden en fragmenten uit de Italiaanse reisgids. Hoe mooi is dat? Dankjewel Remco voor dit prachtige verhaal en dit fijne liedje.
1: Volgspot.
2: Het tempo waarop we draaien, dat zoveel van ons vraagt, dat we wel behoorlijk worden meegesleept in de waan van de dag.
1: Met Heelco Span.
3: Maak er een prachtige voorstelling van.
4: Ik ben niet flamboyant, ik heb geen borsthaar, dat kan ik wel verklappen.
1: Volgspot. Iedere zaterdag en zondag vanaf 18:00 PM op NPO Radio 5. Okay.

Thuis heb ik nog een aanzichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

Wat leefde ze eenvoudig toen? In simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd. Het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

Van Blondie. Het bracht ons terug in 1980. Maar eigenlijk was het bedoeld voor Stevie Nicks. Dat wilde Giorgio Moroder, de Italiaanse producer. Maar die kon niet contractueel. Dus werd het Blondie. En dit was 1980. En daarvoor nog het dorp van onze Evergreen-artiest Wim Zonneveld. Het was 1974. Zo vader, zo dochter. Dat is het geval in de derde single. En tevens het slottrack van de nieuwste plaat van Mama's Gun. Fijn duo. En ze dachten, ja, die dochter van Andy, die kan ook wel een potje zingen. Dus zij mocht de backing vocals doen van deze hele fijne zomerse single. Dit is Joy, dit is NPO Radio 5 met zometeen nog Sun.

0: En dan gaan we naar de drinkpauze. En vandaag in Mexico is daar wel alle reden toe. Als gezegd, het is een graadje of 30. Dus die paar minuten even wat drinken en een beetje koelen kunnen ze wel gebruiken.
1: NPO Radio 5. Zomerweken.

komen. Lekker dansen met Santana. Oye, kom over in de albumversie. Had ik eens even zin in. En daarvoor nog Mama's Gun met Joy. We zijn er nou teruggekomen. Ach nee.

0: jaar was hij voor hem.
1: Leo, de winnaar van de Bert van Leeuwenprijs 2025.
0: Wie verdient dit jaar de Bert van Leeuwenprijs? Wie maakt het verschil in het leven van anderen?
2: Ik doe het niet voor mij, ik doe het hier voor het wijk. Want het wijk ligt aan mijn hart.
0: Meld hem of haar dan nu aan voor de Bert van Leeuwenprijs. Via eo.nl/Bert. Want goed doen mag gezien worden. Dat is

0: dit is heel grappig. Deze op rechts hier in het open huis begint er iemand mee te zingen. Zomer is aan. Siem, vertel even, wat gebeurt er in jouw hoofd als jij dit liedje hoort?
1: Nou ja, we gaan wel een liedje kapot maken, maar er zit dus Zomer in Zaandam. Het is Zomer in Zaandam zit hierin.
0: Oké,
1: okay, goed luisteren. Dus mama appelsapje.
0: Beetje aan het begin inderdaad. Oké, okay, ja. Dus Zomer in Zaandam. Oké. Okay.
1: Komt ie aan.
0: 2, 3, 4. Zomer in
1: Het is zomer.
0: Ja, het is inderdaad zomer. Wes, Alana, hij zong in een totaal andere taal. Maar toch, wij horen iets Nederlands in. Eerlijk zien, dankjewel. Gaat het ook bij het hoofd. Sorry daarvoor. Zometeen muziek voor je van Jennifer Knapp. Ken je die nog? Maar eerst. Ik hoop dat je de lange weg naar huis weet te vinden. Misschien wel vanwege de airco in de auto. Of vanwege de fijne muziek hier op 5. Take the long way home.

live is toch wel het mooiste. Die zou je bij zijn geweest in 1980. Take the long way home. En dan terug naar de jaren 90. Ik zat op mijn zolderkamertje huiswerk te maken op de radio. Was Spoor 7. En daar was ineens een artiest met een bijzonder mooie stem en hele fijne liedjes. Haar naam Jennifer Knapp. En gelukkig is ze de muziek blijven maken. Dit is A Little Bit More.

voor mij had hij nog wel even door kunnen gaan, maar ja, hier bereiden ze toch een eind aan. Deep Purple op NPO Radio 5 zijn echte evergreen. Smoke on the Water en daarvoor nog de Turtles. Wij gaan dansend richting Bertolf 5. En daar staat mijn danspartner al klaar, Gerja Wolf. Soepel in de heupen en een hele mooie stem. Heel veel plezier bij Gerja zometeen.

0: En we gaan weer even drinken. Ik zou zeggen, doet u het thuis ook? Je moet dit soort dagen helemaal blijven drinken.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
4: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
6: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt "ik ben onderweg"? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt, waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
7: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
8: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
9: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
10: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
9: Of een handig verdienmodel.
10: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
9: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: Zometeen Bert op 5 bij Caro NCRV. Maar eerst het nieuws van 4 uur met Renate Kok.
13: Goedemiddag. Vanaf middernacht geldt in 8 regio's code rood vanwege de extreme hitte. Het gaat om Noord- en Zuid-Holland, Utrecht, Brabant, Gelderland, Limburg, Flevoland en Overijssel. Morgen wordt het 34 tot lokaal misschien wel 40 graden. Code rood houdt in dat iedereen dan klachten kan krijgen, zoals uitdroging, oververhitting en hitteberoerte. Het advies is om alleen naar buiten te gaan als het echt nodig is. Genoeg te blijven drinken, ook als je geen dorst hebt. Ga geen zware lichamelijke activiteiten doen. En let goed op huisdieren en mensen in de omgeving. Ja, had het al over drinken. Maar dan nu het drinken van alcohol, dat moet niet normaal worden gevonden. Dat zegt de Gezondheidsraad in een nieuw advies. Volgens de raad is ieder glaasje er één te veel. En daarom zou de regering alcoholgebruik moeten ontmoedigen.
14: Dat gaat met name over de omgeving veranderen, zoals wij dan zeggen. Dus dat betekent dat de prijzen van alcohol bijvoorbeeld hoger worden. Dat het beschikbaarheid verandert. He, dus bijvoorbeeld met een leeftijdsgrens zou je dat kunnen doen. En daarmee dus eigenlijk alcohol niet meer zo nadrukkelijk in de samenleving zichtbaar laten zijn.
13: Nou, de Gezondheidsraad ziet sterk bewijs dat het risico op 7 soorten kanker toeneemt bij alcoholgebruik. En ook stijgt het risico op orgaanschade. De gemeente Zwolle heeft zorgleveranciers dubbel uitbetaald. Die kregen bijna €350.000 extra, bleek begin juni. De gemeente zegt het bedrag inmiddels weer terug te hebben, maar stelt toch wel een onderzoek in. Want het is niet de eerste keer dat dat gebeurde. In ruim 2 jaar tijd kwam het 3 keer voor. Zo werd in 2024 al een bedrag van €230.000 dubbel overgemaakt aan bedrijven en particulieren. En ook toen ging het om een menselijke fout. In Sittard hoefden basisscholieren vandaag niet naar school, omdat er gisteren een leerling onwel is geworden door de hoge temperaturen binnen. Ook morgen zijn ze nog vrij. En op deze school in Dalfsen geldt een tropenrooster. De leerlingen begonnen vroeg, mochten ook eerder weer naar huis.
15: Het is wel even wennen dat je natuurlijk nu om 8 uur op school moet zijn. Maar het is wel fijn, want je bent om 12:30 al vrij.
16: Gelukkig mogen we dus op tijd weg, want in de middag is het hier helemaal niet te doen. Zo was het gistermiddag al een graadje of 29 in dit lokaal. En in de andere lokalen bij groep 8 hadden we zelfs al boven de 31 graden.
17: Ik ga gelijk naar het zwembad en hopen dat er nog niet heel veel kinderen zijn.
13: Nou, het lijkt me heel verstandig, want ook vanavond blijft het weer lang erg warm. En ook vannacht is het in grote delen van het land erg warm en klam. Morgen dus uitzonderlijk heet. Lokaal kan het 40 graden worden.
12: Dankjewel, Renate. Benieuwd over een half uur of het dan andere berichten zullen zijn. We gaan het horen.
11: Bert op 5, Gerrie Wolf.

0: Sir Cliff Richard en zijn Shadows, de begeleidingsband van Cliff, tot 1968. En ik zeg een heerlijk begin van Bert op 5. Welkom! Dit is Bert op 5! Ja, vannacht om 1 uur dan speelt Oranje tegen Tunesië in Kansas City. En ik ga straks vast vooruitblikken met de Nederlander Patrick, die daar woont. En de slimste mensen, ook al werkt je brein misschien wat minder goed met deze temperaturen, ondanks de hitte spelen we gewoon vandaag de slimste mens. En je hebt het misschien al gehoord, heel veel scholen worstelen met het onderwerp rouw op school. Zometeen spreek ik iemand die daar haar dagelijkse werk van heeft gemaakt. De beste ever,
1: Bert.

Jan Keijzer schreef het nummer en dat lag al jaren op de plank. En toen moest het door een man en een vrouw gezongen worden. Dus ze gingen op zoek naar een zangeres. Nou, audities leverden allemaal niks op. En toen bedacht drummer Jack Veerman... Hey, maar daar was die viskraam en daar stond een hele leuke meid achter die viskraam. Zullen we die gewoon eens vragen? Nou, eigenlijk durfde Arnie Schilder geen auditie te doen. Maar Jack Veerman praatte op haar in. En ja hoor, ze deed het. Nou ja, the rest is history. Hey, hoe heb jij vannacht geslapen? En blijf jij vannacht ook wakker? Dat zijn vandaag denk ik wel de meest gestelde vragen. Ik vind het toch bijzonder dat we dankzij die hitte en het WK... ineens een inkijkje krijgen in elkaars nachtleven. En zo liet Louise van de redactie net een foto zien van haar huisgenoot... die vannacht in de tuin van hun studentenhuis heeft geslapen. Met een ooglapje op, dat dan weer wel. En Yvonne van de redactie die ziet er redelijk fit uit. Want die slaapt in een heerlijk koel souterrain van haar huis. En haar dochter sliep zelfs onder een dekbed. Nou, dat soort intieme zaken zouden we normaal nooit met elkaar bespreken. Maar die plaknachten en het voetballen, dat brengt saamhorigheid. Ik vind dat mooi. Ik ga vannacht gewoon rustig slapen. Tenminste, als dat lukt. Want in mijn slaapkamer was het vannacht 26 graden. En ik hou de ramen open. En weet je wat, dan hoor ik vanzelf wel als Nederland gaat scoren.

0: arbeidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van 9.

0: Prachtig liedje over volhouden en de moed niet opgeven. En vorige week gaven de twee, en heb ik het over Danny Vera en Marlon Pichel, nog een kampvuurconcert bij Kasteel Groeneveld in Baren.
1: Bert op 5, met het nieuws van vandaag.
0: En dat is goed nieuws, want er komt een einde aan die ongewenste telefoontjes. Vanaf 1 juli mogen bedrijven consumenten alleen nog maar bellen als ze daarvoor toestemming hebben gegeven. En dat vind ik reden voor een ja, inderdaad, reden voor een applausje. Heel goed. Mensen die niet op tijd bezwaar hebben gemaakt tegen de onwettige heffing in box 3, die krijgen hun geld niet terug.
2: We are just one day away from one of the biggest days of the World Cup in Kansas City. In fact, we're already seeing signs of that orange crush.
3: The Netherlands taking on Tunisia tomorrow night at Arrowhead, 6 o'clock. But the fun will start well before that. The Dutch plan to march from Power and Light to FanFest tomorrow morning.
0: Ja, Kansas City maakt zich op voor de Oranje fans die de stad van links naar rechts overnemen, zometeen voor de Oranje Mars. En die wedstrijd tegen Tunesië, dat is een klein beetje een thuiswedstrijd voor het Nederlands elftal. Want in die stad verblijven ze al een paar weken. En daar woont ook onze vaste Oranje fan Patrick Bakker. En we spraken hem al 2 keer eerder. Hey Patrick, goedemiddag.
4: Hey, goedemiddag. Goedemorgen voor ons nog hier.
0: Ja, want bij jou is het 9:15 als ik het goed heb. 9:50?
4: Dat klopt inderdaad. Ja, okay. Dat klopt.
0: Hey, en vertel, vannacht om 1:00 Nederlandse tijd is die laatste groepswedstrijd voor Nederland. En dat is voor jou denk ik extra bijzonder, hè? Want jij bent over een paar uur al bij die Oranje Mars.
4: Absoluut. Ja, over 2 uur dan begint de Oranje Mars. En dan gaat het allemaal richting de bussen die dan de Oranje supporters en fans naar het stadion leidt. En dan om 6:00 lokale tijd dan begint de wedstrijd. Tenzij het de regen en onweer het misschien een beetje moeilijk gaat maken. Dus we zullen zien.
0: Okay, want dat is voorspeld. Noodweer, geloof ik, hè, met donder en bliksem. Het leek er heel even op dat de wedstrijd misschien uitgesteld zou moeten worden. Hoe staat het er nu voor?
4: Ja, het lijkt erop dat de onweer wat vroeger komt. Waarschijnlijk rond 1:00 of 3:00. En het, zoals het hier meestal werkt, is dat je een front hebt met begin met onweer en daarna gewoon regen. Dus ik verwacht geen vertraging, maar wel een natte wedstrijd.
0: Een natte wedstrijd, nou. Er zijn erge dingen. Hey, dat Oranje Legioen,
4: absoluut, zeker weten.
0: Dat Oranje Legioen is nou bij jou in Kansas City. Heb je er al iets van vernomen?
4: Ja. Ja, gisteravond was ik bij de bus. Heb ik samen met de busleden heb ik heerlijk gegeten bij Joe's Barbecue. Kansas City Barbecue. En dat was een leuk evenement om de mensen beter te leren kennen die bus helemaal vanuit Texas naar Kansas City hebben geleid. En die gaan misschien zometeen, als we winnen, naar Mexico. Dus die hebben nog een heleboel lange tour te gaan.
0: Wow.
4: Het is heel bijzonder geweest. Ik was ook gisteren bij de Nederlandse delegatie. En overal is het Oranje. Dus het is echt een geweldig feest in de stad. En heel erg trots op mijn stad, maar ook heel erg trots op Nederland.
0: En want hoe kijken ze in Amerika aan tegen dat Oranje, tegen al die Oranje fans?
4: Ja, het is met verbazing. Kijk, we hebben hier uiteraard ook diehard fans voor voetbal, voor American voetbal. Mm-hmm. Maar zoals we natuurlijk naar het stadion gaan en zoals we allemaal in dezelfde kleur staan. En hoe we feesten en van links naar rechts gaan. Dat is toch wel een beetje nieuw voor ze. Dus het is, en ze willen er allemaal wel meedoen. Dus ik denk, er zijn maar 2000 Nederlandse supporters die vanuit Nederland met de KNVB hier naartoe komen. Je zal zien als het stadion Oranje is, dan zijn er met name tweede, derde generatie Nederlanders, maar ook heel veel mensen die gewoon in de stad wonen, die zich achter Oranje scharen en gewoon een beetje die Oranje fan gekte wil meemaken. Dus het wordt wel heel erg bijzonders, denk ik.
0: Lopen ze dan ook mee achter die bus aan in die Oranje stoet?
4: Ja, absoluut. Ja, okay. Want het zag je natuurlijk ook. Hè, er waren maar bijna 3000 Nederlanders in Houston. Maar er stonden 20.000 man achter. Dus 17.000 man kwamen niet uit Nederland vliegen. Dus dat waren dus allemaal lokale mensen. Soms in het Oranje, maar ook soms in de eigen kleuren van de VS of Mexico of wat het dan ook is. Ze willen gewoon meedoen. Dat is het leuke ervan.
0: Dat gekke dansje dat we hebben, hè, van links naar rechts. Volgens mij begrijpen ze dat niet helemaal, of wel?
4: Nee, niet echt. Nee, ze weten nog niet wat links en rechts is. Dat hebben we allemaal geprobeerd uit te leggen. En ondanks dat onze Engelse taal ook met de L en de R begint, dan is het toch nog wel moeilijk voor ze om het te begrijpen. Dus we hopen dat het vandaag een stuk beter gaat. Nou. We zullen zien.
0: Hey, en in wat voor stadion speelt het elftal straks? Is dat weer met airco?
4: Ja, dat is een Arrowhead Stadium.
0: Oké.
4: Ja, nee, geen airco. Het is een open stadion. Het is een oud stadion. Het is het luidste stadion van de Verenigde Staten. zij zeggen van de wereld, maar ja, wij zijn natuurlijk wereldkampioen
0: luidste?
4: Voetbal
0: het,
4: ook.
0: Luid, hoe bedoel je?
4: Ja, het luidste, ja, in decibel. Dus tijdens een van de wedstrijden die van de Kansas City Chiefs voor American Football,
0: ja.
4: Is er dus gemeten dat dit dus het luidste stadion is van de wereld.
0: Oh jee.
4: Nou,
0: oh.
4: Ik weet niet of dat ooit gemeten is in de Kuip of in de Arena of in het PSV-stadion.
0: Geen idee.
4: Dus we zullen zien hoe dat, of dat record gaat verbroken worden vandaag, ja. Of dat blijft staan. Dus we zullen zien.
0: Maar dat belooft dus wat als er straks massaal toegejuicht wordt en gezongen wordt door al die
4: absoluut.
0: Fans. Ja.
4: Ja.
0: Ik ben heel benieuwd. Dat kan nog heel indrukwekkend worden.
4: Ja, inderdaad. Ja. Ze kennen onze liedjes natuurlijk niet.
0: Nee.
4: Dus dat is het enigste nadeel.
0: Ja, dat is waar. Dus stil aan de overkant. Ja. Ja, dat vertaalde maar. Dat
4: ja. Absoluut. Ja. Absoluut.
0: Hey, maar jij zegt dus die inwoners van Kansas City die zijn ook absoluut voor oranje. Dat is natuurlijk wel een beetje sneu voor Tunesië dan, of niet?
4: Ja, inderdaad. Ja. Kijk, het is natuurlijk heel erg opgehyped hier zo. Kijk, en er zijn ook heel veel voetbalfans hier. En voetbalfans die Liverpool fantastisch vinden. Of Manchester United. En ja, die kennen natuurlijk heel veel Nederlandse spelers. Ja, voor het hotel heb ik talloze Van Dijk supporters gezien.
0: Oh,
4: die niet zozeer oranje fans zijn, maar wel fans zijn van Liverpool. Want voetbal leeft hier toch wel, dus het Nederlandse voetbal, dat leeft hier wel heel erg in
0: toch
4: Kansas
0: City. Toch
4: wel,
0: hè? Ja, want wij denken in Amerika
4: ja,
0: is
4: toch
0: het
4: wel.
0: Echt American voetbal. Maar...
4: Ja, nee.
0: Okay.
4: Het is de jonge generatie, daar zie je steeds meer voetbal. Dus als je ook naar de voetbalvelden gaat, dan staan er gewoon 15, 20 velden. En het parkeer staat gewoon helemaal vol.
0: Nou,
4: en zo jongens en meisjes kunnen de sport natuurlijk doen. Dus
0: dat
4: het is
0: leuk,
4: ook een vrouwensport hier.
0: Ja.
4: De vrouwenvoetbal heeft een apart stadion hier in Kansas City. Het eerste van in de Verenigde Staten. Misschien ook het eerste in de wereld.
0: Ja.
4: Wat alleen maar voor het vrouwenvoetbal ontworpen is.
0: Ja,
4: en dat
0: goed
4: is natuurlijk fantastisch.
0: Hartstikke goed bezig.
4: Absoluut, ja, zeker.
0: Jij gaat je klaarmaken voor de oranje optocht zometeen. Ik ga jou een hele
4: fijne
0: dag...
4: Ik ga zo de startknop indrukken.
0: Ja, geweldig.
4: Sorry.
0: Heb een hele leuke dag, een mooie wedstrijd. En we gaan natuurlijk voor de dikke winst vanavond, hè?
4: Ja, absoluut. En mag ik even de groetjes doen aan Melanie, Steven, vader en moeder. En alle vrienden en familie in Nederland.
0: Oh.
4: En allemaal achter oranje staan vandaag. En laten we winnen. En op naar Mexico.
0: Gaan we doen. Dankjewel, Patrick.
4: Oké.

0: En ik kijk me sowieso maar dat intro. Ah, ik vind het een van de mooiste intro's in de popgeschiedenis. Geweldig. Ja, ik moet hem helaas wegdraaien, want het is tijd voor... Renate Kok met het nieuws van 16:30.
1: Ja, vanaf middernacht geldt voor het eerst code rood vanwege extreme hitte. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland is het dan code oranje. Het KNMI roept op om alleen naar buiten te gaan morgen als het echt moet.
2: Nou, bij code rood gaat het om maatschappijontwrichtende omstandigheden. En in dit geval is waar we ons zorgen over maken dat dit soort hitte echt groot gevolg heeft voor het menselijk lichaam. Dat heel veel mensen daar heel veel last van hebben. En wat we ook bij eerdere dagen die zo heet waren gezien hebben, is echt een stevige oversterfte. Dus de boodschap is echt, pas je morgen nog wat extra aan. Hou echt rekening met die hitteklap die morgen op ons afkomt.
1: Ja, en ook adviseert het KNMI om geen zware lichamelijke activiteiten te doen en om natuurlijk extra te letten ook op huisdieren. Dan heeft het Rode Kruis gironummer 5125 geopend voor hulp na de 2 aardbevingen in Venezuela. Het is daar intussen ochtend geworden en in het puin wordt nu druk gezocht naar slachtoffers. Het officiële dodental staat nog altijd op 164, maar vermoedelijk zijn er veel meer slachtoffers. In Amsterdam-Noord zijn hulpdiensten vanmiddag massaal uitgerukt naar een verzorgingstehuis, omdat het daar binnen te warm werd voor veel mensen. Ze zijn met hulp van onder andere brandweermensen naar koelere ruimtes in het pand gebracht. Er is niemand gewond geraakt. En dan de 17-jarige Ivar uit Groningen. Nou, die loopt wel binnen deze dagen. Een paar jaar geleden bouwde hij namelijk met zijn vader een ijskarretje. En daarmee fietst hij nu langs alle hotspots, letterlijk en figuurlijk. En hij verkoopt maar één ding, steekijs.
3: Het is een plakje ijs met 2 wafeltjes tussen. En het is echt iets Gronings, komt uit het noorden. En vroeger waren er heel veel steekijskarren. En ja, nu wat minder, maar ik ben er wel. De oude nostalgie breng ik terug, ja.
1: Nou, komende dagen is hij ook nog overal te vinden met zijn ijsfiets. En ik denk dat hij aan klanten geen gebrek heeft, want ook vanavond blijft het nog lang erg warm. Vannacht is het in grote delen van het land ook erg klam erbij. Morgen dus uitzonderlijke hitte, lokaal misschien wel 40 graden.
0: Hey Yvonne, zullen we Ivar even bellen, vragen wat hij hier langs zal komen?
4: Nou, zal ik je wat vertellen?
0: Nou?
4: Het ligt ook hier in de vriezer.
0: Nee.
4: Oh. Ik ga er zo eentje voor je maken.
0: Okay, gaan
4: met
0: we doen.
4: Wafeltjes.
0: Yes. Tot 6:00, Bert op 5.
5: Vanmiddag met Gerja Wolff.

0: The Doors en Very Strange.
1: Nu niet op televisie, maar wel iedere middag op de radio. De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert op 5.
0: Ja, ook al hoor je straks, je hoorde het net al bij Renate in het nieuws, haar collega Ewout de Jong hoor je vandaag ook. Want die stelt vandaag de laatste vraag in De Slimste Mens deze week. Maar van mij krijg je eerst de entreevraag. En die entreevraag die luidt als volgt. Waarvoor staat de term EHBO? Dus waarvoor staat de term EHBO? En dat mag je me laten weten door te appen naar de NPO Luister-app. Stuur nu een berichtje naar die NPO Luister-app en misschien heb ik jou dan zo meteen aan de telefoon.
1: Speel mee met De Slimste Mens.
2: De Slimste Mens.
1: In Battle 5.

0: met mij die wilde gewoon een mooi liedje schrijven. En hij had echt nooit verwacht dat het zo zou aanslaan. Hij is vooral heel dankbaar dat zoveel mensen er al zoveel jaren van genieten. En dat doet hij zelf gelukkig ook. Maar kritiek was er ook, in de vorm van duizenden brieven. Waarom moest dat nou een Duits nummer zijn? Dat lag toen nog best wel gevoelig. En dat glas drinken, dat zou alcohol promoten. En die ene sigaret waar hij over zingt, ja, die zou mensen aanzetten tot roken. Dus waarom moest dat nou zo nodig? Nou, Kees Buurman, de bedenker van het programma, die schoof alle kritiek opzij. Hij zei, Duits is gewoon een mooie taal. En de taal was er eerder dan de oorlog, aldus Kees. En dat drinken, tja, nou, dat hoeft niet per se alcohol te zijn. Dat zingt Reinhard helemaal niet. Het kan ook een glas chudorant zijn. En die sigaret, dat is gewoon een tijdsaanduiding. Hij zegt dus eigenlijk gewoon genieten van een prachtig liedje.
1: Gerjaars keus in bed.

Nog een gaatje bovenop doen morgen, dus wat dat betreft, dat klopt inderdaad. En de zon schijnt nu volop en dat levert ook meteen weer heel hoge temperaturen op. Morgen overdag schiet het kwik weer omhoog. We starten met volop zon, 29 tot al snel 30+. In het zuidoosten plaatselijk zelfs 35.

0: Jamaicaanse klanken van June Lodge en Prins Mohammed.
1: De slimste mens.
2: De slimste mens in Bert of Vijf.
0: Ja, het is tijd voor de slimste mens. En de entreevraag was: waarvoor staat de term EHBO? En ik heb Els Noeke aan de telefoon. Goedemiddag, Els. Hallo, Els. Even kijken. Ben je op deze, Els? Zit je hier? Nee. Even kijken, hoor. Ja, ik heb... Nee. Hey, Els, kun je mij horen toevallig? Weet je, ik denk dat we het gewoon nog even een keer proberen, of niet? Zal ik anders nog even een klein plaatje draaien? Ik heb hier een lekker plaatje staan, toevallig. Ga ik die gewoon even draaien. Kom ik zo terug.

0: De slimste mens.
1: De slimste mens in Bert de Vijf.
2: Ja, nou heb ik Els aan de telefoon, of niet Els? Goedemiddag.
3: Ja, dag, ja, goedemiddag.
2: Ja, gelukkig.
3: wat gezellig.
2: Ja, de boel werd even door hitte bevangen, maar je bent er en dat is het belangrijkste. En we gaan het spel met jou spelen.
3: Leuk.
2: Ja, zeker. Heb je hulp bij de hand of doe je het helemaal alleen?
3: Nou, mijn man is thuis, maar of die echt gaat helpen, dat weet ik niet.
2: Of ik daar wat aan heb, dat weet ik niet. Ja, en voordat we inderdaad beginnen, ga ik je eerst even vragen, waar staat de term EHBO voor?
3: Eerste hulp bij ongevallen.
2: Ja, dat is helemaal goed. Eerste hulp bij ongevallen. Dus we gaan het spel spelen. Je hebt je man bij de hand, maar je weet niet of je er wat aan hebt. Nou, dat gaan we zo meteen merken. Je hebt niet te kiezen, want alleen de vraag van Ewout de Jong die staat er nog. Dus ik ga
3: maar
2: je...
3: dat is leuk.
2: Ja, die is
3: om
2: heel
3: Ewout
2: leuk.
3: Ja, precies.
2: Ewout is een hele aardige man. Een ontzettend leuke nieuwslezer. En nou, hier komt zijn vraag.
4: Ik heb een aantal keer met de Harmonie opgetreden met carnaval. Dan liepen we mee in de grote carnavalsoptocht in het dorp. In ons groene uniform met gouden bies. Groen en goud? Het groene goud. Zo wordt dit wel genoemd. Wat weet je van zeewier?
2: Nou, Els, daar gaan we. Wat weet jij van zeewier?
3: Het is groen, wordt gebruikt in de Japanse keuken. Is in salades. Het is een algensoort.
2: Ja, je bent heel goed bezig.
3: Pas.
2: Okay,
3: Ik weet het niet meer.
2: Pas, nou. Je had toch kunnen zeggen, het komt uit de zee.
3: Oh, hemel.
2: Dat had je nog kunnen zeggen. Maar je hebt er wel 4 goed gehad. Ja, het wordt gebruikt als voedsel inderdaad. Het is in Europa veel minder bekend dan in landen als China, Japan en Korea. Het zit ook vol mineralen. Het is hartstikke gezond. Er zit jodium in en calcium en magnesium. Er zitten eiwitten in, vezels en vitamine. Dus eigenlijk zouden we de hele dag zeewier moeten eten. En dan zouden we een heel eind komen. En het ondersteunt...
3: Ik heb het laatst gegeten bij de Japaner. Het was erg lekker, moet je zeggen.
2: Oh, echt waar? Oh,
3: ja.
2: Oh joh. En toen?
3: Ja.
2: En nou?
3: Nou, het zat daar in een salade en het was geweldig.
2: Nou, wat goed. Ga je het nou zelf ook thuis eten of niet, denk je een keer?
3: Als het wat minder warm is en ga ik koken, dat doen.
2: Dan wordt alles weer makkelijker, hè, als het wat minder warm wordt. Hé, maar ondertussen heb je wel 3 goede antwoorden.
3: Oh,
2: hartstikke
3: prachtig.
2: Goed gedaan. En even kijken, hoor. Dus dat zijn meer dan 40 punten bij elkaar. Dus dat is een Bert op 5.
3: Nou, leuk.
2: Ja, we gaan hem naar je opsturen, Els.
3: Nou, fijn. Dank je wel.
2: Heel blij dat hij eruit is gegaan vandaag. Een Bert op 5 voor Els Noek uit Amsterdam. Hey, ik wens jou nog een hele fijne dag. Ik geef je even terug aan Yvonne en dan gaat zij even jouw gegevens noteren. En dan sturen wij het Bert op 5 naar je toe.
3: Dankjewel en vast een heel fijn weekend, Gerrit.
2: Dankjewel, Els. En jij ook, hè? Tot volgende week. Doei, doei.
3: Tot volgende week. Dag.
1: De slimste mens.
0: De slimste mens. Iedere middag in Bert op 5 bij KRO NCRV.

0: Hé, het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
8: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
9: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
8: Of een handig verdienmodel.
9: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
8: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 21:30, Avrotros, NPO 2.
10: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
13: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
14: Nou, net in de slimste mensen vraag van Ewout de Jong, maar hier staat Renate Kok met het nieuws van 5 uur.
15: Het KNMI adviseert morgen om alleen naar buiten te gaan als dat echt nodig is. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. Door temperaturen tot 40 graden kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. Een Nederlands reddingsteam gaat naar Venezuela om daar hulp te verlenen na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. Minister Sjoerdsma trekt er €2 miljoen voor uit. Het gaat om het Urban Search and Rescue Team, zegt de minister.
16: En dat is een team dat bestaat uit topspecialisten, mensen van de brandweer, politie, artsen. En zij kunnen in het rampgebied zoeken naar overlevenden. Onder het puin met speurhonden, camera's en luisterapparatuur. Het zijn echt de beste mogelijke mensen voor deze zaak. En zij zijn ook op de kortst mogelijke tijd beschikbaar.
15: En ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de Verenigde Staten. Er wordt gevreesd voor duizenden slachtoffers. Tot nog toe zijn er 164 doden geteld en bijna 1000 gewonden. De aardbevingen waren zo zwaar dat ze zelfs buiten Venezuela zijn gevoeld, vertelt buitenlandredacteur Jelle Baars.
17: Het is de zwaarste beving in een eeuw in Venezuela. En dat was zo zwaar dat hij zelfs diep in de Braziliaanse Amazone is gevoeld. Op zo'n 1700 kilometer van de Venezolaanse hoofdstad Caracas zijn mensen zelfs geëvacueerd in Brazilië.
15: Ja, veel Venezolanen hebben de nachten ook op straat doorgebracht uit vrees voor naschokken. Het blijft onduidelijk of Moerdijk kan blijven bestaan. Het kabinet wil op dit moment geen definitieve keuzes maken, bleek tijdens een Kamerdebat. Het vorige kabinet ging ervan uit dat het Brabantse dorp plaats moest maken voor uitbreiding van de industrie. Het kabinet Jetten houdt de mogelijkheid wel open dat Moerdijk blijft bestaan. Veel Kamerleden willen ook dat het dorp behouden blijft, maar fracties kijken ook naar het belang voor de economie. Iets heel anders, hoe kan het toch dat je buren al juichen voor Oranje, terwijl er op jouw tv nog helemaal niet is gescoord? Nou, dat vroeg tech-redacteur Joost Schellevis zich ook af. En na even zoeken vond hij het antwoord.
0: De meeste juichvertraging krijg je als je over internet kijkt. Die videobeelden die moeten dan over dat chaotische internet. Nou, om daarvoor te corrigeren hebben al die livestreams een soort reservetijd. Maar dat zorgt er dus ook voor dat live televisie, dat via veel vertrouwder kanaal gaat, sneller is. Want die heeft die reservetijd niet nodig.
15: Ja, en die reservetijd die kan best wel oplopen tot wel 40 seconden als je dus via het internet kijkt. Het weer dan vanavond en ook vannacht blijft het erg warm en klam. Morgen een uitzonderlijk hete dag, 34 tot lokaal misschien wel 40 graden.
1: Het wordt er maar niet beter op, hè? Kijken hoe het over een half uurtje is. Dankjewel, Renate.
13: Bert op 5. Gerrie Jan Wolf.

Ze stonden vorige week vrijdag, maar één keer in die Evergreen toplijst van de jaren 70. En dat was natuurlijk met Mr. Blue Sky. Maar deze had ook zomaar gekund. Ik ga door met een oudje uit 1958. Wake up, Little Susie. En niemand minder dan president George W. Bush verklaarde ooit dat dit zijn lievelingsliedje zou zijn. Ja, dan ben ik wel benieuwd. Wat zou Trumps lievelingplaat zijn? Ik denk eerder iets in de trant van Everybody Wants to Rule the World of zoiets, denk ik dan.

0: Ik zou er lekker laten slapen met die hitte, denk ik.
1: Bert op 5. Met het nieuws van vandaag.
0: Koningin Maxima, zij opent op 10 juli in Rotterdam met Ahoy het North Sea Jazz Festival. En Joop van den Ende heeft de gouden televizier oeuvrering gekregen. En uit rondgang van NOS Jeugdjournaal blijkt dat er op de meeste basisscholen vrijwel geen aandacht wordt gegeven aan rouw. En dan pleiten psychologen, pedagogen en rouwonderzoekers en andere experts voor om dit meer bespreekbaar te maken. En vooral dan met de middelbare school. Nou, hoe kunnen we... Wacht even, ik zal eerst eens even wat laten horen van iemand die daar iets van weet.
2: Dit is een sleutelhanger van mijn vader. En ja, deze is best belangrijk voor mij, omdat mijn vader namelijk kanker heeft. En hij gaat dit jaar, schooljaar volgens mij, overlijden.
3: Een grote meerderheid van de kinderen in Nederland heeft al eens iets naars over de dood meegemaakt. En omdat de meesten dus niet zo goed weten hoe ze erover moeten praten, oefenen ze het hier.
4: De vader van Mara uit de klas komt te overlijden. En er waren momenten van verdriet. En dan zie je dat er eigenlijk gebeurt dat het even lastig is. Dat kinderen niet goed weten hoe ze moeten reageren.
0: Ja, hoe kunnen we hier nou meer aandacht aan geven? Nou, Janet Smit is de rouwspecialist voor op scholen. En ze heeft zelf in alle lagen van het onderwijs gewerkt. Goedemiddag, Janet.
5: Goedemiddag, Gerja.
0: Het is al sowieso ontroerend om te horen hoe dat... Ik weet niet of het een jongetje of een meisje was in het fragmentje. Hoe die zo zegt van ja, mijn vader gaat dit schooljaar overlijden.
5: Ja, ja.
0: Ongelooflijk. En wat dacht jij toen je het bericht voorbij zag komen vanochtend?
5: Ja, toen dacht ik... wat goed dat dit nu in het nieuws komt. Want dan weet ik dat er aandacht aan gegeven gaat worden. En dan kunnen er nog meer kinderen, jongeren geholpen worden in hiermee om te gaan. Ja. Want dat is inderdaad iets wat ze niet als vanzelf leren.
0: Want
5: en we leren kind... Wat zeg je, Gerja?
0: Nee, ga verder.
5: Nou ja, we leren kinderen zo ontzettend veel over de wereld. Over hoe we op vakantie gaan, om er maar eens iets te noemen. Hoe je moet beschermen tegen die hitte nu, vandaag, enzovoort. Maar als het gaat over rouw, als het gaat over de dood... dan het gaat steeds beter, maar dan is er toch nog wel vaak wat angst van volwassenen... om dat onderwerp aan te raken. En dat... Ja, dat merken we dan terug. Dat zien we dan terug bij kinderen, jongeren... die niet goed weten hiermee om te gaan.
0: Want is dat nou iets wat je snel kan doorvoeren in het onderwijs?
5: Wat mij betreft wel, omdat ik van mening ben... dat je als je de kennis hebt en je hebt de afstemming als leerkracht, als docent... dat je dit thema kunt integreren door de dag heen. Dus als jij... kinderen leert te spreken over hun emoties, over dat wat hen bezighoudt... en of dat nou over ingewikkelde spellingsthema's gaat... of rekenen of wiskunde of wat dan ook, maar leer hen erover praten... dan geeft al een bedding in kinderen, maar ook in een groep, in een klas. En dat is wat je nodig hebt op het moment dat er iets ingrijpends speelt.
0: Ja. Want ik hoorde ook een kind zeggen van... Hey, ik weet ook niet goed hoe ik dan moet reageren... als iemand in mijn klas vertelt dat zijn vader of moeder ziek is. Daar hebben wij als volwassenen natuurlijk ook last van. Als we zo'n bericht krijgen in onze omgeving... dan is ik wil wel iets van me laten horen... maar wat kan ik zeggen? Wat moet ik zeggen? Dus het is iets voor alle leeftijden eigenlijk, hè?
5: Absoluut. En daarom is het ook mooi als we daar jong mee beginnen. Dus dat de kinderen ook leren vragen te stellen. Van vind je het fijn als ik er iets over vraag? Of wil je liever even alleen zijn? Of wat kan ik nu voor je doen? En ik moet denken aan een groep van een basisschool... waarin we een heel gesprek hadden over troosten. En hoe wil je dan getroost worden? En als dat soort gesprekken normaal worden, gewoon worden... geïntegreerd worden in de sociaal-emotionele methodiek die scholen hebben... dan gaat het steeds gemakkelijker worden voor kinderen.
0: Ja.
5: En, denk ik ook, scholen hebben een soort van aanvullende opvoeding. Hè? Kinderen zijn zo lang op school, zoveel uur per dag op school. En hoe mooi is het als we daar ook in die basis kinderen leren over de dood. Wat kun je zeggen? We leren kinderen wel. Van harte gefeliciteerd. Kijk, hier heb je een cadeautje. Fijne verjaardag.
0: Ja.
5: Maar hoe mooi is het als je ook... dat aan kinderen kunt leren. Hoe kun je ermee omgaan? Wie is ermee bekend? Wat vond jij fijn? Hoe heb jij het ervaren? En dat begint natuurlijk al heel klein. Leer kinderen omgaan met teleurstellingen. Want daar leren kinderen al dat te reguleren in zichzelf... met hulp van volwassenen om hen heen.
0: Ja. Ja, het is inderdaad. Ik kan me ook voorstellen dat ik hoor scholen nu zeggen van, ja, maar dan moeten wij dit er ook nog bij gaan doen. En we zijn al zo druk. Dit is natuurlijk ook bij uitstek iets wat wij als ouders aan onze kinderen leren. In een thuissituatie, of niet?
5: Nou, absoluut. En dat ben ik ook met leerkrachten eens in die zin. Dat nogmaals, je bent aanvullend opvoeder. Als kinderen zo lang bij jou op school zijn, dan heb je daar ook iets mee te doen, vind ik. Mm-hmm. En als je dan kijkt naar, dat moet ik dan ook er nog bij doen. Ik denk dat heel veel mensen die in het onderwijs werken, doen dat met hun hart.
0: Ja.
5: Nou, als je al vanuit je hart kunt afstemmen op kinderen en kinderen kunt zien, naast alleen maar het brein. Mm-hmm. En naast die prestaties, maar ook wat is jouw context, waarin leef jij, dan is dat niet echt heel veel meer werk te doen dan, hey, hoe gaat het met je? Hoe is het met je? Even een kort gesprekje, even een blik, even een box. Even dat moment van contact voor kinderen kan al zoveel betekenen. Dus het is ook belangrijk dat leerkrachten weten en docenten dat je op scholen niet curatief aan het werk gaat rondom dit thema, maar vooral preventief. Dus je moet ook weten wanneer moet je verwijzen. Wanneer gaat het voorbij jouw taak? Maar binnen je taak als leerkracht of docent ligt zeker een taak ook in dit stuk.
0: Ja, en absoluut. Betekent het dan ook dat de PABO, de opleiding voor docenten, aangepast moet worden hierin?
5: Ja, ik heb regelmatig contact gehad met PABO's. Zou ik met jullie mee kunnen denken over een curriculum? En dat hoeft niet heel groot te zijn, maar in de basis. Maar dat schijnt dan toch wel weer lastig te zijn om dat te kunnen invoeren. En daarom is het ook fijn dat scholen, ik heb net nog een gesprek gehad met een school waar een ingrijpend verlies staat te gebeuren, dat scholen dan contact opnemen om te kijken van, hé, wat kunnen wij betekenen en hoe kunnen wij ons daar zelf dan in scholen als de PABO dat niet biedt?
0: Ja, mooi. Ik denk als dat kinderen alleen al weten dat ze niet de enige zijn die met die gevoelens rondlopen, dat is al een hele grote winst, hè? Want dat denken kinderen vaak. Ja. Ik ben de enige die dit voelt. Ja. Niemand snapt mij.
5: Ja, zeker. Ja. Oh, ik kom zoveel in klassen en als ik dan een vraag stel en een kind begint een verhaal te vertellen over de thuissituatie of over iets wat gebeurd is en ik vraag, wie wist dit van Marietje, laat ik maar even zeggen.
0: Ja.
5: En dat dan heel veel kinderen zeggen van, nee, ik wist het niet. Maar het doet iets in zo'n groep als je in de veiligheid kunt delen.
0: Ja. Voorbij de schaamte.
5: Dat is wel een voorwaarde.
0: Erover durven praten in een veilige omgeving. Dankjewel, Jeanette Smit, over rouw in het onderwijs. Heel erg bedankt. En ik wens je een fijne dag.
5: Graag gedaan.
0: Dag.
5: Zij jij ook. Bye bye.

0: Vrijdagmiddag vraagt Adres Onbekend jouw hulp bij het zoeken.
1: Wij zoeken veel vliegen in één klap. Het laatste adres voor de zomer met veel liefde. John werkte in de jaren 60 bij supermarkt Coat in Apkoude. En hij was toen op Bianca Otter. Luc was in die tijd stil verliefd op Margot van den Broek uit Geleen. Hou het niet stil.
0: Stuur jouw tip naar adresonbekend.nl. En tot zondag.

blijft ook een lekker nummer, toch? En het is bijzonder, het is geen drama, het is gewoon een mooi liedje. Geen woede ten opzichte van die andere vrouw, maar eerder bewondering. Ze snapt wel dat haar man op haar valt. Ze is zo mooi met de rode haren. En het is een en al onzekerheid over zichzelf. Het nummer maakt het wel heel eerlijk, vind ik. Het is bijna tijd voor het 6:30 na de Police. En een hele goede tip in de hitte. Don't stand so close to me. Wegwezen. Afstand houden.

0: hier een grote plezier mee heb gedaan. De luisteraar of onze eigen Renate Kok. Heerlijk om jou zo te zien genieten van de Police.
1: Ja, jeugdsentiment. Hey, ik heb nieuws over het advies van het KNMI om morgen binnen te blijven vanwege die extreme hitte. Nou, dat advies heeft het KNMI nu toch weer ingetrokken. Code rood blijft van kracht in 8 provincies, maar het advies is nu zoek verkoeling. Omdat het natuurlijk ook binnen snikheet kan zijn. Door temperaturen tot 40 graden kan iedereen last van oververhitting of uitdrogingsverschijnselen krijgen. In het Verenigd Koninkrijk zijn er problemen door de hitte in de zorg. Een gezondheidsraad in Wales vindt het niet meer verantwoord voor patiënten dat sommige ziekenhuizen geen airconditioning hebben. Eerder vielen ook al MRI-scanners uit of waren er problemen met koelsystemen van ziekenhuizen daar. Ondertussen loopt ook de oranje koorts weer lekker op en dus is Ruud Geerts alweer lekker aan de bak. De Limburger maakt als feest-DJ Ruud deel uit van het oranje fan-team. En hij zorgt ervoor dat zo dadelijk de fanmars in Kansas in de Verenigde Staten, waar duizenden mensen worden verwacht, dat die keurig van links naar rechts gaat.
2: Ik ben onderdeel van het Oranje Fan-team. En ja, dat wil zeggen dat we eigenlijk de dag voor de wedstrijden vaak een optreden doen in een FIFA-fanzone. En op de wedstrijddag zelf verzamelen we eigenlijk altijd voor een grote fanwalks. En ik draai dan op een van de twee bussen die de fanwalk begeleiden richting het stadion.
1: Ja, kans lijkt trouwens groot dat die wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Tunesië wat later gaat beginnen vannacht. In Kansas zijn er namelijk zware regen- en onweersbuien voorspeld. En volgens de Amerikaanse regels moet een wedstrijd dan worden stilgelegd. En pas na een half uur zonder bliksem mag die wedstrijd dan weer verder worden gespeeld. Dat u het weet. Het weer dan. Vanavond en vannacht is het ook hier erg warm en klam. Temperatuur komt niet onder de 20 graden. Morgen en ook zaterdag wordt het erg heet. Vanaf zondag gaat het dan wat afkoelen.
0: Ik voel het bij mij ook steeds. Het wordt hitte. Het is spannend. En wat wordt die wedstrijd en onweer en regen. We gaan het allemaal meemaken. We blijven er rustig onder.
3: Dit is Tot 6 uur, Bert op 5. Vanmiddag met Gerja Wolf.

0: Lekker een beetje soul op de donderdagmiddag op NPO Radio 5. Sam en Dave hoorde je met Soul Man.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
0: Ja, nou, sommige liedjes dat zijn net kleine schilderijtjes. En dit is er ook zo eentje. Als ik dit nummer hoor, dan zie ik een klein schilderachtig dorpje ergens in Limburg. Het is zondagochtend en de kerk is net uit. Mensen lopen naar buiten, ze kletsen gezellig met elkaar. En de een gaat naar huis en de ander gaat hup rechtstreeks het café in. En ze staan wat te praten met elkaar op het plein. Het is een gezellige drukte. En in de muziekkapel klinkt de plaatselijke harmonie. Ik weet, het is heel nostalgisch en het is ontzettend geromantiseerd. Maar laat me nou even. Het is gewoon, dat is precies wat muziek met je kan doen. Het is gewoon een mooi nummer.
1: Gerja's keus in Bert op 5.
2: Ik had al twee meisjes gezien. Met achterop allebei een saxofoon.

genoeg gewoond. Hier drinken voor schat. En de eerste straat droog het van wiet weg. En ik dacht verrek, hier trek nog geen mijn zondigste soep.

0: Een heel tragisch verhaal, maar wel verpakt in een ontzettend lekker liedje.
1: De laatste ronde.
2: De laatste ronde in Bertel 5.
0: Ja, Johan Plaatsman, hij appte naar de NPO Luister-app. Hij zegt, goedemiddag allen. Ik wil als voormalig beroepsmilitair bij de Genie alle veteranen zaterdag heel veel sterkte wensen en heel veel plezier tijdens de Veteranendag. Ja, ik was dinsdag even in Den Haag en ik zag op het Malieveld de tenten opgebouwd worden. En ik zeg, chapeau mens. Hij zegt, ikzelf ben ik geen veteraan, maar veel van mijn dienstmaten wel. Ik ga wel naar Den Haag en samen met heel veel andere genisten het mineurslied zingen. Met een glaasje brandewijn proosten op het oude regiment van de landmacht. Zo de ju, zegt hij er zelf bij. Nou, ik wens hem heel veel sterkte, maar vooral ook een hele mooie dag alvast.
2: De laatste ronde.
0: Ja, en naar aanleiding van ons gesprek over rouwen op school, zegt Maas, misschien moeten de kinderen in de klas eens luisteren naar dit nummer.
3: Is nog altijd sterreclame, maar bij de politieke namen is er één nieuwe reeks.
0: Ja, dat is Kees van Frans Halsema. Dus nou, goede tip mensen, luister er vooral nog eens naar.
1: Hey, de laatste ronde!
2: De laatste ronde!
0: Ja, de laatste ronde. Er zijn genoeg kroegen die vannacht open blijven vanwege de wedstrijd tegen Tunesië. Maar er zijn ook mensen die sowieso al opblijven omdat ze moeten werken. Zoals Niels, die vanavond en vannacht de receptie bemant hier beneden in het radiohuis van het NPO-gebouw. Niels, vertel, ben je daar?
4: Ja, ik ben
0: ja, je bent er. Hoi. Baal je nou dat je moet werken of niet?
4: Nou, een beetje.
0: Maar we hebben een nieuwe hal hè, sinds een tijdje. En in die hal hangt een enorm schitterend prachtig tv-scherm. Ga je daarop kijken of niet?
4: Nee, dat niet. Maar we hebben gelukkig een computer waar we het wel op kunnen zien. Ook een aardig beeldscherm. Dus ik zal niks missen van de wedstrijd.
0: Nou, ben je sowieso een fervent voetbalkijker?
4: Verwend voetbal kijken. Ik vind het leuk om te kijken zo af en toe. Ja. Alleen het is jammer dat de tijden dit jaar wat minder gunstig zijn.
0: Was je even heel eerlijk, was je ervoor opgestaan als je niet had hoeven werken?
4: Dan was ik gewoon opgebleven.
0: Oké, nou stoer van je. Hey, en heb je wat te snacken of niet voor jezelf meegenomen?
4: Ja, ik heb flessen frisdrank, chippy erbij, dus dat komt helemaal goed.
0: Oké, nou hier is ook nog een chippy. En ik heb hier nog een 0.0 biertje in de koelkast staan, zag ik. Kan ik je die straks nog even langsbrengen vannacht? Als ik moet tot 11 uur werken, loop ik naar beneden langs de receptie en neem ik even een 0.0 biertje voor je mee.
4: Oh, dat is goed.
0: Ja? Oké. Ja. Hey, ik wens je vast een fijne wedstrijd, hè?
4: Ja, dank u.
0: Oké, dag Niels.
4: Doei.
2: De laatste ronde.
1: De laatste ronde in Bertel 5.

0: Backstreet Boys. Ik zou niet weten wanneer we die voor het laatst gedraaid hebben hier op NPO Radio 5. Ze komen niet vaak voor, maar zo af en toe zijn ze best wel lekker. Dit was hem weer, Bed op 5 voor deze week. Maandag weer een nieuwe Bed op 5. Ben ik er ook weer. Bed geniet nog lekker in Canada van vakantie. Zometeen de avondstart met Angela. En om 8 uur ben ik weer even terug tot 11 uur vanavond. Fijne avond.
1: Maak morgen mee. KRO NCRV.
2: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
3: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
4: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
3: Of een handig verdienmodel.
4: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
3: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
7: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
9: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
10: Oma!
11: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
12: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
14: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
15: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
16: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
17: De hele dag door.
16: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
18: Memphis Depay schiet.
19: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
16: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
19: Wie luistert, weet meer.
20: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
16: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
19: Wie luistert, weet meer.
21: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
22: De mussen vallen van het dak, maar Renate de Kok ziet er ontzettend fris uit. Goedenavond, hier is het nieuws van 6 uur.
23: Goedenavond. Ja, Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte om morgen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. Het KNMI heeft voor het grootste deel van het land code rood afgegeven vanwege die warmte. En dat is voor het eerst, zegt verslaggever Thomas Spekschoor.
24: Er wordt zelfs wel gezegd dat het boven de 40 graden kan worden. Ja, dat is heel uitzonderlijk in Nederland. En dat kan gewoon gevaarlijk zijn voor met name ouderen, kleine kinderen, mensen met een slechte gezondheid. Maar eigenlijk betekent code rood, het kan gevaarlijk zijn voor ons allemaal.
23: Ja, dus zegt het KNMI, zoek verkoeling op, blijf uit de zon. Code rood geldt voor Brabant, Gelderland, Utrecht, Limburg, Noord- en Zuid-Holland, Flevoland en Overijssel. In de andere provincies geldt code oranje. De hitte wordt aangewakkerd door klimaatverandering. Venezolaanse vluchtelingen in Nederland zamelen voedsel, maar bijvoorbeeld ook gereedschap in na de twee zware aardbevingen daar van afgelopen nacht. Volgens de Stichting Venezolaanse Vluchtelingen is de situatie extreem zorgwekkend in Venezuela. Veel mensen hier hebben nog altijd geen contact weten te krijgen met familie daar. En er is ook nog geen compleet beeld van de schade. Een Duitse arts heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft omgebracht. De arts behandelde mensen die ongeneeslijk ziek waren en zegt nu dat hij hun medicijnen gaf om hun hart te laten stoppen. Om dat te maskeren deed hij zelf de lijkschouwing en stichtte hij ook brand om bewijs te vernietigen. Drie rechters van het internationaal strafhof in Den Haag dagen de Amerikaanse regering voor de rechter, omdat hij een vorig jaar sancties heeft opgelegd. De rechters waren betrokken bij onderzoek naar onder meer oorlogsmisdaden van Amerikanen in Afghanistan. De Amerikaanse regering erkent het hof niet en zegt dat het Amerikanen niet mag vervolgen. Ja, dan die wedstrijd. Nederlands elftal tegen Tunesië. In principe begint die WK-wedstrijd om 1:00 vannacht. Maar het weer kan nog roet in het eten gooien, vertelt commentator Anne de Jong.
0: Hou dan ook een beetje rekening mee dat je misschien een hele lange nacht tegemoet gaat. Want het zou zomaar kunnen dat de wedstrijd uitgesteld wordt vanwege alle onweersbuien die eraan komen. Laatste bericht hierover van de FIFA is dat er moderate risk zijn en dat ze alles goed in de gaten houden. Ook bij de FIFA werken veel weermensen die het allemaal precies in de gaten moeten houden. Ja, het is echt afwachten. De kans bestaat dat het een hele lange nacht gaat worden.
23: Ja, Nederland is zo goed als zeker door naar de volgende ronde. En daar treft het dan waarschijnlijk Brazilië of Marokko. Ja, dat weer. Vanavond en ook vannacht wordt het erg warm en klam. Temperatuur komt niet onder de 20 graden. Morgen en ook zaterdag nog erg heet. Vanaf zondag gaat het dan een beetje afkoelen.
22: Dankjewel. Dankjewel, Renate.

0: Zo herkenbaar. Blood, Sweat and Tears uit 1968. Spinning Wheel met die enorme speciale stem van de Canadese zanger en frontman David Clayton Thomas. En zojuist is bericht binnengekomen dat hij is overleden op 84-jarige leeftijd. Maar wat een mooie muziek laat hij achter. Dankjewel, David. Welkom bij Donderdagavondstart. Dit is Angela tot 8 uur. Met wel geweldige evergreens hebben we weer meegenomen. We maken kennis met de gitarist van de Doobies. En we hebben een unieke versie van een liedje van de Four Tops voor je. Jawel, en...
1: Avondspreuk.
0: Ja, ik ga je ook vragen om je hersenen even te laten kraken over deze uitspraak van golfer Jack Nicklaus. Concentration is a fine antidote to anxiety. Concentratie is een uitstekend middel tegen angst. Ja, paniek. Ja, welk nummer vind je hierbij passen? Laat het me weten via de NPO Luister-app. Gaan wij even luisteren naar Edgar Winter Group en een gratis ritje meerijden. Free ride!

0: Oh, misschien wel het allermooiste liedje, en zeker op zo'n warme dag als vandaag. Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay.
1: Uit de catacombe der vergetelheid.
0: Ja, de catacombe der vergetelheid. Ik ben er dol op. Een Spotify-playlist die je makkelijk kunt vinden via nporadio5.nl. En ik wil het even met je hebben over de man die aan het hoofd stond van een van de meest succesvolle muzikale families ooit. Ik heb het over Pop Staples van de Staples Singers natuurlijk. Hij begon in de jaren 30 bij een gospelgroep in Mississippi en werkte gedurende zijn hele carrière met ontzettend veel artiesten, van Robert Jr. Lockwood tot Curtis Mayfield. En grappig genoeg was hij nooit bezig met een solo carrière tot, hou je vast, 1992. God, maar dan kijk ik even naar jou, Grady. Hoe oud is die man dan? Jeetje, die is dan 140 of zo? Ja, toch? Oh, ik ben ontzettend benieuwd. Nou, in ieder geval, in 92 brengt hij de Popstaples het album Peace to the Neighborhood uit. En daar gaan we nu een nummer van draaien. World Emotions.

Wat een heerlijke track. What a Fool. Belize uit 1978 van de Doobie Brothers. En daarvoor Pap Staples. En die maakte dan in 1992 nog een soloalbum. En ik lees hier, René Brouwer app me. Pap Staples is in 2000 overleden. Dus die man die heeft gewoon zo aan het einde van zijn leven gewoon nog een soloalbum uitgebracht. En Petro zegt heel vrolijk: oh, die Pops is dan net zo oud als jij, jou, Angela. Ja, Petro, jou ga ik nog wel, jou ga ik nog wel krijgen. Maar goed, de Doobie Brothers, daar wil ik nog eventjes wat over vertellen. Want we moeten het even hebben over gitarist Jeff Baxter. Want hij is de man die Michael McDonald naar de Doobies heeft gehaald. Jeff is naast muziek enorm geïnteresseerd in opnameapparatuur, technische, weet je wel, zo'n technische man die daar helemaal ongelukkig van wordt. En van daaruit bleek het een kleine stap naar andere technische stufjes. Raketsystemen bijvoorbeeld. Is tegenwoordig weer helemaal in, hè, raketsystemen. En hij raakte zo gefascineerd door afweersystemen dat hij er hele betogen over schrijft. En uiteindelijk is die man dus defensieadviseur geworden. Bij onder andere de NASA. Nou, een klein raketje dan. Hup. Dat is wel een meer vuurpijl, de Grady. Dat zal Jonathan wel weer gedaan hebben. Maar er komen ontzettend leuke liedjes binnen voor de avondspreuk van vanavond. Die is van de golfer Jack Nicklaus. Die zei ooit: concentratie is een uitstekend middel tegen angst. Nou, laat weten welk nummer er nu bij je opkomt via de NPO Luister-app. Nou, en dan nu, jongens. Ja, deze maak even stilte. Het moet even in stilte. Want ik ben de eerste die je mag draaien. En ik ben zo ongelooflijk blij dat dat mag. Want de nieuwe muziek van de Rolling Stones. Over 2 weken komt hun album Foreign Tongues uit. En daarvan is zojuist een nieuwe single uitgebracht. En we gaan hem draaien. Hou je vast, mensen, op deze hete dag. De Rolling Stones, Jealous Lover.

0: Oh, uit zijn tenen komt het Levi Stubbs, de Four Tops, Bernadette uit 1967. Geproduceerd door Holland Dozier Holland. En Lamont Dozier heeft het ook op zijn eigen album uit 2018 gezet. Moet je eens horen hoe het dan klinkt.
1: Well,

0: Dat is toch echt prachtig ook, hè? Ja, echt heel anders, maar prachtig. Ik had het niet zo snel herkend, maar ik vind het mooi.
1: De muzikale drieling.
0: Nou, daar zijn we weer aan toe. Nou, je weet hoe het is, hè? 3 platen, 1 overeenkomst. En wat zal ik draaien als derde in de serie? Je suggesties zijn welkom via de NPO Luister-app. We gaan beginnen met Squeeze.

0: Ja, deze plaat hebben we lang niet gehoord. De Motel, Suddenly Last Summer uit 1983. En Danny die zei, Motel, Suddenly Last Summer. Nou, bij deze, Danny. Het thema was natuurlijk model, hè, jongens. Dat is wel duidelijk. Dus dit waren de Motels. En daarvoor Carl Dobkins Jr. met Linda, de motelmaid uit 68. En we begonnen met Squeeze en Motel Melody. Maar er zijn natuurlijk ontzettend veel liedjes geschreven over motels. Omdat als je in Amerika toert, dan slaap je steeds in die agenibbes motelletjes. Ja, je wordt er niet blij van. Ja, niet als je Bruce Springsteen bent, dan heb je je eigen vliegtuig. Maar de meesten niet. Die zijn aan het kroepboeken, slapen dan in zo'n met bedswansen omgeven motelletje. En daar zijn dus heel veel liedjes over gemaakt. Bijvoorbeeld de Rolling Stones. We hoorden ze net al met hun nieuwe single. Maar dit is uit 76. Memory Motel.
1: Ja,

0: Motel Time.
1: Ja, Motel Time, zodat je je even kan terugtrekken met je geliefde. Uit 1950 was dat. En Joni Mitchell werd ook een paar keer geopperd uit 76 met Blue Hotel Moon.

Ah ja, en ik heb nog één fragment voor je. Ik weet niet wat het is. Vogart, Boogie Motel. Nou, ik ben heel benieuwd. Nou, dat is gezellig. Dank jullie wel voor het meedoen. En we gaan verder met Manfred Mann.

0: vind het zo'n grappige bandnaam. De gemiddelde witte band. Terwijl het volgens mij allemaal zwarte mannen waren, toch? De Average White Band, Work To Do uit 1974 alweer. Jeetje.
1: De avondspreuk.
0: En de avondspreuk van vandaag is van golfer Jack Nicklaus. Concentration is a fine antidote to anxiety. Concentratie is een uitstekend middel tegen angst. En dat klopt, want om je te concentreren moet je natuurlijk je intellect gebruiken. En angst, dat is je gevoel. Dus je intellect kan dan misschien wel over dat gevoel heen. Ik vond het een mooie uitspraak en er kwamen ook mooie suggesties binnen. Onder andere Gary Brooker, No More Fear of Flying. Hartstikke mooi. En ook Bram van Meulen, een doodgewone jongen die had ik zo graag willen draaien. Maar toen kwam er eentje langs. We dachten, ja, die wordt toch ook nooit gedraaid. Dus Bram van Meulen gaat op ons favoriete lijstje. Komt één deze week misschien wel bij mijn programma voorbij. Maar we gaan deze even draaien. Robert Long en Allemaal Angst.
2: What

0: De ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
1: Mart, wat ga je doen?
2: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
3: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
3: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
4: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Dukaat. De nieuwe Gouden Dukaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
6: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Dukaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
7: Het is nog 6 dagen Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
7: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
9: Is opiniemaker Victor Vlam een serieuze stem in het publieke debat?
10: Ik denk dat het goed is juist om dingen gewoon af en toe keihard neer te zetten.
9: Of een handig verdienmodel.
11: Je moet eigenlijk wachten totdat mensen nieuwsgierig worden naar jouw reactie.
9: Victor Vlam in Misha en de mannen die het beter weten. Morgenavond 8:30, Avrotros, NPO 2.
12: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
13: Het is 7 uur, Michiel van der Velden met het NOS Journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is. En voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte. Tot morgenavond laat moet iedereen rekening houden met uitdrogingsklachten en alert zijn op oververhitting. Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in de noordelijke 3 provincies en Zeeland geldt code oranje en op de Wadden code geel. In provincies waar morgen code rood geldt gaan rechtszittingen en rijexamens niet door. Ook blijven scholen gesloten of worden roosters aangepast. Bezorgdiensten als die van Albert Heijn en Thuisbezorgd stoppen eerder of rijden helemaal niet. En ook blijven de attractieparken Walibi en Drievliet dicht. Het bezoek van koning Willem-Alexander aan het Krullen-Mullen Museum is ook afgezegd. Het plan was dat de koning een trap van 300 treden zou gaan beklimmen. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan na de 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht. De schade in het land is groot. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat gaat helpen bij het zoeken naar mensen onder het puin, zegt minister Sjoerdsma.
14: Zij zijn denk ik de best uitgerust qua ervaring en qua materiaal om in deze moeilijke omstandigheden er toch voor te zorgen dat je nog overlevenden eronder uit weet te trekken.
13: Ook andere landen hebben hulp aangeboden, zoals Zwitserland, Brazilië en de VS. Een arts in Duitsland heeft bekend dat hij 12 patiënten heeft vermoord. Hij had hen medicijnen gegeven om hun hart te laten stoppen. De patiënten wisten zelf van niets. De arts deed vervolgens zelf de lijkschouwing en vernietigde bewijs. De Duitse politie onderzoekt of de arts nog meer verantwoordelijk is voor nog meer sterfgevallen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang erg warm. Vannacht is het tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet. Het wordt 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.

The Beach Boys, ja. Help Me Rhonda. En ze konden natuurlijk allemaal heel goed zingen. Maar de meeste solos werden volgens mij door Brian Wilson gedaan. Maar dit liedje werd gezongen door de gitarist Al Jardine. Ook wel leuk. Straks meer over onze avondster, Billy Preston. En we gaan een leuk spelletje spelen, hè, zoals je weet, een notenkraker. En er komt mooie muziek aan, jongens. Madonna komt eraan, de oude Outsiders. En nieuwe muziek van Bertolf. Heel mooi. Maar eerst Dave Edmunds, Slipping Away.

0: Ah, Paul Simon is gewoon een ongelooflijke goede songwriter. En hoorde je dat koortje? In dat koortje zat de moeder van Whitney Houston, Sissy Houston, ja.
1: De catacombe der vergetelheid.
0: Ja, dus dat was Mother and Child Reunion van Paul Simon. Prachtig. Even over Lou Reed, die kennen we natuurlijk van Walk on the Wild Side en Perfect Day. Maar wist je dat zijn carrière ooit begon in een D-Wop groep? Doo-wop, doo-wop. En dat wist ik niet, maar hij vormde in 1958... samen met twee goede vrienden van de middelbare school, de Jades. En ze namen één plaatje op en gaan we naar luisteren. Dus dit is Lou Reed in zijn jonge jaren. So Blue.

Van het legendarische album... nou is de naam ontschoten. Blue. Oh, wat erg. Van Madonna. Material Girl. Ach, ik heb een beetje last van de warmte, denk ik. Uit 1985. Wij zitten elkaar hier een beetje aan te kijken. We gaan het even hebben over onze avondster. Nee, dat klopt niet. Grady probeert me te helpen. Nee. Blue. Ik weet niet meer. Iets met Blue. Eind jaren 60 zag George Harrison tijdens een concert in Londen een oude bekende op het podium staan. Dat was namelijk toetsenist Billy Preston, die de Beatles nog kende uit hun Hamburg-tijd. En Harrison nodigde hem gelijk uit in de studio. En dat bleek een gouden set. Want de sfeer binnen de band was op dat moment behoorlijk ijzig. En door de komst van een gastmuzikant was iedereen weer een beetje opgefleurd en deed iedereen weer zijn best. En Preston bracht zoveel positieve energie dat George Martin, de producer, later opmerkte dat hij de wrijving binnen de band hielp verminderen. Ja, hoewel Harrison en Lennon graag permanent bij hadden gewild, kwam het nooit tot een officieel aanbod. Hij werd wel onofficieel de vijfde Beatle en kreeg de unieke eer de single Get Back, die werd uitgebracht als The Beatles with Billy Preston. En dat was de enige keer dat een gastmuzikant zo'n prominente vermelding kreeg. Maar deze week is hij onze avondster en ik moet je zeggen, ik ben ook erg onder de indruk van deze man. Wat een groot talent. We gaan naar hem luisteren met The Beatles, Get Back.

Lying All The Time uit de 66 van de Outsiders. En het was hun eerste hit in ons land. Polly Tax was nog maar een puber van 16 toen hij het schreef. En het werd opgenomen voor het label van Willem Duis. Maar die had eigenlijk een hekel aan beatmuziek, zoals dat toen heette. Willem vertelde ooit aan het Parool: 9:00 's ochtends waren we al in de studio begonnen met die jongens toch een lawaai te maken. Later voegde zich nog een ene meneer Wally Tax erbij en toen werd het helemaal erg. Om 12:00 ben ik er vandoor gegaan. Ik geloof dat het bij elkaar wel een jaar in de top 10 heeft gestaan. Wat bewijst dat ik de beste top popproducer van Nederland ben. Ik hoefde er niet eens bij te zijn om een hit te maken. Wat een wanstaltige, lelijke muziek was dat. Aldus Willem Duis. En die vond ook nog de Rolling Stones nog erger. Ja, die Willem die had een mening. Dat weet ik nog wel. En zeg, het is zo tijd voor de notenkraker. Dus ik heb alvast een klein hintje voor jullie. Crazy. Nou, dat is wel een heel klein hintje, hè? Het is wel een heel klein... Nog een keer. Oh, ja, wel mooi. Het klinkt wel mooi. We gaan je even de tijd geven om daarover na te denken. En nu even luisteren naar Bertolf en Nonden.

Derby Gray, Out on the Floor, 1965. En dan deze. Nee, deze. Ja, onze huisband heeft weer een liedje in een nieuw jasje, hoor. En wij willen de titel weten. En dat kan je laten weten door ons te bellen. Het heeft niet zoveel zin om ons... mag, hoor. Je mag ons appen, maar dat telt niet. Je moet ons bellen. 0800-3000-555. En wie weet, win je wel die fantastische muzieksleutel, sleutelhanger. Ja, toch? Dan gaan we eens eventjes kijken, want heb ik hem nu weer terug? Ik had hem weer terug, hè? Ja, precies. De opgave, daar komt-ie, jongens.

Het is echt wel moeilijk, deze. Er zit niet zoveel tekst in. En het is wel, als je het hoort, het is een totaal ander liedje, Jen. Nou, ik denk niet dat er mensen zijn die hem al weten. Nee? Zal ik hem nog maar een keertje even draaien dan? Ik zet hem gewoon, ik doe hem gewoon nog eventjes aan. Even deze. Ben ik nou aan het rommelen hier? Hup, hier, deze. Okay.

0: ben ik ook. Oh.
1: Goedenavond met Angela, met wie spreek ik?
2: Hi, met Chris.
1: Met wie? Ik verstond je niet. Met wie?
2: Chris.
1: Chris? Ja.
2: Ja.
1: Hi, Chris. Wat knap als jij dit zou weten. Vind ik echt wel. Want ik ben er zelf helemaal van in de war. Ik heb alleen maar een verkeerde knop ingedrukt. Ik dacht, dit kan gewoon niet. Wie kan dit nou winnen? Maar jij misschien wel. Vertel het eens.
2: Is het hard? Crazy on you?
1: Ja. Ja. Nou, dat vind ik wel heel, heel erg knap, hoor. Wat goed van jou. Want het is echt, het zet je gewoon totaal op een verkeerde been. Omdat het zo helemaal niks aan de hand is. En natuurlijk de meiden van Hart echt rock'n'roll zijn, hè?
2: Ja, ik ben op hele landen, ja.
1: Ja, precies. Nou, ik zou zeggen, blijf even aan de telefoon. Want je hebt het hele pakket gewonnen. En we zijn heel blij dat jij dat hebt. Dan gaan we hem gelijk even draaien voor jou ook.
2: Ja, maar leuk.
1: Ja? Ben je een beetje fan van Hart?
2: Ik ben overal fan van. Als het maar oude muziek is.
1: Ja, ja, oké. Nou, daar komt ie hoor. Dankjewel, hè. Dank
2: jullie ook. Fijne avond.

Riccardo Conciante, Sincerita uit 84. En die man, ja, dat is, hij is geboren in Saigon in Vietnam. Verhuisde op zijn 11e naar Italië, want hij is Frans-Italiaans. En vanavond staat hij gewoon nog op de planken in Venetië. En het is ook nog is best een oude knakker, hoor. Hij speelt helemaal niet op de plank. Hij speelt zelfs op het San Marcoplein. Dat is wat gek. En als we het dan toch over Marco hebben. Hij heeft, die Cocciante heeft voor heel veel Nederlandstalige hits gezorgd. Marco Borsato.

kufferde veel van hem. Ik leef niet meer voor jou is van Cochante. Waarom nou jij? En het onwaarschijnlijke mooie Margarita. En ook André Hazes. Want Ik leef mijn eigen leven is ook een liedje van Cochante. En daar was er toch nog eentje. Er waren er meer. Danny de Munk ook nog. Ik weet even niet meer welk liedje. Maar heel lekker. En daarvoor hoorde je Heart, Crazy on You. En dat was de oplossing van de noodkraker. Nou, vond ik wel knap, hoor. Vond wel knap. We gaan even doorknallen met Rose Royce. It's Love You're After.

giet zoals het giet. Nou, wij houden ermee op voor vandaag, hoor. Het wordt hier in de studio ook heel warm. Gerja, de hardswerkende vrouw van Radio 5, is warm aan het lopen. Je hoort er zo met de avond van 5. Dag, lieve mensen, hou het cool, hè. Hou het cool en ik hoop dat je lekker slaapt. Tot morgen.

0: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
1: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
2: Rook?
1: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
2: Nee, rook. Uit de meterkast.
0: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
1: Zo, koffie?
0: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
5: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: Gakpo, nog een keer, Gakpo!
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
7: Summerville nog een keer, Summerville!
6: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
7: Ja, ja!
6: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
8: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
6: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
8: Op NPO Radio 1.
7: Ja, ja!
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
11: Appetito.
10: Appetito.
12: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
13: De hete zomer. Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast.
13: Crayon rolluiken. Zo berekend. Eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
15: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
16: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
17: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
18: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
19: Pas je eindelijk het perfecte...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
2: Het is 8 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers vanwege de hitte morgen alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Vanaf middernacht geldt in een groot deel van het land code rood vanwege extreme hitte, zegt het KNMI.
3: En we weten dat dat voor heel veel mensen gevolgen heeft. Echt fysiek onaangenaam, maar zelfs ook gevaarlijk. En we weten uit het verleden ook dat dat heeft bijvoorbeeld tot grote oversterfte geleid. Dus echt een reden om Nederland te waarschuwen. Houd er echt rekening mee dat morgen een heftige dag wordt.
2: Code rood geldt in 8 provincies. Alleen in Groningen, Friesland, Drenthe en Zeeland geldt code oranje. En op de Wadden code geel. Het dodental na 2 zware aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Rodriguez zei ook dat zo'n 250 gebouwen zijn beschadigd of ingestort. Steeds meer internationale organisaties bieden Venezuela hulp aan. Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team. Dat vertrekt morgen, zegt een woordvoerder van het team.
4: Er is op dit moment een vliegtuig, militair toestel naar Nederland onderweg. Dat zal beladen gaan worden. En dan gaan wij morgen in de ochtend richting Eindhoven om dan direct naar Venezuela te vliegen met dat militaire toestel.
2: Het team gaat helpen zoeken naar mensen onder het puin. In de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. De hulpdiensten waren aan het einde van de middag een zoekactie gestart nadat iemand kopje onder was gegaan en niet meer was bovengekomen. Uiteindelijk is het lichaam gevonden. De camper die vorige week door een vlonderpad zakte in een natuurgebied in Drenthe is daar weggehaald. De camper stond er nog steeds omdat het ingewikkeld was om hem te bergen. Nu blijkt dat het de eigenaar op eigen houtje is gelukt door rijplaat op de brug te leggen. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht minima tussen de 15 graden in het noorden en 20 tot 24 graden op andere plekken in het land. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De avond van 5. Gerja Wolf.

The Blues Brothers and Everybody Needs Somebody to Love. Ja, Solomon Burke, hij schreef het nummer en hij begon ooit in de kerk te zingen. En als jongen zong hij dit nummer tijdens de collecte in de dienst. Kun je nagaan. Oh, maar ja, mensen kennen natuurlijk, sinds de film van The Blues Brothers kennen ze deze versie. Maar hij komt dus eigenlijk van Solomon Burke.

0: Zandvoort bij de roedel van de avond van 5. Nou, zo is het maar net en de toon voor vanavond is weer gezet. Zo. Gezellig dat jij er ook weer bent, Arjan.
1: Dank je, Gerry. Ja, de eerste appjes stromen alweer binnen.
0: Ja, en gisteren hadden we een leuke verwarring. Want mensen maakten complimenten over de muziek. En toen noemde ik de naam van onze samensteller. Maar die heet ook Arjan. Ja. En toen zei Willeke, geloof ik, van... Oh, nou, dan is Arjan er toch een beetje bij op deze manier. Toen zei ik, nee, het gaat over een andere Arjan. Ja. Ja. Dus er zijn er meerdere. Maar vanavond ben jij er weer en dat Zeker. Is altijd gezellig.
1: Zeker.
0: Maar we zitten een beetje te knabbelen aan een ijsje. Zo'n lekkere cornetto. Die ligt hier in de vriezer.
1: Radio 5 ijsje.
0: Oh, heerlijk zijn ze. En Anneke zegt al, mensen, wat is het heet. Ik ben niet vooruit te branden. Nou, dan ben ik benieuwd hoe het je vergaat vanavond met Waar is Bob, Anneke? En, nou ja, wie weet. We gaan zo meteen gaan we het spelen, want de eerste hint staat alweer klaar. En verder, ja, hij is of in Amerika, of in Canada, of in Mexico. Een van die drie is het. En welke het is, dat is aan jou om te raden. En verder, ja, gewoon hartstikke veel fijne muziek natuurlijk dit eerste uur. Na het horen van The Sound of Screaming besluit Barry Hay om de band als zanger te komen versterken. En je hoort hem hier nog op de fluit. En de B-kant, She Won't Come To Me, daar is hij dan als zanger te horen. Maar hier is hij dus nog...

0: Chuck He's in Love, Ricky Lee Jones uit 1979. En weet jij hoe ze er duizenden jaren geleden bijliepen? Wat ze aan hadden? Nou, ik heb geen flauw idee. Maar vast niet op sneakers, dat denk ik niet. Pepijn Vemer, die weet het gelukkig wel. En hij is voorzitter van het Hunebeddenmuseum in Borger. En hij maakt zijn eigen met zijn eigen leren oerschoenen. Oerschoenen. Nou, wat dat zijn. Hij loopt er natuurlijk zelf ook op. Ik ben benieuwd of dat een beetje wil stappen. En ik ben ook heel benieuwd hoe ze eruit zien. Goedenavond, Pepijn.
1: Goedenavond, Gerda.
0: Dag. Kun je eens beschrijven, die oerschoenen die je gemaakt hebt?
1: Denk aan een mooi lapje leer. Ja. Mooi leer. Mm-hmm. En die wordt dan om de voeten heen gevouwen. En dan met een leren veter wordt aan de bovenkant wordt het ingeplooid en dan naar elkaar toe gevouwen.
0: Oké. Ja, ik heb een beetje. Dus ja. Er zitten geen tenen in. Dat heb je soms ook hè, van die schoenen tegenwoordig.
1: Ja, ze zijn niet open. Het is gewoon allemaal aan alle kanten dicht.
0: Oké. Dat is misschien, maar beter ook met alles wat op de grond lag natuurlijk vroeger. En de beesten die er rondkropen. Wat hadden ze nog meer aan in die tijd, in de prehistorie?
1: Nou ja, bij ons bij het Hunebeddencentrum hebben we een aantal oertijdmensen lopen die dus ook hun eigen kleding helemaal hebben gedragen. Dus je ziet alles van wol tot linnen tot leer.
0: Ja.
1: Om het allemaal helemaal mooi aan te kleden. Dus het ziet er allemaal hartstikke mooi uit.
0: Ja,
1: en we hebben bij het Hunebeddencentrum hebben we een werkgroep prehistorische vaardigheden en een kledingatelier.
0: Mm-hmm.
1: Die dus allemaal heel uitgebreid laten zien hoe dat kan. En ook zelf hun eigen kleren maken. En dat is hartstikke mooi.
0: Hoe weet je nou of die schoenen een beetje lijken op het schoeisel van destijds? Er zijn geen beelden van.
1: Het is het Drents model.
0: Ja.
1: Nu moet ik eerlijk zeggen, ik weet het natuurlijk zelf niet. Hè. Ik ben als voorzitter vertrouw ik op de experts van het Hunebeddencentrum. En dan hebben we bijvoorbeeld binnen het kledingatelier Dorine Christ, die heel veel met schoenen heeft gedaan. En heel veel onderzoek gewoon heeft gedaan naar schoenen. En die heeft dan een plattegrondje van hoe zo'n schoen eruit ziet. Die is gevonden in Drenthe.
0: Ja.
1: En hoe die eruit moet zien. Dus je hebt de omtrek. Dan zijn er wel, dat heb ik inmiddels wel begrepen in de discussies met iedereen, moeten natuurlijk wel wat aannames gemaakt worden hoe die worden geknoopt. Maar er zijn ook heel veel dingen, dat heet experimentele archeologie. Gewoon uitproberen.
0: Ja.
1: En kijken wat het beste zit. En hoe het werkt.
0: Heb je deze ook al aangehad of niet? Die je gemaakt
1: hebt? Ja, ik heb dat gehad. Ik heb afgelopen dinsdag heb ik een stuk gelopen rond Borger. Dus bij een aantal van de hunebedden.
0: Hoe zit het?
1: Toen ik ze net had, heb ik thuis even een rondje van 3 kilometer meegelopen.
0: Oké, en ging dat goed? Geen blaren?
1: Ja. Nee, geen blaren. Het is alsof je op blote voeten loopt. En ik loop thuis vrij veel op blote voeten. Alleen buiten durf ik dat natuurlijk niet vanwege takjes en steentjes.
0: Mm-hmm.
1: En dit houdt dan net eventjes wat meer tegen. Ja. Zodat het hartstikke goed en lekker voelt, ja.
0: Ja, mooi. Maar je voelt dus wel nog de stenen en zo, hè? Dus dat...
1: Dat is erg, want het is dat helemaal niet erg. Want dan loop je ook wat voorzichtiger. Ik merk zelf in mijn eigen gewone wandelschoenen, dan loop je wel eens door, door bossen. En dan op een bepaald moment denk je, heb je helemaal het gevoel met de bossen ben je verloren.
0: Ja, precies. En het is aannemelijk dat de Hunebeddenbouwers deze schoenen, dergelijke schoenen droegen, heel lang geleden.
1: Ja. Het is, als ik de timing wel heb in mijn hoofd, dus is er een paar honderd jaar verschil in het model wat is gevonden en de hunebedden zelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar het is, dit is het beste wat we weten over wat ze in die tijd droegen.
0: Ja. Hey, nou doe jij elk jaar iets bijzonders. Je maakt ook al een boomstamkano. En nu doe je dus die schoenen. En wat wil je ermee ontdekken en laten zien aan mensen?
1: Nou, ik wil vooral even laten zien dat deze prehistorische vaardigheden, dat die nog heel erg springlevend zijn. Vandaag sprak ik iemand die zei van, het is zo bijzonder dat je dit doet. Ik dacht, maar dat is nou juist het grappige. Er zijn heel veel mensen die dit doen. En dat wil ik gewoon laten zien.
0: Ja.
1: Hoe leuk dit is.
0: Ja,
1: en hoe ze dat doen. De oertijdsweekenden doen we een paar keer per jaar.
0: Mm-hmm.
1: En dan lopen er dus een aantal mensen door in hun oerkleding. En die laten dan zien hoe wordt brons gesmeden? Hoe maken ze glas in die tijd?
0: Ja.
1: Hoe werd eten klaargemaakt? Nou ja, dat soort dingen.
0: Mooi. Heb je al ideeën voor komend jaar ook, of niet? Wat ga je dan doen?
1: Ja, ik heb wel wat ideeën in mijn achterhoofd, maar dit houdt nog even een beetje stil. Kleine verrassing.
0: Nou, ik ben heel benieuwd. Laat het ons maar weten tegen die tijd. En wie weet bellen we dan weer. Maar voor nu, hartelijk bedankt, Pepijn. En dank je voor je toelichting. Fijne avond.
1: Dank je wel, Gerja.
0: Dag hoor. Ja, maandag staat hij in het Olympisch Stadion hier in Amsterdam. Samen met het Metropoolorkest gaat hij een hele avond verzorgen. Ik ben er niet bij, want ik ben gewoon hier bij de avond van 5. Maar ik draai nu vast even wat van hem.

0: The Flowerpot Man en Let's Go to San Francisco. Dat is wel grappig, want die Flowerpot Man die bestaan eigenlijk nog helemaal niet als dit nummer een hit wordt. De schrijvers John Carter en Ken Lewis, ze nemen het nummer zelf op. Maar ze hebben helemaal geen zin om op tour te gaan. Ben je gek, joh, dan zien ze helemaal niet zitten. En als die plaat vervolgens succesvol blijkt, ja, dan moeten ze op tour. En daar hebben zij geen zin in, maar dan gaan ze alsnog een band samenstellen om hem te promoten, om die hit te promoten. Dus slim mannetjes, die Ken en die John. Maar goed, het werd wel een geweldig nummer. Let's go to San Francisco.
1: Waar is Bob?
0: Ja, misschien is Bob daar ook wel vanavond. Wie zal het zeggen? Want hij is mee met de WK. Dus hij staat ergens in Mexico, Canada of Amerika. En aan jou om te raden waar die staat. Je krijgt deze uitzending 3 hints, net als elke andere avond. En dit is de allereerste hint.
2: Ik loop een rustige woonstraat in en blijf expres aan de overkant van de weg staan. Want ja, dit is zo'n huis waar je niet zomaar even aanbelt. Een groot stuk groen eromheen, nette oprijlaan, en het ziet er opvallend officieel uit. Parlementair en koninklijk.
0: Nou ja, ja, jij weet hem al.
3: Alles zit erin, wat Bob zegt.
0: Ja, alles zit erin, maar goed, ja.
3: Parlementair en koninklijk.
0: Ja. Maar ja, dat kan in Amerika zijn, dat kan in Mexico zijn, dat kan in Canada zijn. Het is nogal een lab waar die bestrijkt, hè, deze weken, onze Bob.
3: Ja, maar als je het nou letterlijk neemt, Mexico is geen koninkrijk. Dat is Amerika ook niet.
0: Nee.
3: En Canada?
0: Ook niet.
3: Jawel, het hoort bij de Commonwealth.
0: Ja, oké. Okay. Ja, okay.
3: De Britse koning is koning van Canada.
0: Ja, ja. Oké, nou, we gaan er maar eens over nadenken. Dit is alweer veel te veel gezegd, meneer Mitser.
3: Oh, is dat zo?
0: Ja, ja, ja. Maar als jij het denkt te weten, dan mag je dat laten weten via de NPO-luister-app. Die staat de hele avond wagenwijd voor je open.
1: Bob gaat dagelijks op reis in de avond van 5. En hij neemt jou mee naar die iconische plekken.
2: In de avond van 5 reizen we kriskras door polders, dorpjes, wilde natuur en steden.
1: Weet jij waar hij zich vanavond bevindt? Waar is Bob nou? Speel vanavond mee in de avond van 5 en maak kans op schitterende prijzen. Iedere werkdag op NPO Radio 5. Waar is Bob?
2: De plek waar ik ben is...
1: Waar is

0: luisteren, een beetje tot rust komen, hoor. Diana Ross en Marvin Gaye en You Are Everything. Oh, rustig ademhalen, in en uit.
1: I wanted to be everything.

0: Hey Arjan, wat zei je nou van dit nummer? Een tevreden nummer noemde je dit.
1: Ja, ja. Echt zo'n nummer waarbij je achterover leunt met je arm over elkaar en denkt, ja, het is goed.
0: Hebben we goed gedaan zo. Mooie dag geweest. Ja, nou, mooi. Mooie omschrijving ervan. Ja, en deze dan. Heb je dat gevoel hier ook bij? Sommige stemmen die klinken als thuis. Ze roepen herinneringen op aan zondagochtenden met de radio aan. Of lange autoritten waarbij je meezong zonder precies te weten waarom het nou zo goed voelde. Glen Campbell is voor mij bijvoorbeeld zo'n stem. En Petula Clark is ook zo'n stem. Ze heeft namelijk een prachtige stem, opgewekt en heel vertrouwd. En Petula begon als kindersterretje in Engeland. Ze zong tijdens de oorlog voor de troepen en ze groeide uit tot een internationale ster.
2: Well, I started singing when I was about 5 or 6. Like a lot of kids, you know, I like to sing. My father heard me singing around the house. He thought, well, I have a child who's obviously talented, so I'm going to encourage her. Then I sang for the first time on the radio during the war for the troops. And that made me a kind of star. There was Vera Lynn. She represented the wives and sweethearts. I represented the children.
0: Ja, mooi. Vera Lynn, die zong, zeg maar, die stond voor de vrouwen en voor de liefjes die de soldaten achter moesten laten in de Tweede Wereldoorlog. Maar Petula Clark, die stond voor de kinderen. En Petula trouwde en ze ging naar Frankrijk. Ze sprak vloeiend Frans. Ze scoorde meerdere hits in meerdere talen. En ze stond in de jaren 60 aan de top van de wereld. En toen kwam daar ineens dit nummer, Downtown. Kwam dat nou als een verrassing voor haar?
2: It came as a surprise, you know, because I already had my English career and then I was living in France when I recorded Downtown. I had married a Frenchman, was living in Paris, having big hits in French, Italian and German. And Tony Hatch, who wrote Downtown, just played it to me. He had the title and he had the melody and I loved it right away.
0: En ze was dus meteen weg van het nummer. Een lied over troost zoeken in de stad. Niet groot en niet glamorous, maar heel menselijk. Omdat we allemaal wel eens iets nodig hebben om ons op te beuren. En om het internationale succes te vergroten nam Petula Clark het nummer ook op in het Frans, in het Duits en in het Italiaans. En toen werd het 11 september 2001. De dag van de aanslag op de Twin Towers in downtown New York. Wat deed dat met het liedje?
2: After September the 11th, it's become even more special to them, in New York in particular. Because the two towers, of course, were downtown.
0: Ja, het nummer is dus eigenlijk nog specialer geworden. Want de Twin Towers, dat was, ja, uiteindelijk was dat downtown New York. Dus het nummer, ja, ging daar helemaal over eigenlijk. En Petula Clark is intussen 93 jaar, maar haar muziek klinkt tijdloos. Ze zingt niet alleen liedjes, ze vertelt een verhaal. En die verhalen die blijven hangen. Zoals dit nummer. Een klein liedje met een groot hart. Ik zou zeggen, ga lekker zitten en laat je meenemen door die stem van een dame die al 80 jaar mensen blij maakt met liedjes. En die zelfs na zo'n lange tijd gaan die liedjes nog niet vervelen.
2: I still sing Downtown, you know. I mean, I'd be crazy if I didn't sing it, you know. And I think I'd probably be lynched if I didn't sing it. It's a song which doesn't bore me at all.

kan het niet zien, ik kan het niet voelen, maar ik kan het wel geloven. Mark Anthony, hij heet eigenlijk Marco Antonio Muñiz, geboren uit Puerto Ricaanse ouders, geboren in Amerika. Hij is een van de grootst meest verkopende salsa-artiest aller tijden. Zoals wat die man aanraakt, verandert daarin in goud. En dit was eentje uit de jaren 90.

0: te hete zomer crayon rolluiken.
1: Geluidsoverlast?
0: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon rolluiken.
2: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
8: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
9: Zomer, de leukste tijd van het jaar? Niet voor de duizenden vergeten kinderen van Nederland. Zij voelen zich eenzaam, niet gewenst of geliefd. Laten we samen zorgen dat ze er deze zomer niet alleen voor staan. Doe mee en doneer een onvergetelijke zomerbox op hetvergetenkind.nl.
10: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
9: Geef een onvergetelijke zomer op hetvergetenkind.nl.
11: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
12: 9 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt. Dat heeft de interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Volgens Rodriguez hebben meerdere landen al hulp gestuurd.
13: A esta hora han salido aviones de los Estados Unidos, de México, de España, de Qatar.
12: Nederland stuurt het Urban Search and Rescue Team dat gaat helpen met zoeken naar overlevenden. De politie heeft iemand aangehouden voor een overval van 18 jaar geleden. Toen werden in Vlissingen de eigenaren van een restaurant overvallen. De daders gingen er met een groot geldbedrag vandoor. Door aandacht in opsporing verzocht kwam de zaak begin deze maand weer in het nieuws. Het was een laatste poging van de politie omdat de zaak anders over 2 jaar zou verjaren. Omdat er meerdere daders waren, sluit de politie meer aanhoudingen niet uit. Het KNMI adviseert morgen koele plekken op te zoeken. Vanwege de hitte is code rood afgegeven voor 8 provincies. De waarschuwing heeft niet automatisch gevolgen voor mensen die moeten werken, zegt verslaggever Thomas Pekschoor.
14: Als je morgen moet werken, dan is het enige wat je kunt doen met je baas overleggen, kijken of je er een mouw aan kunt passen. Maar er zijn geen formele regels die zeggen code rood, dus je hoeft niet te werken.
12: Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is en voor onderweg genoeg water mee te nemen en een parasol of paraplu. Een watergevecht in Schijf in Noord-Brabant is gisteren uitgelopen op een massale vechtpartij. Daarbij raakten 2 mannen gewond. Een van hen had steekwonden. De politie heeft 2 mannen ervoor aangehouden. Het weer. Vanavond is het zonnig en nog lang warm. Vannacht blijft het ook warm en klam met minima tussen 15 graden in het noorden. En op andere plekken in het land 20 tot 24 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet bij 35 tot 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De avond van 5.

0: Dit nummer is ook ontstaan tijdens een bloedhete zomer in Detroit in Amerika. De schrijver Lehman Dozier zit achter zijn piano en hij hoort op tv de weerman vertellen dat de stad al dagenlang gebukt gaat onder een hittegolf. Hij pakt het idee, voegt er een verliefd meisje aan toe en zo is dit nummer geboren. Ja, fijn dat je luistert naar de avond van 5 tot 11 uur houden Arjan en ik jouw gezelschap. En zometeen gaat die douche aan. Ik zou er bijna zelf onder gaan staan onder die avond van 5 douche. Ik hoop dat hij lekker koud staat afgesteld. En Bob heeft natuurlijk een tweede hint over de plek waar hij vanavond staat. En over Bob gesproken, Arjan. Hoe gaat het met de inzendingen van Waar is Bob?
1: Nou, de antwoorden komen, die gaan naar de goede richting.
0: Ja.
1: Maar er zijn nog maar heel veel antwoorden binnengekomen, ja. Maar nog maar 2 goede.
0: Oké. Okay. Ja, want sommige mensen zeggen weer, hij staat in Vancouver of Montreal. Ik denk, ja, daar hebben we niks aan.
1: Ja, en heel veel witte huizen.
0: Ja, heel veel witte huizen in Amerika.
1: Ik zeggen dat dat niet het geval is.
0: Nee.
1: De man denkt wel dat hij koning is, maar...
0: Ja, inderdaad. Nee, maar het is inderdaad niet het Witte Huis. Dus iedereen die dat heeft ingestuurd, en dat waren er nogal wat... die mogen nog of even wachten op de tweede hint... of nog even, ja, gewoon nog een keer proberen überhaupt... Dus ja, ik ben benieuwd. Ja. Zometeen komt de tweede hint. Die staat al voor je klaar. Maar we gaan eerst even lekker wandelen in het park. Want de middag in Central Park, dat levert Chicago... een van zijn grootste hits op. Songwriter Robert Lamb. Hij kijkt op 4 juli zijn ogen uit tussen de muzikanten... de dansers, de feestvierers, de skaters, de zonnebranders... de picknickers en de boekenlezers. En hij denkt, daar ga ik een nummer over schrijven. En dat nummer is Saturday in the Park.

0: Een nummer over verlangen naar begrip en empathie voor elkaars gevoelens als man en vrouw. En Kate Bush zei zelf ooit hierover: ja, ik probeerde eigenlijk te zeggen dat een man en een vrouw elkaar niet kunnen begrijpen, omdat we nou een keer een man en een vrouw zijn. En als we daadwerkelijk even in elkaars schoenen zouden kunnen staan, dan denk ik dat we allebei wel eens heel erg verrast zouden zijn. Dat denk ik ook, Kate.
1: Shower Power. Doe mee en raad de plaat.
0: Oh, alleen dat geluid al van die douche doet me goed, zeg maar. En er wordt er ook nog onder gezongen, dat is helemaal geweldig. En wat er wordt gezongen, dat is aan jou om te raden. Ik wil van jou de titel en de uitvoerende van dit fragmentje.
2: Now your life comes for me, make me love to me.
0: La la la la la la. Oh ja, geweldig gedaan. Als jij het herkent, dan mag je bellen 0800 3000555 of even een appje sturen naar de NPO Luister-app. Dan ga je weer allemaal in die rode hoge hoed en dat trekken we dan zo meteen iemand uit. En misschien ben jij dat wel. Dus de titel en de uitvoering zoek ik van dit fragmentje.
2: Now your life comes for me, make me love to me.
0: Laat het maar weten via de NPO Luister-app of bel 0800 3000555.

0: Het nummer ontstaat in een tijd van economische onzekerheid, vlak na de Vietnamoorlog. En het stelt een hele eenvoudige, maar een enorm indringende vraag. Wanneer komt er nou eens een wereld waarin iedereen gelijke kansen krijgt? En volgens Ernie Eisley gaat het lied over een vreedzame bijeenkomst waar iedereen welkom is en waar niemand wordt buitengesloten.
1: Shower power. Doe mee en raad de plaat.
0: Ah, het is tijd voor de oplossing van de shower power. En eens even kijken, ik heb Marcel aan de telefoon. Goedenavond, Marcel.
2: Goeiedag, dat ben ik.
0: Uit Rotterdam-Alexander.
2: Ja.
0: En hoe is het daar? Is het een beetje uit te houden?
2: Nou, wij hebben alles dicht. We zitten gewoon, we liggen in de bank, we doen niets. Water drinken.
0: Water drinken en verder heel weinig, zo min mogelijk bewegen. Ja. Hey, ga je vannacht ook kijken naar het Nederlands elftal?
2: Nee, ik ga niet kijken. In principe moet ik gewoon morgen weer aan het werk. Dus ik moet ook een beetje in leven blijven.
0: Snap
2: maar ik ga ook hardlopen, soms om 4 uur al. Dus,
0: ik heb meer te doen. Joh, dat vind ik wel heel knap. Doe je dat normaal ook zo vroeg of is dat echt vanwege de warmte?
2: Ja, dat is vanwege de warmte.
0: Ja, hè?
2: Met 35 graden, als je 's middags thuis komt, dan gaat dat niet meer.
0: Nee, dat moet je zeker ook niet doen. Dat is volgens mij ronduit gevaarlijk. Want van de week had ik een warmteprofessor aan de telefoon en die zei inderdaad, doe wat je anders doet, maar doe het op een ander tijdstip. Dus je bent hartstikke goed bezig.
2: Ja.
0: Heb je de marathon van Rotterdam wel eens gelopen?
2: Nee, die heb ik nog niet gelopen. En dat is misschien nog wel iets op mijn wensenlijst. Maar dat is natuurlijk ook gewoon best wel trainen.
0: Ja.
2: En dat is nog even een...
0: Een dingetje.
2: Dat zit nog even te hoog.
0: Ja. Kost heel veel tijd, hè? Trainen voor dat soort dingen. Dat is het
2: allemaal. Ja, dat kost veel tijd. Je moet een paar keer 20 kilometer lopen. Ik heb vorig jaar of 2 jaar geleden dan de Vierdaagse van Nijmegen gedaan. Er gaat ook best wel tijd in zitten.
0: Ja, nou, zeker weten, ja. Maar goed dat je het gedaan hebt, man. Goed bezig.
2: En
0: nu ben je lekker naar de radio aan het luisteren. Jij hoorde het fragmentje. Wat dacht je? Welk nummer gaat het om?
2: Ja, dat gaat om Hot Chocolate, I Believe in Miracles.
0: Ja, wat moet we nou zeggen? Het is... En dan zingt hij... La la la la.
2: You sex pain.
0: Ja, die. Ik snap hem helemaal dat je hem I Believe in Miracles noemt. Maar hij heet inderdaad You Sexy Thing. Dus nou ja, we hebben je een beetje geholpen, Marcel.
2: Maar, ja, zeker. Ja, dankjewel.
0: Het strandlaken komt jouw kant op. We gaan hem naar Rotterdam sturen.
2: Hartstikke leuk. Ik zie hem verschijnen.
0: Fijn dat je meedeed en heb nog een fijne avond, hè?
2: Dankjewel.
0: Oké, doei.

0: Nog één week, dan is die de schijf van NPO Radio 5. En dan is het alweer juli. En dan kiezen we weer als DJ's een nieuwe. Dat hebben we vandaag gedaan. En eentje om naar uit te kijken. Dat kan ik je vast verklappen.
1: Waar is Bob?
0: Het is tijd voor de tweede hint. En volgens mij is die wel nodig, of niet? Want we zeiden net, het is niet het Witte Huis. En wat appen mensen dan?
2: Het Witte Huis.
0: Nee, mensen, het is niet het Witte Huis.
2: Ja.
0: Maar misschien dat deze hintje verder gaat helpen. Hier komt-ie.
3: Onder dit rode dak woont officieel de oppositieleider van dit land. Dat is zo sinds de jaren 50. Daarvoor had het enkele jaren een royaal Nederlands tintje.
0: Royaal Nederlands tintje.
2: Dit is een weggevertje.
0: Ja, voor jou. Met jouw achtergrond.
2: Nee, gaan we verder niks meer over zeggen.
0: Nee, okay. Nee. Lekker verder puzzelen, mensen. Dan heb je nog een uur de tijd voor rond 10:30. Dan valt de winnaar uit de hoge hoed. Dus als jij denkt te weten waar Bob staat, app het maar naar de NPO Luister-app. Weet je nog, de zomernachten, John Travolta en Olivia Newton-John. Oh, de film Grease. Hier is die. Summer Night.

0: En te denken dat het allemaal zonder publieke omroep zou kunnen. Hè, dan ben je helemaal aan de honden van de commissie uit Amerika overgeleverd.
1: Iedere maandag tot en met donderdagmiddag.
2: Ja, dus een luisterend oor, een appje, op bezoek gaan.
1: Van 4 tot 6.
3: Nou, Maxima is geboren in Argentinië. Is getrouwd met Willem-Alexander.
1: Op NPO Radio 5.
3: Heeft 3 dochters.

0: Mijn muzikale held Stevie Wonder. Yes to me, yes to you, oh yesterday. En misschien heb je er nooit zo naar gekeken, maar dat parkje bij jou om de hoek, dat zou zomaar een camping kunnen zijn. Gewoon gezellig kamperen met je eigen buurtgenoten. Komend weekend gebeurt dat in Nijmegen-Oost. En daar is onder andere campingbeheerder Finanda Meidan bij. Goedenavond, Finanda.
1: Ja, goedenavond.
0: Hoi. Hoi. Kamperen in je eigen buurt, dat klinkt niet meteen als het ultieme vakantiegevoel. Maar volgens mij denk jij er heel anders over, of niet?
1: Ja, zeker weten. Ja, voor mij is het wel echt een ultieme vakantiegevoel. Het voelt net zo alsof je 2 weken lekker verder weg van huis bent. Want je bent er toch lekker uit.
0: En ondanks dat je maar misschien een paar honderd meter van je eigen huis vandaan bent.
1: Ja, klopt helemaal. Ja, sommige wonen echt om de hoek. Ja,
0: ja, dus geen lange autoritten, geen lekke banden. Och, heerlijk. Dat is natuurlijk ook iets voor te zeggen. Wat is het idee achter die buurtcamping?
1: Het is een onderdeel van Stichting De Buurt. En zij verzorgt eigenlijk activiteiten om buurtgenoten tot elkaar te laten komen. Zodat ze meer interactie hebben, gewoon gezellig, je buren leren kennen.
0: Ja.
1: En de buurtcamping is één van de activiteiten die zij hebben. Mm-hmm. En het is dus om mensen uit de buurt bij elkaar te brengen. Zodat we contact met elkaar hebben en gewoon gezellig met elkaar een praatje maken. En zo wat meer cohesie hebben onderling.
0: Dat doen wij ook met onze straat, maar dat doen wij het meer in de vorm van een barbecue bijvoorbeeld 1 keer per jaar. Maar wat is het verschil? Of is dat hetzelfde principe of gewoon een andere uitvoering ervan? Of is het ook echt iets anders?
1: Het principe is op zich hetzelfde. Alleen ik denk als je het hebt over een camping, wat gewoon meerdere dagen is, dat je toch wat meer contact krijgt met iemand. Op zo'n etentje dan kom je even aan, je eet wat en je gaat weer.
0: Ja.
1: Maar hier zit je gewoon 3 dagen met elkaar. En dat is best wel intensief. En we doen echt heel veel dingen met elkaar. We hebben heel veel activiteiten. Maar iedereen helpt ook mee. De kinderen spelen 3 dagen met elkaar. Dus je leert elkaar gewoon echt goed kennen.
0: Ja, en de leukste gesprekken die heb je vaak 's avonds laat bij het kampvuur, hè?
1: Nou, daarom. Maar zeker weten. En, het is gewoon lekker ontspannen. Iedereen is blij. Iedereen zit in een goed humeur. Dus het is gewoon altijd super gezellig ook.
0: Hey, en wie komen er nou precies op af? Wat zijn dat dan vooral de ervaren kampeerders uit de buurt? Of misschien ook wel mensen die normaal gesproken nooit op een camping staan?
1: Ja, echt van alles. Wij hebben 150 bezoekers die kunnen komen.
0: Okay.
1: Waarvan een derde gereserveerd is voor mensen met een kleine portemonnee. Dus die eigenlijk misschien wel nooit op vakantie kunnen.
0: Ja.
1: Daar zorgen wij ook voor dat er tenten zijn. En slaapzakken, luchtbedden, eten is geregeld. Dus dat zijn mensen die vaak gewoon helemaal geen ervaring hebben. Maar voor de rest komen er ook wel mensen die misschien wel altijd op vakantie gaan met camping. Dus van alles en nog wat door elkaar heen.
0: En was dat ook vanaf het begin af aan het doel, zeg maar, om de mensen die niet zo'n grote portemonnee hebben, om die ook mee te laten doen, om daar dan die tenten voor te regelen?
1: Zeker weten. Ja, dat is zeker een van de doelstellingen. Daar krijgen we ook subsidievoordeels.
0: Okay.
1: Dus ja, absoluut.
0: Mooi. Mooi initiatief. En nou ben jij campingbeheerder? Dat klinkt als een droombaan voor in het weekend. Wat zijn jouw taken precies?
1: Heel veel. We zijn met z'n zevenen en we zijn eigenlijk het hele jaar door eigenlijk al bezig met de voorbereidingen.
0: Ja.
1: En dat verdelen we een beetje. En mijn taak is echt om de mensen met kleine portemonnee, de minima, zorgen dat ik die vind ergens. Dat ze komen, dat ze goede tijd hebben, dat alle spullen voor ze regelen. Mm-hmm. Dat is een beetje mijn taak, maar dat is eigenlijk op de camping ook van alles te doen. We hebben allerlei activiteiten, er moeten afwas gedaan worden. Noem maar zo gek hier op. Ja. En dat verdelen we eigenlijk onderling ook.
0: Mooi. En wat zie je nou gebeuren als mensen zo'n paar dagen met elkaar op die camping staan? Hoe vertrekken ze weer na die tijd?
1: Ja, sowieso heel erg blij. Ik weet dat er zijn heel veel kinderen bijvoorbeeld die echt het hele jaar aftellen tot weer de volgende camping is.
0: Oh ja.
1: Zo fijn vinden ze het. Ja, absoluut. En je ziet gewoon mensen die elkaar echt op straat nooit misschien zouden aanspreken.
0: Precies,
1: die hier echt superleuke connecties maken.
0: Ja, mooi. Ik vind het een heel mooi initiatief, Imanda. Dank je wel dat je het even wilde toelichten. En dit jaar zit het dus vol. Maar volgend jaar, is er dan nog plek?
1: Jazeker. Ja, we openen altijd vanaf 1 april.
0: Okay.
1: Dus dan moet je altijd snel erbij zijn.
0: Ja.
1: Maar dit kan natuurlijk in elke plek in Nederland. Hè. Er zijn meerdere verschillende locaties. En iedereen die erin wil beginnen, mag.
0: Nou, ik vind het een mooi initiatief. Ja. Dank je wel dat je het even wilde toelichten. En ik wens je een heel fijn weekend komend weekend.
1: Nou, dat komt vast heel goed.
0: Oké,
1: dag
0: hoor.
1: Dank je wel. Dag.
0: Dag.

0: is Cent de Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
1: De nieuwe spannende roman van een van de best verkochte auteurs ter wereld. Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
0: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost. 99 cent. Lekker fris.
1: Doelwit van Nora Roberts ligt nu in de boekhandel. Onder andere bij Bruna.
2: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
7: De hele dag door.
6: Updates uit Amerika, Canada en Mexico.
8: Memphis Depay schiet.
9: Het laatste nieuws rondom het Nederlands elftal.
6: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje. Het wereldkampioenschap voetbal op NPO Radio 1.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
6: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
10: Wie luistert, weet meer.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
13: Wow!
12: Is binnen 3 minuten geregeld.
13: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
12: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
14: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
15: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Creon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Creon kozijnen.
16: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
17: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: NPO Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
19: 10 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Koele openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en het Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. In Utrecht is een jongen van 13 verdronken. De jongen verdween aan het eind van de middag in een zwemplas in Leidse Rijn, waarna een grote zoekactie werd gestart. Een paar uur later werd zijn lichaam gevonden. Ook in de Spiegelwaal bij Nijmegen is vanmiddag iemand verdronken. En in Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. De rechtbank heeft 2 drugshandelaren veroordeeld tot jarenlange celstraffen. De mannen waren het brein achter een handel vanuit Zwolle in cocaïne, ecstasy en andere drugs aan klanten in heel Oost-Nederland. Dat gebeurde tussen 2022 en 2024. De criminele handel hield volgens justitie verband met een reeks autobranden, een ontvoering en een schietpartij. Die kwamen mogelijk voort uit de diefstal van een klantenbestand van een concurrerende bende. Een van de handelaren kreeg 10,5 jaar cel. De ander werd bij verstek 9 jaar cel opgelegd. Hij zit mogelijk in Turkije. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranjemars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels is het weer flink omgeslagen. Mogelijk wordt het duel daarom uitgesteld. Weervrouw Willemijn Hubert.
3: Want er zitten echt buien in de omgeving, ook met onweer erbij. En die buien die kunnen plaatselijk heel veel regen opleveren in korte tijd. Dus er staat ook een flood warning uit. En die gaat ook gedurende de hele wedstrijd, staat die gewoon uit eigenlijk tot vrijdagochtend.
19: Als de wedstrijd begint, zou dat om 1 uur zijn, als hij gewoon volgens op de normale tijd begint. Het weer blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. In de avond is er een kleine kans op een lokale onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
18: De avond van 5. Gerja Wolf.

prachtig, prachtig liefdesliedje. Barry White en Just the Way You Are. Ah, wat is die lekker, hè? Een heerlijke showopener. Fijn dat je luistert naar de avond van 5. Zometeen Bob met zijn derde en laatste hint over de plek waar hij vandaag staat. Veel goede antwoorden, dat is wat ik langs zie komen op de NPO Luister-app. Maar die van jou, die mis ik nog. Dus vandaag krijg jij zo van mij nog een derde en laatste hint. Misschien dat hij net even datgene weggeeft waar jij op zit te wachten. Ik hoop het voor je. En over 2 voor de prijs van 1 ga ik je zo meteen wat meer vertellen. Ik heb een heel mooi nummer klaarstaan. Ook weer van een muzikale held, Nat King Cole. Oesters, champagne, zingende vogels, mooi weer. In Let There Be Love komt van alles voorbij. Maar volgens Nat King Cole is er maar één ding dat echt onmisbaar is. Zoals hij het zelf zingt, eerst en vooral moet er liefde zijn. Heel veel liefde.

0: true. Het is hem weer gelukt, Huey Lewis en the News. Ik heb een grote glimlach om mijn mond. Ik word altijd zo blij van dit liedje.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk? 2 voor de prijs van 1.
0: Ik ga hem eens doorgeven aan Arjan de Ruiter, de muziek samenstellen. Huey Lewis en the News, daar wil ik wel eens 2 nummers van achter elkaar draaien. Maar vanavond zit in 2 voor de prijs van 1 Akda en de Munnik. Met hun herkenbare samenzang, met die melodieën en teksten vol humor en melancholie, wisten ze een bijzondere plek te veroveren in de Nederlandse muziek. De liedjes gaan vaak over vriendschap, over liefde, dromen en het leven zoals het zich elke dag aan ons voordoet. En juist daardoor voelen hun nummers zo vertrouwd en dichtbij. Dus ga maar eens even op zoek in je platenkoffer of in je cd-kast. Ik draai ze als eerste deze, Niet of Nooit Geweest. Maar welk liedje van Akda en de Munnik kan ik daarna voor jou draaien? En die suggestie mag je net als dat je als de plek waar Bob staat appen via de NPO Luister-app. Ik ben heel benieuwd.

0: gezondheidsvitaminen op NPO Radio 5 is je dagelijkse programma.
1: Heerlijke muziek van alle jaren, van alle tijden, alle genres. Altijd genieten.
0: Doe ook mee en laat ons weten wat je favoriete muziek is. Onder de aanvragen verloten we wekelijks een fraaie digitale radio.
2: Elke dag van

0: Even een rustmomentje in de avond van 5 met Daniel en Elton John.
1: Waar is Bob?
0: Ja, dan stormen we weer verder met de volgende hint van Bob. Het is de derde en de laatste hint. Dus als jij nou nog geen flauw idee hebt over waar die staat vanavond, dan hoop ik dat dit jou helpt.
2: Dit huis in Rockcliffe Park is gebouwd in 1914. Tijdens de oorlogsjaren woonde hier prinses Juliana met haar gezin en ze hadden er een relatief rustige tijd. Gelukkig maar.
0: Nou, dat is inderdaad een duidelijke laatste hint. De inkopper. Kop jij hem in of kop ik hem in? En de luisteraar gaat hem inkoppen natuurlijk. Dat is de bedoeling.
3: Dat is de bedoeling, ja. Ja,
0: dit was een goede voorzet, zeggen we dan. Nou ja, als je het denkt te weten, laat het maar weten via de NPO Luister-app. Ik denk dat jij het weet, hè?
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik denk dat iedereen het nu wel weet.
0: Nou, ik had het niet geweten. Als ik nu aan de andere kant van de radio had gezeten, had ik het niet geweten.
3: Maar
0: dat zegt meer over mij dan over...
3: Hij noemt nu de naam van prinses Juliana. Mm-hmm. Je wist wel dat zij in Canada had gewoond, toch?
0: Ja,
3: prinses Margriet is daar geboren.
0: Ja, precies.
3: Maar geen idee in welk huis.
0: Nee.
3: Dat is eigenlijk ook meer iets voor royalty watchers.
0: Ja, misschien mensen die nog net iets ouder zijn dan ik. Of zeg ik nu iets heel geks?
3: Ja, nu zeg je iets heel geks. Nou, ja.
0: Heel fijn.
3: Als jij denkt... Oudere mensen zijn er niet onder de luisteraar.
0: Als jij denkt te weten waar die staat, dan mag je dat appen naar de NPO Luister-app. Ik heb 2 nummers en dat zit bij elkaar een kleine 6 minuten. En zoveel tijd krijg jij om je antwoord door te geven.

0: Tom Jones en The Green Green Grass of Home.
1: Waar is Bob?
0: Ja, waar zou die staan vanavond? Waar zou die staan? Het is tijd voor de oplossing van Waar is Bob? We gaan eens even kijken. Wie heb ik aan de telefoon? Goedenavond. Oh, helemaal niemand. Oh, vertel.
2: Nee, we zijn bezig met Rien. Ja, maar ik heb het idee dat hij ergens in een ver buitenland staat.
0: Oké.
2: Dus dat valt steeds weg.
0: En, dat is niet handig.
2: Ja, het lukt niet.
0: Nee.
2: En Rien was uit de Hoge Hoed komen vallen.
0: Ja. Maar... dan moeten we anders nog even een keer rammelen aan de Hoge Hoed. Dan draai ik nog even een liedje. En rammelen we nog een keer aan de hoed. En dan kijken of we iemand anders even kunnen bellen. Dus even kijken. Nee, want hij belt ook niet zelf terug, hè? Nee. Oké. Ga ik even een ander nummer proberen. En dat wordt deze. Een lekker zomersnummer. Alegria van de Cirque du Soleil.

0: Cirque du Soleil en Alegria. En het heeft ons even de gelegenheid gegeven om... dan moet ik hem natuurlijk wel eventjes terugpakken. Het heeft ons de gelegenheid gegeven om eens even nog opnieuw aan die hoed te gaan rammelen. En ik ga dit er even bij pakken.
1: Waar is Bob?
0: Ja, Rien, die appt nu naar de app. Ja, Rien, we hadden je aan de lijn en je viel inderdaad weg. En Rien zegt, ja, dat is jammer, want ik woon inderdaad heel afgelegen in Almuñécar, in Spanjol, denk ik. En ik ben alleen bereikbaar via WhatsApp. Ah, dan was dat het probleem natuurlijk. Maar we hebben een vervanger gevonden en dat hebben we gevonden in Nel. Goedenavond, Nel.
2: Goedenavond, Gerja.
0: Hoi, begrijp ik nou dat jij ook in Vlaardingen woont? Of ook?
2: Ja.
0: Ik woon er niet, maar ik ben er ooit geboren, lang geleden.
2: Ja, dat klopt. Ik ben daar niet geboren, maar ik woon er wel.
0: Ja, ik heb er geen actieve herinnering aan, want ik was denk ik anderhalf toen ik wegging daar. Dus, ik heb er niet heel lang gewoond. Maar dan moet je het aan mijn ouders vragen, zeg maar. Maar jij woont er met veel plezier, denk ik, of niet?
2: Ik woon er met redelijk veel plezier. Het is zo jammer dat het wat minder wordt allemaal.
0: Oh, ja?
2: Maar ik denk dat het in heel veel steden. En dat vind ik wel jammer.
0: Dat het drukker wordt en meer bebouwd en minder groen en minder...
2: Ja, en wat meer rommelig, rottigheid en zo. En dat vind ik dan wel weer jammer.
0: Ja, dat is zeker jammer. Ja.
2: Ja.
0: Desalniettemin wist jij na de eerste hint al waar Bob vanavond stond.
2: Ja, dankzij jullie twee.
0: Ja, waarschijnlijk dan dankzij Arjan, want die geeft altijd extra hintjes weg.
2: Maar jullie hadden het over dat het onder Engeland viel.
0: Ah, dus, oké.
2: Ik schrijf de steekwoorden van Bob altijd op.
0: Nou, wat doe je dat
2: dus,
0: goed.
2: Wow. Dus toen ben ik gaan zitten kijken en toen kwam ik op Stornoway uit. En toen ben ik allemaal steekwoorden op gaan schrijven van de omgeving om te kijken wat Bob de tweede ronde zou zeggen. En daar kwamen er al een paar van in voor. Dus toen dacht ik van, nou, dat kan haast niet meer missen.
0: Oh, ja.
2: En de derde was een inkoppertje natuurlijk.
0: Ja. Maar jij neemt het echt
2: iedereen weet toch wel echt dat onze koningin daar in de oorlog heeft gezeten.
0: Nou, ik wist dat ze in Canada heeft gezeten met het hele gezin. Ja. Maar niet dat het in Stornoway, daar had ik nog nooit van gehoord.
2: Ja. In Ottawa.
0: Ja, in Ottawa.
2: Maar daar kwam ik dan weer uit door alle steekwoorden.
0: Ja, maar wat neem jij het serieus, het spel? Wat leuk om te horen, Nel.
2: Ja,
0: echt
2: dat
0: super.
2: Vind ik leuk.
0: Ja,
2: dat vind ik gewoon heel erg leuk.
0: Nou, gaan we eens even kijken of het ook klopt. Ik ga het eens even vragen. Hier komt Bob met zijn oplossing.
2: Ja.
3: De plek waar ik ben is... de residentie Stornoway in Ottawa, Canada.
0: Ja hoor. Wauw. Ik vind het echt heel knap. Stornoway, Ottawa in Canada.
2: Ja, maar ik vind het ook ontzettend leuk om mee te doen.
0: Nou, dat blijkt wel.
2: Ik geniet van spelletjes.
0: Heerlijk om te horen. Nee, dat is echt leuk. Dus de waterfles van de avond van 5 komt naar je toe. En je hebt hem hartstikke goed gewonnen. Dus knap nogmaals na één hint dat je het al wist. En blijf lekker meespelen in de toekomst. En wie weet heb ik je dan nog weer een keer aan de lijn binnenkort.
2: Ga ik zeker doen. Misschien nog eens een keertje tussen 4 en 6 als je er bent.
0: Ja, volgende week ben ik er nog. Dus kan je ook altijd meedoen. Kun je ook gewoon aanmelden via de app of bellen. Dus leuk om je even gesproken te hebben, Nel. En ik wens je nog een fijne avond, hè.
2: Ja, jullie ook een fijne avond.
0: Dank.
2: Dan werk ik ze nog.
0: Oké, dankjewel. Okay. Doei.
2: Doeg.

0: Marianne Faithfull en Summer Nights. Dat was op verzoek eerder deze avond. Oh, nee. Deze ga ik even stopzetten. Die ga ik zo opnieuw beginnen. Want ik wilde eigenlijk dit hebben.
1: Welke muziek maakt jou vrolijk?
0: Ja, het klinkt hetzelfde.
1: Voor de prijs van één.
0: Maar het is toch net even wat anders. Agda en de Munnik, zij zitten in twee voor de prijs van één vanavond. En hun liedjes zitten in ons collectieve muzikale geheugen. Het zijn liedjes die na al die jaren nog niks van hun kracht hebben verloren. Ze laten horen dat een goed liedje niet altijd heel groots hoeft te zijn om diep te raken. Soms is een pakkende melodie, een eerlijk verhaal en een vleugje herkenning alles wat je nodig hebt. Zometeen hoor je welk nummer jij graag wil horen. Maar eerst, daar is die niet of nooit geweest. Hier is Agda en de Munnik.

0: Ah, dit is een mooie Acta in de Munnik. All 55 Acta in de Munnik. En het was het nummer die het meest werd aangevraagd. En hij is niet zo bekend en dat is ook wel eens leuk. Hey, dit was hem voor deze week, de avond van 5 wat mij betreft. Morgen zit Jeroen hier met Cynthia samen. Hey, Arjan en ik, wij zijn de maandagavond weer. En kun je nu nog niet genoeg krijgen van de muziek? Blijf dan lekker luisteren naar de NPO Radio 5 Muzieknacht. En je weet het, hè. Waar jij ook bent en wat je ook doet, er is altijd wel ergens die engel die over jou waakt. En misschien ben jij die engel wel eens voor iemand anders. Maar één ding is zeker, mensen, je bent niet alleen.
1: EO, de omroep van geloof, hoop en liefde. NPO Radio 5.
2: Ster. Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Sinds 1586 slaat de Koninklijke Nederlandse Munt de Gouden Ducaat. De nieuwe Gouden Ducaat is nu btw-vrij te bestellen op knm.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
5: Bestel de 23 karaat Gouden Ducaat voor 30 juni op knm.nl.
6: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
7: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
8: Radio 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luisterapp of DAB+.
9: 11 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Koele, openbare gebouwen zouden morgen de deuren moeten openen voor mensen die thuis geen verkoeling kunnen vinden. Dat is een oproep van het Rode Kruis en Klimaatverbond Nederland aan de beheerders van kerken, moskeeën, bibliotheken en buurthuizen. Vanaf middernacht geldt in 8 provincies code rood vanwege extreme hitte. Mensen kunnen last krijgen van uitdroging en oververhitting. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers alleen de weg op te gaan als dat nodig is. Op veel plekken zijn maatregelen genomen. Veel scholen en universiteiten zijn dicht. En in de provincies waar code rood geldt, wordt geen post bezorgd. Voor rouwpost en medische post geldt een uitzondering. Sommige pretparken blijven dicht, andere hebben aanpassingen gedaan. 3 zwemmers zijn verdronken in open water. In Utrecht overleed een jongen van 13... en in de Spiegelwaal bij Nijmegen verdronk een man van 21... In Middelaar in Noord-Limburg is iemand overleden die werd overvaren door een boot. Er is iemand aangehouden. Of dat de bestuurder van de boot is, is niet bekendgemaakt. Het dodental na de 2 aardbevingen van afgelopen nacht in Venezuela is opgelopen naar 188. Meer dan 1500 mensen zijn gewond geraakt, heeft interim-president Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 200 mensen zitten vast onder het puin. Verwacht wordt dat het dodental nog verder zal oplopen. Op een van de sites waar mensen hun vermiste familieleden en vrienden kunnen registreren zijn tienduizenden vermissingen gemeld. 2 mannen die jarenlang vanuit Zwolle in drugs handelden zijn veroordeeld tot lange celstraffen. De een kreeg 10,5 jaar cel, de ander is voortvluchtig en werd bij verstek veroordeeld tot 9 jaar. Ze hadden klanten in heel Oost-Nederland en hebben tussen 2022 en 2024 voor 1,7 miljoen euro aan tikkies verstuurd. Daarnaast waren er ook nog veel contante betalingen. Voor een overval van 18 jaar geleden op een restaurant in Vlissingen is een man van 42 aangehouden. In der tijd gingen de 2 daders er met veel geld vandoor en onlangs werd aandacht besteed aan de zaak in opsporing verzocht. De politie hoopt de andere verdachten ook nog te vinden voordat de zaak over 2 jaar verjaart. In Kansas City hebben zo'n 22.000 mensen meegelopen in de Oranje Mars, voorafgaand aan de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal vannacht tegen Tunesië. Tijdens de mars was het droog, maar inmiddels trekt er noodweer over de stad en dat blijft nog zeker een uur zo. Of er gevolgen zijn voor de wedstrijd is nog niet duidelijk. Die moet om 1 uur onze tijd beginnen. Het weer, het blijft warm vannacht met 20 tot 24 graden. In het noorden koelt het af tot 14 graden. Morgen een extreem hete dag met veel zon en 36 tot 40 graden. Morgenavond lokaal een kleine kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
8: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: Mad bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
1: NPO Radio 1 zit bovenop het WK.
2: Gakpo, nog een keer. Gakpo!
1: Uiteraard een volledig verslag van elke wedstrijd van Oranje.
2: Summerville nog een keer. Summerville!
1: Komende nacht. Tunesië, Nederland.
2: Ja, ja!
1: NOS Langs de Lijn begint om middernacht.
3: Op NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
4: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
1: Komende nacht, Tunesië en Nederland.
3: Op NPO Radio 1.
2: Ja, ja!
5: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld.
6: Crayon kozijnen.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Oma!
12: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
13: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
14: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
15: Mart, wat ga je doen?
16: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
17: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
18: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
17: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
20: Met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
21: Middernacht, het begin van vrijdag 26 juni. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Vanaf nu geldt in het grootste deel van Nederland code rood vanwege de hitte. Het is voor het eerst dat dat om die reden gebeurt. Door de hitte en de hoge luchtvochtigheid kan iedereen gezondheidsklachten krijgen. Het weeralarm geldt voor 8 provincies, alleen niet in Zeeland en de 3 noordelijke provincies, inclusief de Wadden. Het KNMI roept mensen op zoveel mogelijk verkoeling te zoeken. En Rijkswaterstaat adviseert mensen alleen de weg op te gaan als het echt nodig is. De rechtbank Noord-Holland heeft om het ontslag gevraagd van de rechter die duizenden onzinnige informatieverzoeken indiende bij gemeenten. Dat meldt Nieuwsuur. De rechter deed vorig jaar zo'n 4000 keer een beroep op de Wet Open Overheid, de WO. Zo wilde hij duidelijk maken dat die wet kan worden misbruikt. De rechtbank zegt dat de rechter de gemeente onnodig heeft belast en dat dat niet past bij zijn functie. De rechter was al op non-actief gesteld. De rechtbank Noord-Holland wil nu dat de Hoge Raad hem ontslaat. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Duitsland verloor met 1-2 van Ecuador, maar is wel groepswinnaar. Ecuador eindigt door die overwinning als derde en heeft ook nog kans om door te gaan. De kans is groot dat de WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië later begint. De aftrap in Kansas staat gepland om 1 uur Nederlandse tijd, maar onweer dreigt roet in het eten te gooien. Het risico dat de aftrap moet worden uitgesteld is hoog, zeggen de autoriteiten. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen de 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 1 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival DEFCON 1 in Biddinghuizen is afgelast. De tienduizenden campinggasten die er al zijn hebben dat om middernacht van de organisatie te horen gekregen. Ze moeten in de loop van de dag de camping verlaten. Eerder was vanwege de hitte al besloten om minder bezoekers toe te laten tot het Hardstyle Festival, waar normaal 72.000 mensen per dag zijn. Maar met code rood is het niet verantwoord om het festival door te laten gaan, zegt de directeur tegen het ANP. Voor het eerst in maanden zijn enkele schepen die onder Nederlandse vlag varen door de straat van Hormuz gevaren. Dat meldt de Vereniging van Nederlandse Rederijen. Veel andere Nederlandse schepen blijven voorlopig nog in de Persische Golf omdat ze daar voor werkzaamheden zijn, zoals baggeren. De VS en Iran maakten vorige week afspraken, onder meer om de blokkade van de straat van Hormuz te beëindigen. Sindsdien zijn er tientallen schepen doorheen gevaren, maar er liggen er nog honderden te wachten. De WK-wedstrijd van het Nederlands elftal tegen Tunesië begint toch op tijd. Onweer dreigt de roet in het eten te gooien. De autoriteiten in Kansas zeiden dat de kans op uitstel van de aftrap groot was. Maar het klaarde op tijd op. Bondscoach Koeman verwacht een pittig duel, omdat de Tunesiërs zich volgens hem niet willen laten afslachten. Het WK-avontuur van Curaçao is voorbij. De ploeg van Dick Advocaat verloor met 0-2 van Ivoorkust en blijft daardoor steken op 1 punt. Ivoorkust gaat als nummer 2 van de groep door naar de knock-outfase. Ecuador won verrassend met 2-1 van Duitsland, dat desondanks groepswinnaar is. Ecuador eindigt door de overwinning als een van de beste nummers 3 en gaat ook verder op het WK. Het weer. Het is een extreem warme nacht. Tegen de ochtend is het nog altijd 20 tot 24 graden. Alleen in het noorden koelt het af tot 14 graden. Daarna een uitzonderlijk hete dag met volop zon en maxima tussen 36 en 40 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De NPO Radio 5 Muzieknacht.

0: 5 met de beste evergreens. Luister online via de NPO Luister-app of DAB+.
1: 2 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Hardstyle Festival Def